zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

go. It ain't no country club either.

0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Droffenkamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levend onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Banningen.
10: 25 en 26 juli.
11: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
9: ihf-festival.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
9: Odido. Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
11: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden die een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
15: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
16: eBoekhouden.nl. Heb jij nog een variabel energiecontract?
2: Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
19: Liefde voor Limburg, dit is L1.
20: Postbus 31, het felicitatieprogramma van L1 met Robert Jansen.
21: Goedemorgen en welkom bij Postbus 31 op zondag 4 juli. De dag van het grote OLS in Meerlijk wordt het L1 uitgebreid bij zal zien. Ik leg straks even een linker uit door met de Shutterswij in Meerlijk, waar dat collega Tom Doesborg al op paad is. En die namens L1 de optocht becommentarieert en voorzit van hele goede tips. En natuurlijk allemaal wat er langs kunt lopen vertelt. En daardoor gaat hij onder de shutterbuim staan. En dan kijkt hij welke shutterij er vandaag afveld. En welke er doorgaan volgende week naar het Kavel Thomas. Eind van de verslaggevers ook onder de peul. Postbus 31 met opnieuw heel veel felicitaties, heel veel verzoekjes. En de leukste en de schoonste muziek. Muziek uit allerlei decennia en ook uit allerlei landen. En ik begin altijd heel erg actueel. En gisteren is de Tour de France van start gegaan. En dan komt de Fransman in mijn bomen boven. Ik kreeg zin in stokbroer Franse Kiers, een glaasje wijn en chansons. Welkom bij de Postbus. C'est un

Wat een heerlijk Frans liedje van Michel Fugain met Une belle histoire was ze dat. 1972 stamt dit liedje en in 2006 heel respectvol gecoverd door Allerliefste samen met Paul de Leeuw. Maar deze versie bleef ik toch het allerschoonste vingen. Gisteren is de Tour van start gegaan in Barcelona. Ja, ik hoop wel dat de Tour dit jaar spannender wordt dan vorig jaar. Want ja, de Pogacar, die wint me veel en veel te veel. Goed, we zullen het zien de komende 3 weken. Verder met het eerste verzoekje van vandaag, van deze zondag 5 juli... is de verkomstgoed IJsselstein van Toon Powers. Goedemorgen, Toon. Voor de bijna jurige High Philips Horst, die 8 juli de prachtige leeftijd van 80 jaar bereikt. Een dikke felicitatie. We willen hem in het zonnetje zitten en proosten op het leven via postbus 31 op L1. Geniet van het leven, van zijn liederen of een anger gezellig muziekje Robert, dat zou je fijn zien om te huren. Onze schoenbroer, hij, de gangmaker, organisator en beschermheer van de familie. En hij, die altijd positief in het leven staat. We feliciteren hem misschien 80 jaar. En wensen hij samen met zijn Annie een hele gezellige verjaardag toe. En wij als familie, wij vierste hartstikke geer met. Wie is dan? En de groetjes namens Toon, Henk, Lea, Gerrit, Mart, Harry, Peter, Maria Jos en natuurlijk ook de kalde kant. En dan gaan we naar Heidse, naar Marielle Knobe. Goedemorgen. En Geer willen Veer, mijn vrouw en ons mam Lia Knobe-Bekkers feliciteren met heuren maar liefst 80ste verjaardag. Mam, een goede gezondheid voor de komende jaren gewenst. En lees van Leo, van Maurice, van Nicole, kleindochter Sanne, Marielle, Martin en bonus kleindochter Marit en zijn vriendje Marvin. En Geer, als het geit, het leedje Limburg alleen van Stavideren.

0: Een stukje Limburgs volkslied nog erin verwerkt. Limburg alleen in de versie van Sef Dieteren. En natuurlijk is vandaag het Oles in Limburg. In Melik, ja!
1: Ken alleen de Melik in Limburg. Of was je het helemaal vergeten?
0: Of laat felicitatie, ja.
1: Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Het is zeker niet te laat, want ik heb nog met de postbus tot 11 uur, dus nog ruim tijd voor de verlaten felicitatie in te sturen. Misschien kent ze vandaag wel niet zozeer een felicitatie sturen, maar dat ze einde van een schutterij. Heel veel succes en plezier, Gijs Winsen op het OLS. 8:30 is vandaag de verlaten felicitatiebox geopend. Maar natuurlijk ook voor de mensen die je ziet vergeten te feliciteren, want die waren afgelopen week jurig of zien de komende week jurig. En vandaag, hij die moeten weer gefeliciteerd. Het kan via een audio-appje. Stuur dat via de app, de L1-app. Of natuurlijk via een berichtje. En dan lees ik dat door. Maar ik vind het stiekem ook erg leuk als ik stemmen in de uitzending kan laten huren. Dus stuur gerust een audio-appje naar de L1-app. En het kost niks. En daar hebben mensen heel veel plezier van. En natuurlijk ook Schutterij mogen gelukgewinst weer tijdens de OLS vandaag in Melik. Eerst komen we naar Ruiver, naar Jan Jansen, de investatie voor Riet. En dan schreef erbij het volgende weer. Jan, Marcel, Anouk, Lars, Nicole en Sam willen Geer Riet feliciteren met hun 80ste verjaardag als man. Dank dat ze ondanks alles nog lang bij ons mocht zien en proficiat en kusjes van ons allemaal. En voor Ruiver gaan we naar Zumpelveld, naar Jo van den Berg. Goedemorgen. En langs deze weg wil ik, Jo van den Berg uit Zumpelveld, mijn vrouw Lieke feliciteren met onze kerkelijke huwelijksdag die we samen op eind juli hebben gevierd. Als ik kan, een liedje van de Kastelroute Spatzen. Ich würd es wieder tun. Bedankt en de groetjes van Jo van den Berg. Nou ja, Jo, dich ook een hele dikke proficiat, want natuurlijk met twee man kan ze samen trouwen. En hey, zien de kastenroeters patsen.
2: Dit is Postbus 31.

Ja, Jo van den Berg deed zeker wieder zo'n toen met zijn vrouw Lieke. Die hebben samen hun huwelijksdag gevierd op eind juli. Nogmaals, allebei gefeliciteerd. Een schoenpleitje van de Kastel Roeterspatzen was dat. Door naar Berbroek. En ik heb Berbroek, wat ligt dat? Ja, ik heb het ook even moeten opzoeken. Het ligt in het Belgische provincie Limburg. Vlakbij Hasselt en Spalbeek heb ik net gelezen op internet. Dus vernoemt Berbroek het volgende berichtje van Frances Abe. Goedemorgen, Frances. Op 7-7 werd Osmarjanneke 77 jaar. En weer willen Huur van Herten feliciteren door met. En Groningers met allemaal er een onvergetelijke dag van maken. Fischat en heel veel Jore Janneke. En deze felicitaties komen van hun man Matti, het kleine zusje Franny met Hans, het nichtje Phoebe met Dieter en de kids Phoenix, Diederik en Nienke. En groetjes door Truc in Berbroek. En van Berbroek gewoon een ruiver. En door van mij gelijk wordt likt, we gaan naar Jan Jansen. En volgens mij heb ik dat net al een keer genoemd. Maar hij wil nog een keer Riet feliciteren. En heeft daarbij een pleitje aangevraagd, wat ik nog niet eerder gelezen heb. Maar nogmaals, felicitaties komen van Jan, van Marcel, Anouk, Lars, Nicole en Sam. En ik heb wel zin te dansen. En volgens mij heeft Jan dat ook wel. Want er vroeg een pleitje aan van de Bee Gees.

groetjes van de vloer met de Bee Gees en Staying Alive. En wat heet Riet Jansen, uit de ruif dat geluk het twee keer gefeliciteerd weer. En 8 uur een pletje voor huur gedraaid kregen. De Bee Gees met Staying Alive. En we gaan naar Beek, naar Anneke Nelissen Lucassen. Goedemorgen. En ik moet gaan klappen, want ze schrijft... Wiel Lucassen is jurig geweest op 3 juli en is toen 90 jaar geworden. Dus door klappig vuur. Gefeliciteerd Wiel, namens de ganse aanhang. Dat zien zijn vrouw, de kinger, de kleinkinger en natuurlijk ook de achterkleinkinger. Wiel, een hele dikke proficiat. En van Beek gaan we naar Bruggen in Duitsland. En daar woont Annie Stoffers-Juerste. En die schreef het volgende. Ik wil Geer een pleitje aanvragen voor mijn lieve man Helmut Stoffers uit Bruggen in Duitsland. Dat is namelijk jurig geweest op 2 juli. En is toen 75 jaar geworden. Geer, Corriconis met mooi was die tijd. Zou je dat mogelijk zien? Grüße aus Deutschland van Annie Stoffers-Juerste. En speciaal is hij voor Helmut Stoffers. Corriconis met mooi was die tijd.

Speciaal voor Helmut Stoffers uit Brugge. In Duitsland aangevochten. Annie, mooi was die tijd door Corrie Konings. En welk weer kriegen we vandaag op dat OLS? Ja, vorig jaar toen regende het de ganse middag bij het OLS plaatsvong in Heidse. Het ziet er vandaag een stuk beter uit. Het werd wel zwaar bewolkt. Er valt geleidelijk wel wat regen. Maar tijdens zonnige perioden werd het zo'n 23 à 25 graden. Volgens mij ideaal voor de optocht en ook voor de nevenwedstrijden. En natuurlijk voor het grote scheten. Mogen een beetje wijen dat het maar een beetje lastig werd voor de shutters. En morgen kregen we zonnig zomers weer. Het werd zo'n 28 graden. En later in de week gewoon de temperaturen weer oplopen. Wie is boven de 30 graden. Meer weer is te vinden op de app en het web van het LNIJs. En we nemen even een voorproefje op het Park City Live gebeuren vandaag in Heerlen. Want vanmiddag treedt op Danny Vera.

prachtig. Vanmiddag te zien en te huren tijdens Park City Live in Heerlen. Vandaag vanmorgen al bij de postbus. Dit was natuurlijk Danny Vera met Rollercoaster. Doorgaan we naar Biegde, naar Jan en Christiane Kessels. Goedemorgen samen. Vandaag zitten we nog midden in ons verjaardags driedaagse. Aard van bevriedig, 3 juli was mijn vrouw Christiane jurig. En gisteren onze kleinzoon Raf, die nu in Amsterdam woont. En vandaag, 5 juli, is onze zoon Luc jurig. We wensen haar allemaal van hert Fischat. En dat willen we geer doen met een schoen Limburgs pleetje als het kan. Groetjes van Jan en Christiane uit Kessels. Ik heb wel Kessels uit Beegde. Ik heb een Limburgs pleetje, maar instrumentaal. Maar het komt wel uit Limburg. Want aangevoerd door Agnes Willems is een volgend pleetje. En ze schreef erbij het volgende. Op 8 juli, dus dat is woensdag, werd Bernard van Loon uit Maasbracht 80 jaar. En om dit heugelijke feit te vieren, geer muziekje van de Maaskapel uit Wessem. Met dank en de vriendelijke groetjes van Agnes Willems. En hey, is dat Limburgs pleetje? Er wordt niet bij gezongen volgens mij, maar wel leuk. Uit Limburg, de Maaskapel uit Wessem, met groeten en vreugde.

Groeten aan vrienden van de Maaskapel. En ik groet ook al mijn cabaret die natuurlijk weg en het loester zien bij Postbus 31. En ik groet ook alle loesteraars van Postbus 31. En zo meteen gaan we het eerste rondje verlaten, felicitaties doen. En daar hebben heel veel mensen, het schotterijen willen, succes willen wensen. Dus dat kan ik zo meteen met u doornemen. Eerst nog een paar verzoekjes, een paar felicitaties. Wil Joosten uit Zwamen. Die wil op deze dag de Jurgen José Joosten Meuvels feliciteren met hun verjaardag. En middels dit lieve, aardige meisje wil ik geur, via dit programma wil ik geur feliciteren. En ze is al bijna, bijna 2 jaar al mantelzorger voor mij. En ik wil ook heel hel danken voor al die goede zorgen. Groetjes van Wiel en natuurlijk nogmaals bedankt. En natuurlijk de felicitaties voor de mantelzorger José Joosten Meuvels. En dan gaan we naar Holtum, naar Jan en Wendy en ook naar Alice Geuders. En die vroegen een pleitje aan van Guido Iglesias voor zijn jurige vrouw José, die gisteren 77 jaar is geworden. We bedanken dich voor alle inzet en de liefde voor ons. Jan, Wendy en ook Elle. En speciaal voor de jurige vrouw José een pleitje van Guido Iglesias. Een pleitje over de liefde. En liefde is in het Spaans

0: De voormalige Spaanse hartebreker Julio Iglesias met Amor.
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, toen kwam het eerste verzoekrondje van de verlaten felicitaties. En ook de steunbetuigingen voor de schutterij op het OLS. Een zonnige merge, dat schreef José Klaassen. Allereerst wil ik Geer Kelly Klaassen feliciteren.

Met uw 32e verjaardag van 4 juli. En succes buchten op de Ooie Limburg, oftewel op het OLS. En goedemorgen, Robert, het schrijven Bert en Jessie uit de Waterschei in Melik. Die wensen van uit Os, Schutterij Broederschap Sint-Andreas uit Melik. En onvergetelijk zo'n gezellig OLS feest toe. En dat heel Melik en alle bezoekers mogen genieten van dit feest in de Melikker Oil. Ook mogen ze Annie Wolters uit de Waterschei feliciteren met hun verjaardag. En misschien een zo'n shutterspleitje. Nou, dan komt er zo meteen een keer aan in de uitzending. Nou, even niet, want ik heb geen klooster wat wel te maken heeft met dat OLS. Goedemorgen, Robert. Oma en opa Nel en T. Geurs uit Belven, die willen vandaag Geer Sam Geurs feliciteren. Die is namelijk dinsdag is die jurig en wordt dan 23 jaar. En Aukje Klaassen, dat wordt 21 jaar en ook voor haar proficiat. En onze achterkleinzoon Levi Geurs uit Ottersum, die wordt 3 jaar komende zaterdag. En op 12 juli is Wiel Gommans uit Belven jurig. En we wensen de schutterijen allemaal succes en een hele fijne zonnig vandaag op het OLS door in Melik. Dankjewel, Dolfuur. En ik wil graag de schutterijen uit de westelijke Mijnstreek heel veel succes wensen en heel veel plezier met het scheten op het OLS en brengt het maar naar de westelijke Mijnstreek. Dat wordt heel gewenst door Patrick Giebels uit Geleen. Dankjewel, Patrick. En dan gewoon naar Boulder, naar Frank Nijssen. Goedemorgen. En de loesteraars van L1, ook goedemorgen. Vandaag de hoogmis van het zuiden, daar schreef Frank het OLS. Bij deze wil ik alle deelnemers heel veel plezier en succes toewensen. Maar zeker die van Sint-Antonius en Sint-Petrus uit Boulder. Dan heb ik heel even de verzoekjes en de felicitaties en natuurlijk de steunbetuigingen voor het eerste rondje gehad van de verlaten felicitaties. En ik zag het al, ik ga een liedje draaien wat wel te maken heeft met het OLS. Want het was avondbevriedig, was het goed feest al in Melik.

0: Een hele goede zomer in 1983. Van de Italiaan, een echt Italiaanse naam, heet de man ook. Ryan Paris met Dolce Vita en Dauveur. Drijdig Frans Bauer. Daar zat Aaf Bevriedig onder meer met Big Benny en nog met Marjoleintjes. Zat hij de tento in Melik op de kop tijdens de feestavond. Verafgronden dus aan vandaag het OLS in Melik. Dat was dus leuk om Frans Bauer een keer in Melik te zien en te huren. Door met de laatste bezoekrondje van het eerste uurke Postbus 31. Aan de vuur, gewoon een vucht, nog Glauke Pieters, goedemorgen. En op 9 juli zien Godfried en Marta uit Geulen 60 jaar getrouwd. Kijk eens aan. Van Hert Fischert, van de Kinger, de Kleinkinger en natuurlijk van Laika. En een verzoeknummer voor dit schoenenpaar, Roert zien de Roerzen van Tai Tai. En dat kon ik zo meteen draaien, want dat is ook aangevraagd door Rita de Boy uit Maasbracht. En Rita schreef erbij het volgende. En Geer willen wij Lies de Boy Bongers uit Maasbracht feliciteren, want afgelopen donderdag is ze jurk geweest en is toen 90 jaar mogen weren. 90! Dus door klappenvuur. Geer een pleitje van Tai Tai, Roert zien de Roerzen, dan kunnen ze lekker met zingen. Man, geniet ervan van de Kinger, Monique, John en Rita. En hij kan Lies lekker gewoon met zingen.
1: Postbus 31.

0: Ik huurde Lies zingen. Van Oetmas bracht Wies Maastricht kwamen ze roots in de roerze van Tai Tai. Ik kon er even de snoet voor reclame Nees en reclame Zoemertijn. Het tweede uurke van Postbus 31.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
9: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat meldde Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
14: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets, Pallen in Wusselen.
18: Muziek, show en spektakel. Beleef de mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets, wmc.nl.
19: Wil je je huis vernieuwen zonder stress? Laat je adviseren en inspireren bij Jisk, Velderhof en Meubelzorg. Comfortabel wonen begint bij Retailpark Sittard Geleen. Retailpark Sittard Geleen, daar wil ik heen.
18: Beleef de mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
20: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
21: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Groten in wonen. Maastricht.
2: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
3: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
2: Feel their magic and be there.
3: Get your tickets at dedoolhof.nl.
4: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

Ja, goedemorgen nogmaals en welkom terug bij Postbus 31 op zondag 4 juli, de dag van het grote Oorles in Melick. En ik opende met een artiest die deze week jurig was, zanger Harry Jekkers van een klein orkest, dat huurde. En het was Zien of Jeurdag afgelopen woensdag en is toen 75 jaar geworden. En Harry Jekkers heeft heel veel prachtige liedjes geschreven, wie dat het liedje Over de Muur bijvoorbeeld, maar ook hele leuke, vrolijke liedjes, zoals deze Laat mij maar alleen. Maar ja, mij moest ze niet alleen laten, want ik heb nog 2 uur Postbus 31 van dicht met verzoekjes en felicitaties. En het is dit uurke best spannend, want om 9:30 gewoon een jurige Limburgse artiest bellen, maar hij weet nog van niks. En ik hoop dat hij de telefoon opneemt. Maar eerst een aantal felicitaties doornemen die je binnenkregen via postbus31.nl. En de eerste felicitatie is van Paul en Leonie Stok uit Brunsum. Goedemorgen. En ze schreven de volgende. Morgen is ons broer en zwager Loeg Schoutes jurig. En wij, Victorine, Lucie, Leonie en Paul, wij feliciteren hem samen met zijn vrouw Suzanne. En wensen hem samen een hele leuke dag toe. Een hele dikke proficiat van Paul en Leonie Stok uit Brunsum. En van Brunsum gaan we naar Hulsberg, naar Agnes Janssen Kwaks. Goedemorgen, Agnes. Vandaag willen we een muzikale felicitatie sturen naar Erna Driessen, lid van de Guuldansers uit Vilt. En ook naar Tini Pisters uit Savelberg, uit Hulsberg. Die is ook jurig op 2 juli geweest. En allebei de dames feliciteren wij. Erna, Magna en de dansleden wensen Erna als eerst een hele fijne verjaardag toe. En nog heel gezellig dansjaar. En ook feliciteren we dus Tini Pisters, Savelberg uit Hulsberg. Ze is geboren in Valkenberg. De wensen komen van Jacques, Rina, Wiel en van Agnes. En ja, zo is ze voor beide een liedje van Esther Bleef willen draaien. Boven de 50 jaar. Zo dat kennen. Nou, Anja,

Ja, Agnes en ze bleef met over de 50 jaar. Nou ja, boven de 50 jaar van en ze bleef was dat. Door met een verzoek van Ben Beinsberger. En Ben de woont in Heidse, in Heidhuizen. En de schrijft de volgende. Gisteren is Jos Beinsberger 90 jaar geworden. Ja, 90 jaar. Hij woont in Heel. En zijn vrouw Nelly is enkele jaren geleden helaas overleden. En zijn broers en zussen, Françoise, Lies, Matt en Ben en de kooienkank, dat is Annie en Els, die willen hem met deze mijlpaal feliciteren. En Jos is een trouwe loesteraar van dit felicitatieprogramma. Kiek, dat lees ik ontzettend keer. Draai maar een schoen Limburgs pleetje voor hem, want de hulte van, nou ja, dan kwam hij helemaal aan zijn trekken zo net met Tai Tai en ook nou net met natuurlijk boven de 50 jaar van Esther Bleef. Ik realiseer me dat ik erg laat ben met deze aanvraag, maar niet geschoten is altijd mis, schreef Ben. Nou Ben, dicht was ruim op tijd en de felicitatie is goed doorgekomen voor Jos Beinsberger. Dit dus op 4 juli gisteren jeurig was en nog niet klappen, 90 jaar is geboren. Dan gaan we naar Steven Zwiert, naar Wiel Vos. En dan denk je van, hey, de naam dat ken ik ja zeker. En zeker als je de volgende naam erbij huurt. Bij deze wil ik José Jacobs. Ja, dat is de naam. Oet zit Joost feliciteren met uw 80ste verjaardag. En ondanks uw leeftijd is José nog altijd een bezige bij. En verder wil ik u bedanken voor de liefdevolle verzorging die ik sinds het einde van mijn vakantie van huur mocht ontvangen. Niks waars en is huur te veel. Kees maar een schoenliedje uit van Helene Fischer. Dat duidt het altijd goed bij huur. 100%, jazeker, 100%.

0: Meine Liebe, die kennt nur 100%. Ja, Helene Fischer war staat. En ze stond afgelopen dinsdag nog in Arnhem in het Gelre Dom. Door naar Arsen, van Arnhem naar Arsen, dus in het wielrenngebied, naar Wim en Anja Maassen. Goedemorgen samen. En ze schreven het volgende. Jolanda Bonen, die is jurk geweest op eind juli. En ze woont in Schandelen. En Geer een schoon liedje voor haar. En natuurlijk de felicitaties en een hele fijne zonnige winst. En groetjes van Wim en Anja uit Arsen. Nou, die groetjes truc Wim en Anja Maassen door. In het prachtige dorpje door aan de Maas. En de kinderen volgens mij heerlijk zitten. Door naar Wessum, Nicole van Buggenum. Een beetje onduidelijk, maar Nicole van Buggenum het ze. En ze woont in Wessum. En die schreef het volgende. Vandaag wordt Leni LeBlanc uit Heerlen 88 jaar. Leni LeBlanc. Geer een nummer van Engelbert Humperdinck verheur. En proficiat, dat zeggen Nicole, Peter, Jacques, Annemarie, Petra, Rob, Yannick, Carla, Melvin, Gilles, Robin, Milan, Julian, Florence en Daan. Proficiat en wij, Leni, zien ontzettend gruts op dich.
1: Dit is Postbus 31.

De crooner Engelbert Humperdinck. En het klinkt anders als ik een grapje van Herman Vinkers mocht citeren. Engelbert Humperdinck, Humperdinck, Humperdinck. Dan klinkt het toch net wat anders. Maar het was een prachtig liedje, Release Me. Zometeen gewoon een jeurige artiest bellen. En er werd nog van niks. Dus ik ben benieuwd of hij zometeen de telefoon gaat opnemen. Wem is de artiest dan? Nou, ik geef einde tip, einde hint. Hij won een keergrade. Dus misschien dat geel werd van Wem zal dan de man zien die Robert gaat bellen. Misschien dat de daarom snel de telefoon gaat oppakken. Zometeen wijten het maar eerst nog even een verzoekrondje, een felicitatierondje. Jos Vaase, uit Zuster, namelijk ook geschreven. En wil Geer de mensen feliciteren namens de Bond van Oudere Marieveld de Zusteren. Allereerst Annie Arnst, die is jeurig vandaag en die wordt 80 jaar. En we wensen haar heel veel geluk en gezondheid toe. En dat blijft erbij. Annie is de enige die namens de Bond van Ouderen vandaag wordt gefeliciteerd. Groetjes van de Bond van Ouderen Marieveld, uit Zuster en hele fijne dag gewenst. En dan gaan we naar José Jacobs in Sint-Joost. En voor José heb ik net een felicitatie voor gelezen. Maar José heet wie werkelijk staat ze duidt, ook weer eens om te feliciteren. Want ze schreef: op 3 juli is Ton van Wegberg jurig geweest. En weer willen Ton nog van echt feliciteren met zijn verjaardag. Kent ze voor hem het liedje draaien Voyager van Anna Gabriel? Dat vindt er vast en zeker erg schoon. Ton, nog veel jaren in een goede gezondheid gewenst. En voor iedereen een schone zondag verder. Groetjes van José uit Sint-Joost. En ja, ja, daar is ze, Wiljo Vos uit Stevenswiert. En hij is Anna Gabriel.

0: maar van Anna Gabriel met Voyager Seer. En ik probeerde net contact te leggen met een IMST Jurgis, een Limburgs artiest. Maar ik heb een antwoordapparaat gekregen. En waar heet Robert Janssen nou in godsnaam over? Nou, ik heb het over Jacques Vinders. Die is vandaag jurig. En ik denk, ik verras hem met een belletje. Maar dan moeten we wel de telefoon opnemen. En helaas heb ik hem nog niet kunnen bereiken. Ik hoop dat het zo meteen wel lukt. En waarom bel ik Jacques? Nou, ik heb bijvoorbeeld gekregen dat jurig is. En een felicitatie kreeg van Marga en van Ronald Frans uit Beek. En die schrijven bij het volgende. We willen Geer op deze hopelijk zonnige zomerdag een pleitje aanvragen voor onze lieve vriend Jacques Vinders, die vandaag zijn zoveelste verjaardag mocht vieren. Geer, het liedje Flaneren, en dat vind ik er vast en zeker schoen als dat het gedraaid kan weren. En vast en zeker ga je dat ook wel metzingen. En ik kreeg ook via de verlaten felicitatie een appje binnen voor Jacques. En dat heb ik gekregen van Truus. Die wil ook Geer Jacques feliciteren met zijn verjaardag vandaag. En Kees met een schoon liedje van Jacques Oud. Het zien er heel veel. Groetjes van Truus. En ik kon proberen Jacques nog zo meteen even aan de telefoon te krijgen. Ik kan het niet beloven, maar ik beloof wel dat ik nou al een liedje van hem ga draaien. Hij is een vrolijke flaneren van de Jurgen Jacques Vinders.
1: Limburg feliciteert Limburg in Postbus 31.
2: Dit is L1.

en zeker vandaag op het OLS in Melick de Jurgen. Jacques Vinderswaas en Kerkrade, die dan de telefoon niet opneemt, maar wel heeft gezorgd voor een vrolijk liedje in de postbus. En Jacques ook namens mij in een hele dikke proficiat en maakt een hele schoenen dag van vandaag. Dit was Flaneren. En we gaan naar Meersen, naar Jo Merkelbach. En bij deze schreef de Willig een plaat en een felicitatie aanvragen voor Mariet Utens Bekkers. Dat is een vriendin van mij en zie was jurig op 29 juni en is 86 jaar geworden. Er wordt pas aangifte gedaan de dag erna, wie dat vroeger ook ging. En ook wil ik je feliciteren, omdat wij al elkaar kennen sinds 17 juni al 9 jaar. En die felicitaties die komen van alle vrienden en de bekende groetjes van Jo Oet Meersen. En van Meersen komen we het noordelijke. We gaan naar Rooi, naar Venray, naar Wiel Wiertz. Goedemorgen, Wiel. Ik feliciteer Charlotte Timmermans met uw 80ste verjaardag van 2 juli, jongsleden. En zie wil Geer een nummer van Gerard Maasakkers gedraaid hebben. Dit vanwege haar Brabantse roots. Nou ja, Gerard van Maasakkers, ja, dat moet te lukken zijn.

Speciaal voor Charlotte Timmermans, die Brabantse roots heet. Dat moet te lukken zien van Gerard van Maasakker. Zeg maar de Brabantse Jacques Vinders. En ik kreeg net van Marke Fransen door. Jacques, dat zal waarschijnlijk nog wel slopen, want hij kijkt s'nachts naar het WK voetbal. Nou ja, dan moest het inderdaad gaat meer nachtrust pakken in de mergen. Door naar een felicitatie van Rini Hendricks uit Heidse. En ik wil hier een felicitatie aanvragen voor Bertie Dieteren. Ze woont in Rochel en ze is jurig komende woensdag 8 juli. En die bereikt een hele speciale leeftijd, namelijk die van 75 jaar. Een heel fijn levensjaar wensen we zich toe. Bertie, het mocht allemaal wel een beetje beter, maar al die tegenslagen die Stoe verwerkt heeft, een hele schone dag gewenst komende woensdag. En ook wil ik Marodi Helwig uit Maastricht feliciteren. Zie is komende dinsdag jurig. Allebei een hele zonnige dag gewenst van Ridi en van Martin uit Heidse. En van Heidse gewoon naar Blierik, naar Henk Kessels. En hey, bij wil ik mijn leef Fruike, ons mam en oma wil Kessels beurskus feliciteren met haar 8 kutskus die ze behaald heeft op eind juli. 80 jaar is ze geworden. En mensen heuren nog heel veel jaren in goede gezondheid. En die komen dan van Henk en de kinder, Roger en Nicole, Brenda en Richard en de kleinkinder, Rilana, Joni en Aniek. En dat doen we lees met een schoenpleetje. Als het ken, van Amanda Lear, Follow Me. Dat vind ik vast en zeker leuk om te huren. Dus felicitaties zien er voor mam, oma en vrouw Wil Kesselsburgers. En hij is speciaal voor haar en

0: best wel een moderne oma. Die wil kessels, beursjes en mandolier met Follow Me. Ik heb het volgens mij nog nooit eerder gedaan in de postbus. Dankjewel, doorvuur Henk Kessels. En natuurlijk gefeliciteerd met die moeder. En het is dat niet
1: voor... De verlaten felicitatie.
0: Ja, het tweede verzoekrondje verlaten felicitaties voor vandaag. De dag van het grote OLS in Melik. Maar er zijn ook gewone mensen die weer gefeliciteerd. Of gewone mensen, gewoon verjeurdige felicitaties binnengekomen. Melanie en Erik van Hooy, Oetzusteren. Dus Melanie en Erik van Hooy, Oetzusteren, die feliciteren Nixke Emke met hun 12e verjaardag en maakt er een hele schone dag van vandaag. Jeroen Vrijens wil namens Schutterij Sint Christina Stank, Steve en Schaalberg, fonetisch Schilberg of Schilberg, de winst de zusterorganisaties Schutterij Willemina Uithingen en Sint Antonius Slek alle succes vandaag op het OLS en Wiki Kaljoren truc op een geweldige broederlijke samenwerking en num de met en dan zien we door. Dat schrijft Jeroen Vrijens. Dankjewel, Dolvuur. En Geer wil ik met een man Jos feliciteren met zijn 75e verjaardag. Groetjes en felicitaties komen van Titia en doet maar een schoon pleitje. En dan komen de felicitaties van de Kingere Huus uit Houtblierik. Goedemorgen. Geer willen wij ons mam en oma Ans Huus uit Houtblierik feliciteren met hun 93e verjaardag. Morgen, 6 juli, 93 jaar. En gisteren hebben we dat al gevierd met de Kinger, de Kleinkinger en de Achterkleinkinger op Zangberg met een gezellige barbecue en boekschuifbaan voor de kleintjes. Mam en oma, morgen komen we nog lekker een stukje fly eten. Proficiat en nog heel veel schoene jaren gewenst. En dan gaan we door naar Yvonne Esselaar. Goedemorgen. En die wil Geer Rini Schrijf feliciteren met uw 80e verjaardag. Deze vandaag met de familie Geit vieren. En verder wil ik Adriane Prins uit Brunsen bedanken voor het schoene feest van gisteravond. Die zich hoofd voor de verjaardag. En nou gaat zie genieten van uw pensioen. En de groetjes die komen van het kookclubje. En dan gewoon ik naar Peter Nijssen. En die schreef de volgende. Heel veel succes voor alle schutterijen. En dat de beste meug winnen op het OLS. Groetjes Peter Nijssen uit Bolder. Het dorpje aan de Maas. En voor al deze schutterijen heb ik heel leuk pleitje klaar. Want we gaan allemaal vanmiddag naar de Vogelwies.

0: Ja, auf der Vogelwiese van de Böhmerwaldkapelle uit Schinnen komen ze. En natuurlijk gaan er mensen scheten vandaag. Maar er wordt ook wel een beetje gevierd en gedronken door Dingig in de tent op het vierstrein in Melik. Bij het oorles wat nog te beginnen is tijd. Tenminste, de optocht is tijd klaar. Zometeen over een uurtje, een half uurtje, spreek ik even met Tom Doesborg. Die verlijn door B is. Omer meer, Tom Doesborg is door B. Door met het laatste verzoekrondje van het tweede uurtje, pas 30. Allereerst gewoon een wiert naar Nelly van Kimmenade. En heel graag wil ik een pleitje aanvragen voor Nelly Jansen, die afbedonden geurig was en 79 jaar is geboren. We woonen al 53 jaar naar Venijn. We lopen elke dag een rondje en doen elke week samen de boodschappen. Ik weet dat het heel blij wordt van het pleitje van Marleen Rutte en het Limbo-project. Nelly, nogmaals proficiat en heel veel gezondheid en geluk gewenst voor dit nieuwe levensjaar. Ik heb wel een pleitje van het Limbo-project klaarstaan, maar niet was toe aanvroegs, want ik kreeg ook een felicitatie binnen van Ber van Geurten uit Rooi. En de schreef volgende voor Annie van Geurten, die op Geurten is geboren en aardbevriedig 75 jaar is geboren op Geurten. Proficiat van ganse familie en een heel veel gezongen jaren. En Geer, nummer van het Limbo-project met Esther Snijders uit Stramgooi. Toes.
1: Dit is Postbus 31.

0: een van de allerschoonste Limburgstalige nummers aller tien, vind ik Toes van Limburgproject. Inderdaad, met zang van Esther Snijders. Ik ga nog even goed voor reclame. Nee, reclame. Zo meteen ben ik terug met het derde en laatste uurtje van Postbus 31 van vandaag.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Vers aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
7: Vers. Aan tafel.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers aan tafel!
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
14: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
15: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
16: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
17: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
16: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
18: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen. Musiceren, eten en wandelen in Parkstad. Remo Knops over onze defensieindustrie. Toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan. En de familiebedrijven Vivego en Bestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
19: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
20: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
21: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
22: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
26: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
27: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
28: EP Timmers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Timmers, daar word ik vrolijk van.
29: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
15: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
29: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
30: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
31: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
30: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
32: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
33: Kubota Trekker? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
0: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

Disco aan het begin van het derde uurtje van Postbus 31 op zondag 4 juli, de dag van het grote OLS. En ik opende met The Village People en die grote hit YMCA uit 1978. En dit omdat Victor Willis, de zanger en de oprichter van deze Amerikaanse discogroep, afgelopen dinsdag is gestorven op ver een 70-jarige leeftijd. En zij onder heel grote hits met In the Navy en met Go West, maar dit was hun allergrootste. Hij was trouwens de politieman, dus niet de motorier, niet de Indiaan en niet de bouwvakker. Welkom terug bij Postbus 31. Zometeen zakelijk even over naar Melik, want daar zit collega Tom Doesburg al klaar om de optocht vanmiddag van de OLS te verslaan. Maar eerst natuurlijk de felicitaties die zijn binnengekomen via www.postbus31.nl. Allereerst een felicitatie van Wil Meufels uit Sittard. En die schreef de volgende: 3 juli, waar is mijn allerliefste en zorgzame vrouw Bianca Jurig? Lieve Ingel, een hele dikke kus. En nogmaals, mogen wij heel lang samen zien. Als ik ken, Geer, een liedje van de Schientaler Verhuur. Kunt er zo meteen aan, want ook dat is aangevraagd. De Schientaler zijn aangevraagd door Lily en Jeu La Haye. En die wonen in Brunsum. Bij deze willen we Geer, onze zwager, Hein Tummers uit Put feliciteren met zijn 91ste verjaardag. Ja, ik klap voor Hein Tummers uit Put, 91 jaar. Hij zit er nog altijd geweldig uit. Hij wandelt achter heel druk met vrienden naar de Bokkerrijder in Zwijkhuizen, om daar gezellig samen koffie te gaan drinken en om dan ook zeker over de doeven te praten, want doeven, dat is zijn grote hobby. Hein, wij, Jeu en Lily feliciteren zich van harte en willen zich heel veel gezongen jaren toewensen. En tevens willen we ook Harry Otte uit Nut feliciteren, want hij is ook vandaag jurig. Harry, ook voor dich, proficiat en heel veel jaren in een goede gezondheid. Van Jeu en van Lily La Haye uit Brunsum. En aangevraagd de Schientaler met Grumelevla.

0: Oetjenne kwamen ze en ze maken de lekkerste grumelevla van de Sintalen. Speciaal aangevraagd voor Hein Tummers, die 91 jaar vandaag wordt. En daar heb ik al voor geklapt. En dit liedje was voor hem. En hij kreeg nog een felicitatie, namelijk van Mia Tummers, van zijn vrouw. Maar ze wil ook Lili Lahaye feliciteren. Die is namelijk meergejurig en die wordt dan 86 jaar. Ik wens haar alvast proficiat en een hele fijne verjurig toe. Merge maakt er maar een hele schoene dag van. En dat wordt heur gewinst door Hein en Mia Tummers uit Put. En vandaag dus is Heureman Hein Tummers ook jurig. En is 91 jaar geworden. Net heb ik het liedje voor hem gedraaid. Afkomstig uit Sinne, de Sintaler met Grumele Vla. Dan gaan we naar Landgraaf, naar Jacques Egge. Goedemorgen. En Jacques, die wil heel graag Jeroen Vaas uit Halen, uit Heerle feliciteren met de verjaardag van 10 juli. En zoestje voor de heer Jeroen Vaas het schoene liedje van Leni Ludwig willen draaien. Wie schön is die Jugendzeit.
1: Dit is Postbus 31.

0: Schön ist die Jugendzeit von Leni und Ludwig. Aber lekker gesjoemd.
1: Te verlaten felicitatie. Te laat met insturen.
0: Ja, ik ken nog net.
2: Was je het helemaal vergeten?
0: Ken ze vergeten?
1: Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app.
0: Kan heel makkelijk.
1: En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Ja, nu is het te laat voor een felicitatie. Er moest wel opzitten, want we wisten een klein uurtje om de verlaten felicitatie in te dienen. En misschien nog wel een shot rij. Veel succes te wensen vandaag op dat OLS. Marijke de Zon die heeft ook geschreven, die woonde in Maasmechelen en die schreef de volgende. Afgelopen donderdag was onze overbuurman Mathieu Franse jeurig. We willen een Kielgeer feliciteren en een schoon pleitje aanbieden. Liefst de sneeuwwalser van Schriebel en Huppers, want hij speelt zelf ook Staaie Harmonica. Dan denk ik dat er net wel een klein beetje met gespeeld met Leni Ludwig. Tevens wensen wij zijn vrouw Mia verspoedig herstel van de operatie die ze pas heeft ondergangen. Mathieu en Mia proficiat en heel veel gezongen jaren samen. De groeten van Waddy en van Marijke. En dan komen we naar de Zittacht, naar Helga Schuler. Goedemorgen. En Geer, een liedje van Bryan Adams, The Summer of 69, voor mijn schoenzoon Hen Jacobs, want hij is in de zomer geboren. En dit wordt aangeboden door zijn leven schoonmoeder Helga Schuler. En we gaan een beetje gokken. Hij is Bryan Adams.

Ik heb het dukker gezegd. De postbus is van alle tieren. Dit was een lekker rocknummer van Bryan Adams in The Summer of 69. Doorgaan we naar Beek. Goedemorgen. En hey B, willen wij. En wij, dat is het tierkrentje van Neerbeek. We willen graag onze vriendin Mia Kubbe feliciteren, die vandaag 80 jaar is geworden. En door hangen de slingers op. Mia is een schat van de vriendin en die staat altijd voor iedereen klaar. En ze wordt vandaag in de watten gelacht door de familie en door de dames van het tierkrentje. Dus Mia, hele dikke proficiat, dikke knuffels en zit de bokma maar alvast koord. En de felicitaties kreeg ze van Lisette Op de Kamp, Yvonne van Kam, Tini Lots, Tini Heijen en ook van Ria Tummers. En de groeten dat truc aan het tierkrantje uit Beek. En van Beek gaan we naar Stijl, naar Tom Orval. En die schreef het volgende. Marie-José en André Orval uit Tegelen, die waren op 2 juli maar liefst 60 jaar getrouwd. We hebben een heel schoon feest gevierd gisteren op 4 juli... en willen ook via de postbus een pleitje voor mam en pap aanvragen en willen hier even feliciteren op deze day after. Als ik ken, het liefste als ik maar bij jou ben van Canyon. Groetjes en nogmaals veel dank van de Kinger en de Kleinkinger uit Baarlo, Venlo en Stijl. En ik draai niet zo druk, maar het is een leuk pleitje. Canyon! Ja.

0: Speciaal voor Marie-José en André Orval Oetegelen, die 60 jaar getrouwd waren op 2 juli.
1: Postbus 31. Tips voor de zondag.
0: Ja, als ze niet naar Medegijs, dan kent ze naar de dorpskern van Wansum. Want er wordt vandaag voor de eindenverste keer de Luikse markt gehooien. Het is uniek dat er steeds en na al die jaren nog zoveel bezoekers naar dit hele leuke evenement komen. En de ganse dorpskern ligt chockvol vandaag met ooien, maar ook met nieuwe spullen. Kom op tijd en sla niet slagen. De markt is om 9 uur opengegaan en die duurt nog tot 4 uur. En Rimburg, dus niet Limburg, maar Rimburg, staat vandaag volledig in het teken van kunst, creativiteit en ontmoeting tijdens het Festival de Arts. En kunstenaars uit binnen- en buitenland die presenteren door hun schoonste werk in een hele sfeervolle omgeving. Het festival opent om 11 uur en het duurt tot 5 uur. En dan natuurlijk is er vandaag het grote OLS in Melick. Het Oud-Limburg Shuttersfeest. En Ellen is er de ganse dag bij. En met onze socials op televisie, op de radio. En onze verslaggever, Tom Doesburg, onze verkenner. Ja. Er is al ter plekke. Goedemorgen, Tom.
2: Ja, zeker. Goedemorgen,
0: Tom. Ja.
2: Waar die braderie? Wie laat
0: het? De festival 8, die begint om 11 uur. Dus een half uurtje.
2: Oh, dat is geen braderie.
0: Nee, dat is geen braderie. De braderie in Wansum, die is al begonnen. De Merit. Die is om 9 uur open. Ja, dus ik ken ze gewoon heer.
2: Ja, die zien wat eerder op.
0: Maar goed, er zit voor Alain, zit ze ongeveer op de tribune dadelijk.
2: De hoeskamer.
0: Ja, ja.
2: Ja, ik zit hier aan de parklaan in Melick. Die mensen hebben de ganse hoeskamer voor mij vrij gemaakt.
0: Oké.
2: Terwijl ik maar één stoel en een toffel nodig heb. En steeds een hule al de Eikenholt, de secretaire, uit 1823.
0: Ja.
2: En die is niet eigenlijk van haar, die is van de dochter of van de zus of zo. En die had er geen plaats voor en ze hadden wel plaats. Ja. En nu mocht ik er aan plaats nemen. Dus okay. Ja, staat op papier.
0: Ja. En neemt ze plaats omdat ze de optocht gijs becommentariëren.
2: Oh ja, dat moeten we wel bij zeggen. Ja, in de parklaan stond ik nog bij de tribune. Dat is een fantastische, overdekte tribune gebouwd. Mm. Voor de deur van die mensen. Voor zo'n 250 gasten. En hij speelt zich een van de belangrijkste wedstrijden van vandaagavond. Dat is namelijk hij is het défilé. Dan heb je een beginstreep en een eindstreep. En zo'n 50 meter lang moet al die schutterie aan een aantal wedstrijdonderdelen gewoon deelnemen. Links en rechts op de tribune zitten ook allemaal juryleden. En hij valt heel veel punten en moest het zeggen waarderingspenningen te verdienen. En het spannende is, en dat werd zich ook wel net voor het défilé, 50 meter ervoor.
0: Ja.
2: Je zit een knik in de weg, in een bocht.
0: Ja.
2: Dus dat is wel een uitdaging voor schutterieën.
0: En dan netjes die verlopen, ja. Ja,
2: ja, ja, want ja, moest voor de beste houding moest ik natuurlijk zorgen dat ze die rotte van 3 of die rotte van 4 exact precies gelijk hebben.
0: Ja, precies.
2: En er zijn ook schutterieën bij die voeren de parademars uit. Dat is een beetje wie John Cleese zeg maar, door de hoeskamer loopt af en toe.
0: Okay.
2: Maar dat is volgens de officiële, om het niet belachelijk te maken, volgens de officiële militaire regels.
0: Ja, precies.
2: En de Nederlandse en Belgische regels van het militaire boekwerken vindt dat heel plaats.
0: Ja. Dus, want heel veel mensen tegen bij de OLS van aan het cheaten, maar het is veel en veel meer dan dat. Hè?
2: Ja, er zijn natuurlijk honderden wedstrijden op het terrein ook nog. Die vinden ook voor de optocht plaats. Want ja, de optocht gaat orenlang duren. En als zich achteraan in de optocht zit, dan kan zich dadelijk al een beetje beginnen met die treinwedstrijden. En ja, door weer de keizersparen, de keizerinnen, de keizers, de koningsparen, de koninginnen, de bielemannen, de sapeurs. Dat zijn allemaal types die meelopen. Allemaal figuren die huren in een schuttersstoet.
0: Ja.
2: En die werden allemaal apart beoordeeld. Omdat die mensen dat leuk vinden, het spel meespelen. Zich perfect hebben uitgedost. Bijvoorbeeld die koninginnen hebben allemaal een boeket bloemen bezig met levende bloemen. Dat is een voorschrift. En zo staat ook op papier woord die koninginnen aan moeten voldoen. Wat ze ook niet mogen dragen, wat ze wel moeten dragen.
0: Ja, ja.
2: Koningsparen hebben bijvoorbeeld alle sieraden in het zilver. En misschien een keizerspaar, dan moet het in het gold kleursel zien.
0: Okay.
2: Dus er zijn allemaal regeltjes opgesteld. En er hangen, als je weer allemaal andere juryleden meer. Ja, dan kun je toch wel punten verdienen. En ja, er zijn toch dat mensen bij die dat zijn als een hobby en als spel zo goed mogelijk naar voren te komen. Heb je zoals gehoord van de modelste generaal?
0: De? Nee.
2: Modelste, nee?
0: Maar nee, ja, wel van generaal, maar niet van dat.
2: Nee. Ja, op het eind van de schutterie komt de commandant hè, met zijn manschappen of vrouwschappen. Die hebben geweren of sabels en zo. Maar er zit ook een rie bij, dat zijn de officieren. Dat zijn zeg maar de leidinggevende van het korps. Dat zien geen commandanten, maar dat kan een generaal zien of een weet ik veel wat voor een officier. Maar zo'n generaal, die kan ook oetreden, zit het dan, die kan zich laten zien. En de modelste generaal, die moest ze ook voorstellen. Die moest ze zeggen van, wat heb je eigenlijk voor uniform aan? Waar komt het vandaan? Ja, ja. Wat was hier de bedoeling van? Wat waren hier het nut van? En wat waren het voor een periode? En dan moet de persoon moet natuurlijk op zijn best, die moet zijn toets hebben ingestudeerd, die moet op zijn best eigenlijk antwoord geven op allemaal die vragen.
0: Okay.
2: Het is best een interessante wedstrijd, ja, om van doe en bij mee te maken in, ja, de Schutterstrijd.
0: Ja, en daarna de opdracht is zich
2: Zoepen
0: en onder de, ja, pilsen, toch? Hè? Want kieken welke soort radio... Ja, toch? Is de bedoeling, ja, hè? Ja.
2: Ja, de radio is natuurlijk ook.
0: Ja, radio, tv, online, ganse volg. Ja, ja, ja.
2: De radio is altijd het beste medium om de scheetwedstrijd te volgen.
0: Te volgen, ja, ja.
2: Die in 2 etappes scheeten. Die werd pas vorige week zaterdag goed geschoten.
0: Kavelen.
2: En dan ook buiten... Ja.
0: Ja,
2: het kavelen begint eigenlijk vanmiddag eigenlijk al een klein beetje. Maar we kavelen eigenlijk door vorige week zaterdag. Kavelen betekent eigenlijk de riverie, hè, een kavel afzetten.
0: Ja.
2: En ja, die beslissing valt pas zaterdag. En ja, de beste was bij geweest dat de beslissing op zondag is gevallen.
0: Ja, dat weet ik nog even voor.
2: Dus ja, we weten nooit hoe het vandaag... Nee. Gisteren weiden we best wel hard.
0: Oké. En de week
2: gisteren te hard om te gaan scheten.
0: Oké.
2: Dus ja, we zijn altijd afhankelijk van weersomstandigheden. We hadden vorig jaar in Heidhuizen plotseling...
0: Regen.
2: Maar ook bij het kavelen de week daarna, plotseling 12 voor de zon, vol op de bulkjes, was om te mikken. En ja, toen wordt het ook weer stilgelacht. Ik vind het altijd mooi als de natuur zich bemoeit met ons.
0: Oké.
2: Okay. Niet te veel, maar wel een beetje.
0: Oké, okay, Tom. Nou, alles te volgen via L1, alle kanalen, televisie, ja, en radio. En
2: op de normale sfeer.
0: Ja, op de normale sfeer. En vandaag 4 uur is dit de uur, denk ik. Ja, dat niet, maar dit.
2: Ja,
0: ik draai me gigant. Hey, Schutterij Sint-Bertus met de Esprit.

Vanaf vier oor dingen Giel Duk te huren op L1 Radio. Dit was het Esprit, oftewel de Abmars die werd gedraaid als de schutterij gemist heet. Tijdens dat oorles, dit was schutterij van Sint Hubertus met de Esprit, zo heet dat liedje. Patrick Giebels doet geleen, die heet het volgende. Ik wil Geer, de schutterij uit de westelijke Mijnstreek heel veel succes wensen met het zeten op het oorles vandaag. En deze schutterij wil heel veel succes wensen met het zeten. En dat zien Sint Rosa uit Sittard, schutterij Sint Jozef uit Stijn en schutterij Sint Salvius uit Limbricht en schutterij Laurentius uit Bouwbeek en natuurlijk nog schutterij Marcellius en Petrus Oud-Geleen. Dankjewel Patrick Dorvuur. Dan door naar Munken, Hart Thomassen. Goedemorgen, Hart. En die schreef de volgende 30 juni waar is Marjan van der Sterren uit Elmjeurig en die is 70 jaar geworden. En langs deze weg willen wij haar nog een keer feliciteren en de muzikale felicitatie overbrengen. Draai maar een schoen danspleitje, dan kan het met mijn broer nog een keer door de kamer schuifelen. Groetjes van Wil en van Hart Thomassen uit Neel. En het is een rustig danspleitje geworden.

Nog lekker door de kamer gesuffoteerd op dit liedje van The Cats and Save the Last Dance for Me. En we gaan eens zwamen naar Wille Joersten. En de schrijft de volgende. Helmoet Stoffers in Brugge. Die is op 4 juli jarig geweest. En is 75 jaar geworden. Nogmaals een hele dikke proficiat voor hem. En zien Annie. Dat wenst de ganse Bubs Joersten. En geer een schoenpletje voor het tweeën. Want ze hebben samen wel het geluk gevonden. Groetjes van Wiel uit Zwamen. En van Zwamen gaan we naar Brunsum. Naar Fien en Jacques Cabalet. Op 1 juli schrijven ze. Mocht Raoul Smees uit Brunsum zien de verjaardag vieren en daarmee willen we hem van harte proficiat wensen. En ook gewoon felicitaties naar zijn moeder die in Landgraaf woont, want zie mocht onlangs hun 80ste verjaardag vieren. En beide Jurgen wensen nog heel veel gelukkige jaren en beide Jurgen wensen weer een schoenpleetje aan van Sabino Rossi.

0: Jemine Rossi met alle rozen die ze
1: wel. De verlaten felicitatie.
0: Ja, laatste verzoekgrondje van de verlaten felicitatie. En als eerste heb ik een verzoek binnengekregen van Truus Sogelee. Goedemorgen. Ik ben laat, schreef ze, maar kent zich mijn man Albert Sogelee feliciteren met zijn 81ste verjaardag vandaag. Hij is mijn zoonke. Elke dag dat wij nog samen zien een verjaardag mogen vieren. Lieve schat, een hele dikke zoen. En die meidje Truus geeft dat aan dich. Goedemorgen Robert, zoals misschien mijn vriendin willen bellen vandaag. Ze is vandaag jurig en wordt 65 jaar. Nou ja, Wilma, ik ken u vandaag niet meer bellen. Ik probeer de Jacques te bellen, lukt het niet. Maar als mensen denken, hey, zo leuk zijn als Robert immers belt, dan laat het even weten via postbus31.nl als ze immers wil feliciteren. En doe wilt dat ik degene gewoon bellen. Laat het even weten. We gaan twee keer per jaar een paar dagen samen naar Mosel. En daar hebben wij altijd de grootste lol. Dat schrijft Wilma. En het geit hem Marley Cox uit Vlodrop. Gefeliciteerd natuurlijk van Wilma. Dan gaan we naar Idi Meeuwissen. Geer een leuk stukje muziek voor Wies Kuppers uit Vlodrop, die dinsdag jurig is. En die wordt er aangeboden door Mark en Idi uit Effelt. En dan gaan we naar Jan Maassen. Op de valreep schreef de gisteren is onze tante Leni Sleuters, uw zuster, 90 jaar geworden. Ja, tante Leni, ik klap voor dich. En we vierden een prachtige verjaardag voor haar. Proficiat, tante Leni, van Bertel en Jan, van Martin en Tini, van Frank en Marianne en van Marianne en Jan. Dan gaan we door naar Petra Stroom. Ik ben zelf herstellende van een darmoperatie, zit ze. Maar ik wil voor mijn medevoorgleur, Fred de Wegenbouwer, die momenteel gevloerd is, ik wil een leuk pleitje aanvragen voor hem, om door met hem een hert onder de reen te steken. Ja, dat is hartstikke leuk. En dan heb ik van Carina een appje gekregen en die schreef aan alle schuttersvrienden van Sint-Sebastiaan van As in Bels. Kijk eens aan. Goed Bels, ik wens u een onvergetelijke dag met heel veel prijzen en probeer er hem maar binnen te slijpen. Groetjes van Gijs, Carina en Bayen van As. En dat waren de verlaten felicitaties voor vandaag. En voor al deze jurgen heb ik een heel leuk pleitje klaarstaan van Joost Nuizel.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig woord.

0: Het hevel gaat weg van de Shutters liedje, jazeker. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben van Joost Nuizel. En ik kreeg nog twee verlaten felicitaties binnen. We wensen Amsterdam de Shutter heel veel succes. Groetjes van San en Mark Meijers. En... ik weet dat van niet wie het doorgaat, maar dit is een timerij voor mij.
1: Bus 31.
0: Het ging even mis. Dit was dit is een timerij met de mooiste herinnering.

0: beetje de omgekeerde volgorde. Excuses daarvoor, Pierre Wetsels. Ik wil even toch in een brief doornemen, want het was hartstikke schoon. Vandaag vieren we het feit dat we 33 jaar getrouwd zijn en wordt mijn liefste Annemie 60 jaar. En we vieren dit feest in de huiselijke situatie en daarvoor is onze tuin omgebouwd tot feestlocatie. En wie fijn zou het zien als ze mijn Annemie deze dag kind verrassen met een liedje van T. en Marij in de postbus. En recent hebben we nog genoten op het lijn van het duo in een uitzending van collega Rob Menne op bezoek in het programma Op Bezoek op Verzoek. We vingen het bijzonder jammer dat we de liedje van T. en Marij met de schoene teksten en Duk met een botje op erin minder kunnen huren dan al die vrolijke platen die ze gemaakt hebben. En ik hoop dat ze dat vandaag even kunnen draaien. Een schoene plaat van T. en Marij, bijvoorbeeld de mooiste herinnering, is bij deze gebeurd. Pierre Wetsels uit Sittard. Wel in een keer de volgorde. Eerst het liedje en dan de felicitatie, maar het is wel gedraaid geworden. En T. en Marij was ook aangevraagd door Jaak Teunissen. Jaak Teunissen woonde op Bevorst. En die wil mam feliciteren met haar 77e verjaardag. En groetjes van Jaak, die dochter. En dan met zit postbus 31 erop voor vandaag. Zometeen zin in zondag. En dan natuurlijk zien we aanwezig bij het OLS. In Meelik nog een hele fijne dag vandaag. Hoi!
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen musiceren, eten en wandelen in Parkstad, Remo Knops over onze defensieindustrie, toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan en de familiebedrijven Vebego en Mestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
9: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz Pallen in Würselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz Pallen in Würselen. Mijn meubelzaak.
10: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
11: Van horeca tot bouw,
12: van zorg tot logistiek.
11: APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's.
12: En laat je kleding personaliseren.
11: APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
13: Beleef het zelf, het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Meelik, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Meelik.
2: L1. L1 met het nieuws van 11 uur.
14: Rovenkamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden.
15: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
20: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
21: Beleef het zelf, het Oost-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
22: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.

0: De zondagochtend trapte weer af. Helemaal vanaf Down Under. Met natuurlijk de Man at Work.
1: L1. Zin in zondag.
0: Ik heb er in ieder geval zin in. Ik hoop jij ook. Grote zondag vandaag natuurlijk in Meerlijk. Want daar begint straks de editie 2026 van de Nooie Limburger. Het OLS staat er op het punt van beginnen. Dikke party, je belooft het daar. Vanaf 2 uur hier op L1 Radio. Dan volgen we dat op de voet. Maar natuurlijk ook op de televisie. Ook via social media of l1news.nl. Hoef er allemaal niks van te missen. Mocht je zelf niet aanwezig zijn. Door bij het OLS zelf in de Meerlijk. Wat betreft de muziek. Ja, straks natuurlijk ook trouwens weer een dijk van een slingermix. DJ Hubert Schoenke is weer druk bezig geweest in zijn muzikale keuken. En het heeft alweer wat opgeleverd, dat durf ik wel te zeggen. Het is een temperamentvol plaatje. En trouwens over temperamentvolle plaatjes. Zometeen.

0: Een heerlijke zondagmiddag staat hier voor u klaar. Nog een dik half uur ongeveer. Voordat de zondagmiddag officieel gaat aanbreken. Maar in ieder geval, het tropische ondertoontje... dat kwam hier van Barry Manilow met de Copacabana. Trouwens, over de zondagmiddag gesproken... had er dus net al even over. Vanaf 2 uur kun je hier alles volgen via L1 Radio... over het OLS in Melik natuurlijk. Maar nog om het OLF over een anger... ja, nou programma hebben eigenlijk. Dat ligt nog wel wat later in de toekomst. Herinnert je het programma Praatjesmakers nog? Jochem van Gelder in gesprek met jeugdige praatjesmakers.
1: Die suikerstoffen die treffen allemaal gevaarlijke, gemene bacteriën... die allemaal gaten in de kiezen maken... waardoor ze gaan rotten, ziek worden en uitvallen.
2: En wie is thuis het leukst? Papa of mama?
3: Allebei. Ik bedoel alleen mama.
0: Ja, vooral de fragmenten met de leugendetector... die blieven toch een goed doen natuurlijk, hè. Nou, dat programma gaat een Limburgse vorm doen. BL1, vanaf augustus te zien, Limburgse babbelaars.
2: Het is een programma waarin ik eigenlijk de provincie inga... om wat meer van Limburg te weten te komen. En dat doe ik door in gesprek te gaan met de jongste Limburgers... voor hoe zit het nou bijvoorbeeld in Limburg? Wat zijn de dingen die daar bij de kinderen leven? Er zijn een paar dingen mij opgevallen. Kinderen hier in ieder geval... ook al is het nu zomer, vol zijn van carnaval. Carnaval is wel een hot item, vastelovend. En ik vroeg me af, hoe is dat nou voor de kinderen om zo dicht bij een ander land te wonen? Ze vinden het eigenlijk heel normaal, want zelfs oma woont in Duitsland.
0: Ja, dit is allemaal business as usual, natuurlijk, hè.

vrijdagmiddag. Met toch wel een muzikale versterking wat betreft het weekend. Him for the Weekend, Coldplay en Beyoncé hier net. Zometeen trouwens nog, Olivia Dean. Even wat romantische hoogstandjes. De Janssen Baggerband, Kümtjer Aunagaan. En dadelijk aan de rechterkant van 12 uur natuurlijk een Limburgske Teerke. Mocht je wat Limburgs materiaal willen huren?

0: Dan Schipper opnieuw. Ja, ik zit te denken, de mannen van die Janssen Bakker Band, jij nog een zomerse versielijst, hè? Speciaal voor het festival Jera On Air was het niet solliciteren, maar hydrateren. Ja, over dat hydrateren gesproken, dat was destijds natuurlijk absoluut geen overbodige luxe met dik, wat was het, 35 graden. Gelukkig lijkt het nooit ook wel ondertussen wat leger. Over hydrateren gesproken, ja, het gaat over drankje, dat kun je beter ook niet in de verzengende hitte tot u nemen, want het kost meer vocht dan dat je binnenkrijgt, werd wel eens gezegd. Het gaat over bier, het was toch wel groot biernieuws afgelopen week. Na 200 jaar komt er een eentje aan gulpen en ras in je familiebedrijf en onafhankelijke brouwer. Bedrijf dat is sinds deze week volledig in handen van Grols, uit het oosten van het land. Brouwerijen die werken langer samen. Grols had eerder al 15% van gulpen er in handen. Jan-Paul Rutte vertelt waarom.
1: Ja, in de krimpende biermarkt waar we een aantal jaren in zitten, hebben wij gezocht naar een sterke partner om samen weer de weg naar voren te kunnen vinden. En die hebben we in Grols gevonden. Dat hebben we met verstand gedaan, want we hadden graag het familiebedrijf nog vastgehouden. Maar we hebben met het verstand gekozen voor een goede toekomst voor onze brouwerij.
2: U zegt het was nodig, want de markt voor de bier krimpt in Nederland.
1: 2018 krimpt de biermarkt in Nederland. Niet alleen bier, alcohol in zijn algemeen. De brouwers hebben daar ook last van. We hebben het eigenlijk relatief goed gedaan al die jaren. Maar we zien wel dat die broekriem elk jaar strakker aan moet. En we zien ook, als dat maar door zou gaan, dat we over een paar jaar in de problemen zouden komen.
0: Ja, dan zou je helemaal opgeslokt worden om er even in bierjargon te blijven. Het was dus bittere noodzaak. Aldus directeur van Gulpener, Jan-Paul Rutten. Ik zit te denken, kreeg deze mens toch nog een beetje gelijk, hè?
3: Zeg, dat bier, dat wordt toch helemaal niet meer in Limburg gebrouwen?
0: Ja, steeds minder, denk ik wel.

Net op de zondagochtend, hij zit nog maar net van L1. Wat betreft de zondige middag, dat belooft toch wel heerlijk te gaan verlopen. Ik denk dat ze wel mazzelen bij het OLS daar in Meerlijk, want er kan een klein spatje regen vallen. Maar dat moet eigenlijk allemaal geen naam hebben. En ook de komende dagen, tussen de 24 en 28 graden. Ik moet zeggen, in my humble opinion, heerlijk. Want in tegenstelling tot, een dikke week geleden met 35 plus ongeveer. Nou, dan ben ik binnen onder de bank met de airco. Opstandje aan het RTK.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Muziek, show en spektakel. Beleef de Mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
7: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
6: Beleef de Mars en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte. De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
18: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
19: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
18: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.

0: zong hij net natuurlijk de one and only Justin Bieber.
1: Zin L1 in zondag.
0: Zeker weten hoe dat we ook trouwens zin in hebben. Is het Limburgse Teerke? Het kun met rassen schreden dichterbij. Wederom aan u de uitdaging om even wat Limburgs materiaal door te sturen. Misschien zie je wat geïnspireerd door de zomerconcerten van meneer Rieu. Heel wat Limburgse notabelen door BM op de bühne. Bijvoorbeeld natuurlijk Emma Kok, maar ook Frans Teunis, Shontana. En ik heb al even de vrijheid genomen, zo vrijpostig ben ik vanavond al, om Shontana ook in het liedje erbij te zetten. Maar mocht je nog zoiets hebben, nou ja, meneer Teunis, dat zin ik wel zitten. Of juist wat materiaal van het Venlo, Nederland Lottem of zo. Nou ja, in ieder geval, laat maar weten. Ik geef weer even wat bedenktijd. Dan kun je nog een beetje mentaal voorbereiden. Dat Limburgs muzikaal geweldje. En nou dan Charles en Eddie tussendoor. Ja.

Heerlijk. Sweet, sweet soul op de zondige middag. Charles en Eddie, would I lie to you? Ondertussen is het ook eigenlijk even met rustje door, nu. Trouwens nog van Arjen binnen. Nou, Limburgs materiaal van het Limburgs Kateerke van echt. Nou, echt zo te denken. En Lien ook van die zomerconcerten van André Rieu. Kiek je nog wel eens het moment terug met Emma Kok en André Rieu. Dat kippenvelmateriaal, dat voilà. En hij schreef, hey je dat? Hebben we dat? Arjen, hey, is de paus katholiek? Ik zit te denken, ja, zeer gepast. Trappen we gewoon het Limburgs Kateerke af met dat prachtige geluid van Emma Kok.

muzikale bombarie. En daar was dan mevrouw Beppie Kraft en Wolter Kroes verantwoordelijk. Dan kwam er meteen een eentje aan dit Limburgsketerk op deze eerste zondag van de maandje juli. Mocht er een stukje nou niet zien, gedraaid, niet getreurd. We houden de administratie zeer deftig bij. Dus dan zal er zeker de komende dagen misschien bij Stefan nog wel een keer voorbij komen. Zo meteen wat betreft de muziek. De ex-drummer van de band Genesis heb ik geen nog op een rol staan. In de vorm van Phil Collins is dat natuurlijk. En ik zit te denken, prettig kennismaken met

0: Sommige mensen kijken dan keihard mee. Stasta Studio. En het is zonder de natte thee. De Stasta Studio van Phil Collins. Je net bij L1. Straks dan trouwens om 2 uur. Dan begint je al het schuttersgeweld vanuit Mierlijk natuurlijk. Het OLS hoef je dan niks van te missen. Vanaf 2 uur hier op LN Radio. Maar natuurlijk ook op het televisie. En via het wereldwijde web allemaal te volgen. Misschien is dit eurozondag helemaal in het teken van dat OLS. Of plan je gewoon ergens lekker op het terras. En gewoon lekker buksjes zitten lezen. Of een hele sportieve zondagmiddag. Kreeg de afgelopen dagen nog het verhaal mij van een zeer sportieve senior. Het welbekende oog op latere leeftijd kun je nog een nieuw sport ontdekken. Chris Fokker, 95 jaar op het teller. Hij raakt je op zijn 69ste verslingers aan golfen. En is er nog deze nuts mee opgooien.
1: Ik voel wel eens een vis in het water hier. Hè? Ik vind het prachtig. Zit die bal onder de bomen of naast de bomen? En al die probleempjes moet je weer oplossen. Dat vind ik het leuke. Ik hou van problemen oplossen. Je denkt, och, ik heb geen zin bijvoorbeeld. Hè? Daar is er niet bij of je zin hebt niet lopen.
0: Lopen, hoppa.

The Script, Eind over een weer verschijnt al wat. We kunnen het niet helemaal uitsluiten, ook op de zondige middag. Misschien dat er nog een klein spatje regen valt. Maar goed, dat zullen allemaal geen radicaal grote onweersbuien zien of zoiets dergelijks. Sterker nog, zo goed voor de tuin natuurlijk. Hè. Het is zeer groeizaam weer. En dan zeker met een spatje regen, dan klust het gezond weer prachtig groen. Trouwens, zo meteen aan de rechterkant van Eindhoog. Stiert er weer een slingermix aan te komen. Dat is een temperamentvol plaatje, durf ik wel te zeggen. Maar eerst de man die zowel in films is te zien, als ook op concertpodia. Ik heb het dan natuurlijk over

0: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Laat gevluchttalent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
8: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag?
12: dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel!
15: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
17: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
18: Ik koos wat mij raakte.
17: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
19: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
20: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
19: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

Bewaar zich de tronen, ja, dat is de vrije vertaling Noord-Limburg dan. Van de weekend heen net op de zondagmiddag. Sowieso geen reden tot tranen. En sterker nog, zo meteen zit je slingermix aan te komen van DJ Hubert Schoenke. Ja, het is wel weer een pareltuur. Gewoon nog even onder de pet met welk muzikaal materiaal dat aan de gang is gegaan. Maar het tipje van de sluier kan ik wel oplichten. Een dame die eerder het Parkstad Liedjesconcours wist te winnen. En ook onlangs nog in de finale van het LVK stond. Ja, dan moet je toch een bepaald idee hebben, ding vallen. Het origineel is 2,5 minuut. Maar Hubert schrijft, ja, dan is het feestje natuurlijk wel heel snel voorbij. Dat is helemaal verlinkt. Zo meteen nu in hem. Ja, dat is wel een beetje weer terug. Ze doen het ik te denken, juist dat dit advies van de Four Tops op zich ook wel toepasselijk. Don't walk away.

0: Ja, hopelijk en het advies van de Four Tops is vrij letterlijk overgenomen. Niet weglopen van de radio.
1: Zin in zondag.
0: Want er stiert weer wat te gebeuren. Hoor. Namelijk op deze zondagmiddag ook natuurlijk een slingermix. Uit de muzikale keuken van DJ Hubert Sjoenke. Ja, of het wel leuk is, schreef er altijd bij wie het tot stand komt. Hoe dat de inspiratie vanavond gaat. Zo schreef ze nou deze keer stiert Ivana Weijers uit Brunsum Centraal met volle gas vooruit. Voor de context, Ivana won eerder het Parkstad Liedjes Concours. Evenement dat hij in 2003 bedacht. Behaal je meerdere finale plekken. Stond in 2026 of voor het eerst in de finale van het LVK. Hij kreeg het nummer afgelopen maandag binnen. Is dinsdag direct aan de slag gegaan. Origineel van die plaat duurt slechts 2 minuten en 22 seconden. Ja, met de tijdsduur is het feestje natuurlijk wel heel snel voorbij, schriftje. Daarom heeft het nummer uitgebreid. Een moderne EDM remix. 4 minuten en 12 seconden is het resultaat. Lekker wat meer opbouw, energie, ruimte om echt in de sfeer te komen.
2: Nou, daar gaat hij dan. Ik heb er zin in.

Ja, misschien is er bij jeugd nog sprake van een klein beetje een houten keurpje. Omdat je net oog op die plek had gezet, hoe dat kwam te hebben, dat heen net over High Os Café, rechtstreeks vanuit Venlo. Trouwens, zo meteen van het stadje van Lol en Plezier, even richting Boeteland. Afgelopen week vongen namelijk nogal wat plaats. Op grote hoogte aan de zijde van de Verenigde Staten, specifieker bovenop het Empire State Building. En dan weet je dat het iets hoger is dan het gemiddelde keukentrapje. Zo meteen hier er meer over.

0: Angel van de welbekende Mr. Bombastic. En dan heb ik het natuurlijk over Shaggy. Ondertussen, jij waart er net al even over. Even terug naar, wat was het, eergisteren? Levensgevaarlijke actie van twee mensen in New York. Ja, je kunt er veel van zeggen, maar hoogtevrees dat huis in ieder geval niet. Die twee mensen die beklommen namelijk het Empire State Building. Beeldje ervan, die wordt te zien bij CNN, dat ook de geluidsopname heet van de luchtverkeersleiding.
1: How you doing?
0: Wacht, sorry, dat is deze.
2: Yeah, what's all the hoopla going on over there?
3: Two geniuses climbed to the top of the Empire State Building, the top of the spire.
2: Oh, that's awesome.
0: Ja, yeah, that's awesome, met enig gewil voor sarcasme. Klimmers worden een man en een vrouw, haal je een vlag tevoorschijn met een vredesboodschap. En dan wordt er zelfs nog een huwelijksaanzoek gedaan. Op bodycambeeldje van agenten was te zien hoe ze van het 443 meter hoge gebouw worden gehaald.
1: How you doing? Well, you can't be up here. All right.
4: Yeah, I'm okay.
0: Ja, want ja, moet je even voor de aardigheid de beeldje kieken, want dat is een soort plateautje. En ook op het moment dat de mens op zijn knieën gaat voor het huwelijksaanzoek, hij denkt, oh, strukkeltje ook alsjeblieft niet, want dan val je, ja, volgens mij val je dan een minuut lang of zo, dat je door de lucht zweeft. En ja, dan kon je niet bepaald je zacht terecht. Dat is trouwens ook van toepassing maar op hun, want de twee mannen, of man en vrouw, zijn opgepakt ondertussen. Ik zit wel te denken of dat ze misschien samen hetzelfde hebben. Verlovingsparty.

Save Tonight van de Eagle Eye Cherry. Ja, tegelijkertijd die dingen meerlijk, dat denken ze toch wel. Save This Afternoon. Het OLS, dat hier toch allemaal plaatsvingen. Zometeen vanaf 2 uur is dat allemaal te volgen via L1 Radio. Maar natuurlijk ook via L1Notes.nl, via de televisie. En zelfs een buurvrouw die zal nog wat vragen kunnen beantwoorden over dat nogal gerenommeerde Limburgse feest.

0: Best wel, hè? Nile Rodgers namelijk, Tyla en de Italiaanse Damiano David. Hey, net op de zonnige middag van Alain. Een van de grotere hits van dit moment. En ik zit te denken over hits gesproken. Wist u dat afgelopen week op de datum van, even kijken, de 2 juli. Dus dan hebben we het over de donderdag. Ja, was op zich wel een uitzonderlijke datum in radioperspectief. Want ooit, op 2 juli 1949... wordt de eerste hitlijst ever uitgezonden op radio.
1: Met op de tweede plaats. Have you ever passed the corner of 4th and Grand? En als nummer 3.

0: Zaterdag 2 juni, 4 uur precies, voor Vara's Hit Parade.
1: Klonk nog iets anges allemaal al, maar wel zo'n lekker reusje op de achtergrond dan, hè. Zo meteen dus richting het oorles, na 2 uur, maar nu is het eerst nog Emma Easters en Rolf Sanchez.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.

0: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
3: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro. Laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
4: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers. Aan tafel.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
15: Het is weer zover. Het OLS
14: dit keer in Nelink. Wij van Daniels Traprenovatie wensen alle schutters, jeugdleden, vrijwilligers en bezoekers een onvergetelijk feest. Geniet van de tradities en de prachtige momenten samen. Heel veel plezier op het OLS in Nelink.
15: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
16: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
15: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
17: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
19: Van Oud Melick is dit het Oud-Limburg Schuttersfeest, het OLS.
20: Dit is L1.
21: Gans stram en stieverdorie van de voet tot aan het hut. Ons aller Limburgs glorie. Hier staat de beste shot.

En daar zien we, ja, daar zien we Vanoud Melick te huren met het OLS. Alweer de 150ste editie. Het is toch fantastisch dat het een traditie is die zo lang het volhoudt in Limburg. Goed, voorzien er met een aantal luiheid. Perry, die zit achter de knoppen. In de studio in Maastricht zit ook nog iemand, dat is Edwin. En we hebben natuurlijk ook nog twee verslaggevers die op paad zien. Want er gebeuren twee dingen tegelijkertijd. Veerzien hij bezig met de uitzending. En dus de verslaggevers konden terrein op hem te kieken wie de laatste oren voordat het scheten begint. Gewoon op dit fantastische terrein. Prachtig ingericht. Met tegelijkertijd is er nu ook de optocht begonnen. En die is helemaal te volgen via L1 op tv en via de stream. Dus genieten, kent je daar ook van. Maar zit je bijvoorbeeld in de auto of kent je op een of andere manier niet kieken, dan is de radio natuurlijk het prachtige medium. Boezoeizoe straks. Alles te volgen is over de shitwedstrijd. Echt van shot tot shot. En we hebben natuurlijk ook heel veel sfeer op de radio. Muziek hebben we ook. Bijvoorbeeld van deze lui.

0: Ja, we konden die vergelijking natuurlijk niet trekken, hè, tussen Waterloo en de Shuttlesfeest van vandaag. Maar geknald wordt er ook destijds bij Napoleon. Dit was ABBA. En ja hoor, voorzien op het Shuttlesterrein in Melick voor de 140ste editie van dit fantastische feest. Sfeer is er volop, het zonneke is er nog niet echt. Het is een beetje duister, af en toe valt er een drup regenhoed. Maar dat mag de pret niet drukken. Op het terrein inmiddels Judith Kuipers. Judith, hoe sterst die?
1: Ik stond bij de grote feerstaan. Dat is een grote blauwe tent. En daar zal straks ook nog optreden zijn. Nu de optocht aan het lopen is, is er op het scherm de optocht te zien. Dus de muziek staat rustig aan en de lui zitten aan tafels. Die kieken het om zich her. Het is vooral publiek wat hier is en shutterieën die nu op dit moment nog niet in de optocht zijn lopen. Dan moet je voorstellen, er lopen zo'n 130, 140 shutterieën met in de optocht. Als zich nummer 1 best aan het begin bezig en best op het einde al lang weer terug. En zo geldt het ook voor de shutterieën die aan het einde lopen. Die zijn nu nog niet vertrokken en die zijn hier nog rustig zich de kleier goed aan doen en zich klaar aan het maken voor de optocht hè, dus door het dorp hier in Melick trek. En die tent, daar kan ik me een beetje omheen begeven. Daar omheen zijn nog het kleinere schaduwplekken en tenten en tafels waar lui aan zitten en barren. En toch gaan we straks eens kijken bij de lui dat ze daar blijven.
0: Ja, schaduwplekken zien die nu dicht? Nee,
1: nou,
0: toch?
1: Nou ja, het is een beetje een... Ik heb de zonnebril op. Het is een beetje zo'n zunke achter de wolken. En dan hebben ze toch zo'n knieperig gevoel met de ogen. Maar ja, ik weet niet of ze hier in dit weer ook kind verbrennen of zo. Ik heb me nu niet ingesmeerd, maar het zal zien dat ik straks dan weer rood ben. maar het is in ieder geval een werkje wat een beetje tegen het benauwde aan is. De hoofd geen jas aan, dus lekker werken zo. Dus ik denk dat het voor dit feest prima is.
0: Goed, ik ga even naar de maan die alle verstand heeft van zon en schaduw. De maan die altijd zonneband brandbruin is. Maurice Jesse, stel je niet op een schaduwplek of...
2: Nee, vol op het terrein, vol in de zon die nu nog niet schijnt, vol in de weersomstandigheden, de wind, de wappen, de vlaggen deed wapperen en geweldig. Ja, hier op het terrein zijn de terreinwedstrijden bezig. En dat vind ik ook altijd heel erg chic, wat ze dan zo worden kunnen ingekeurd. Dan moet een commandant of een oude generaal moet dan de juiste commandos weten en goede vragen weten te beantwoorden. Muziekkorps die moeten in de pas lopen. En ik heb net gekeken naar de nu-exercitie van de chatterie. Het opricht van Willy Broordes, die hebben het hier gedaan. Die staan nu allemaal om je bier. Die stonden zo straks nog strak in het gelid. En hier een commandant, ja, dat bleef ook commandant boete de hek. Werken, want die zijn kloor. Wie ging het? Want ja, doe ze eens alleen herden in de naam vergeten. Wie ging het?
3: Ja, hartstikke goed. Ik ben hartstikke blij. Ja.
2: Waarom is ze zo blij? Het is ook zo goed en zo makkelijk goed.
3: Ja, ja, daarom. Ja, dus iedereen had er plezier in. Iedereen deed lekker wat ze wou. Het ging gewoon top. Het ging mooi gelijk. Trotser kan je niet zijn. Ja.
2: Geweldig. Ik vond je in ieder geval geweldig om te kijken. Ja, nu moest ik een kijken wij hier de helm en de fluit uit laten liggen. Hè? Want ja. Dan, zo ja, de blufscommandant tot op het allerletste neer. Ja, Paul, geweldig. Ik zie hier weer anderen het terrein optrekken. Die gewoon weer het angst doen in zin. Ik luie met trommen komen aan de achter. Oh, dan ga ik daar eens kijken. Ik zie toch een schoon koningin staan. Oh, een pleitje, een pleitje. Dit is tot het radio is. Ik ga het niet omschrijven, want als ik dat omschrijf en je hoort dat, dan spring ik er allemaal nodig in de wagen en kom ik hier
0: nog
2: meerlijk.
0: Maurice, daar kom ik nog op terug, Ik denk dat het pleetje wat vanoeg ontdraaien een beetje van toepassing is op de situatie die zich nu op dit moment in bevindt. Vindt zo niet, Perry? Zullen we hem een start geven deze van Jody Banal?

0: Met Cassie Keno. En net kreeg ik een appje doorgeschikt van verslaggever Judith. Die heeft een foto gemaakt van een groep die zij op het trein is tegengekomen. Wat een outfit, Judith. Wat heb ze daar verder gestoond?
1: Ja, fantastisch, hè? Ik denk dat we met de vastelavond allemaal zo verkleid zouden willen gaan. Ik ben meteen sluis. Ik zou wel echt zo'n pak willen hebben. Maar dan ben ik me bedenken van welke chatterie zijn die dan toch? Ik ken hem echt niet heugen dat ik ooit deze pakken in de optocht heb zien lopen of zo. Of op hier op Bieden Zeeuwaard strijden. Maar ja, ik gewoon eens even informeren. Hallo, waar zijn jullie vandaan?
2: Ja, dankeschön. Ja,
1: dankeschön. Ze spreken Duits?
2: Nee. Ja, ze spreken Duits.
1: Where are you from?
2: Ja, we zijn van Polen, uit Krakow.
1: Krakow, Polen?
2: Ja.
1: And why are you here?
2: Was?
1: Waarom zijn ze hier?
2: Niet verstaan.
1: Waarom zijn ze hier?
3: In de buurt van Maastricht, niet in hotel.
1: Ja. En you're here of invitation of de schutterij van Schaasberg?
3: Ja, ja, dat klopt. Zij krijgen uitnodigingen uit de Schaasberg.
1: En wat hebben ze voor een kleren aan? Zijn zij ook van een schutterij uit Polen?
3: Traditionele kleren van Polen zijn ze echt eeuwen uitwit, zeg maar.
1: Ja. Ja. Ja. Dit is traditionele kledij uit Polen, maar is het ook een schutterij?
3: Ja, soort van wel.
1: Een soort van schutterij. Ja. Dus in Polen hebben ze ook schutterijen?
3: Ja, ja, klopt. Ja.
1: Even beschrijven voor de lui die naar de radio luisteren. Ze hebben rode, lange jassen aan, met goud bekleid, met gouddraad. Ze hebben ook medailles op. En van deze vier lui, hebben twee lui een stek in de hand, met erop een vogel met een kroontje op. En de middelste man heeft een vogel in de hand, alsof er, ja, zou ik denken, dan de koning is. Is hij de koning?
3: Ja, meneer is een koning van de regio van Krakau.
1: Ja.
3: Dus regionale koning. En naast meneer de rechterkant staat ook koning van echt hele regio.
1: Van de hele regio de koning?
3: Ja. Ja.
1: Zo, ik moet hier eigenlijk knielen, denk ik, of knikken voor de koning of buigen. Waarom heeft de schutterij van Schaasberg deze mensen uitgenodigd?
3: En dat is een goede vraag. Ik zal hem vragen.
1: Aan wie? Wie spreekt het beetje Nederlands? Of? Ja, kunt u het vertalen? Wordt vertaald op dit moment door een mevrouw die er bij is. Even kijken.
3: Een van de schutterijen van Schaasberg zit in uit Polen, zit in deze schutterij Schaasberg. Daarom komt de connectie.
1: Ah, dus iemand van de schutterij van Polen is naar Nederland verhuisd en is daar in Schaasberg bij de schutterij van Schaasberg.
3: Ja, juist.
4: To jest Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe. Taka sama organizacja?
3: Ja, wskazał, że tak ma organizacją, hejzej, ha? Maar alleen in Polen, ha?
1: Okay.
3: Als hier. Alleen de andere kleren natuurlijk, maar het idee is hetzelfde. Ja.
1: En hebben ze in Polen ook een OLS?
3: Ja,
1: hebben ze daar ook een OLS? Dat wordt even vertaald hier, ja?
3: Ja, is ook een soort OLS in Polen.
1: Het OLS in Polen, jongens, dat is toch chic?
3: Noemt anders, ha?
4: Dat was de armia de obrony murów miasta.
3: Ja. Ja, in Krakau sowieso, de mensen komen ooit om te beschermen ook, ha? Van de staat van
1: om de burgers te beschermen.
3: Klopt. En ook zijn ze schutters.
4: Het is Bractwo, dat powstało w 1257 roku i do tej pory.
1: Ja, mijn Pools is wel niet zo heel goed, dus ik ken het niet heel goed verstaan.
3: Sorry, ja. Zijn ze sinds 13e eeuw.
1: Sinds de 13e eeuw. Ja. En hoe vinden jullie het hier? Kunt u dat vragen?
3: Hoeveel?
1: Hoe ze het hier vinden?
3: Co myślicie tutaj? Wam podoba się?
4: Tak.
2: Jesteśmy już trzeci raz. Wir sind hier in dritte Mal.
1: De dritte Mal? Ja, dus over de derde keer zijn ze al hier.
4: Spotkanie z waszym królem. King Nederland.
1: Ja.
2: Letzte jaar wir treffen wir mit deine König in Holland.
1: Ja, ja. Met de Schutterskoning.
2: Yes.
1: Ja, ja, niet met Willem-Alexander. Dankjewel allemaal. Heel veel plezier. Nou, Paul, ik denk echt dat Vera ook eens een keer naar het OLS in Polen moeten. Dat zou toch een goede werkreis zijn, of niet?
0: Dat niet alleen. Er is weer enorm veel inspiratie op. Er holt weer nieuwe ideeën binnen. Ik zou het alleen maar toejuichen. Ik vergon dat even maandag meteen regelen, liek me.
1: Ja, en dan kennen we ook inspiratie op doen voor chique carnavalspecten.
0: Ja, een win-win situatie. Nou, dat ben ik helemaal voor. Dankjewel, Judith. Trouwens, nu we het toch hebben over het internationale karakter, wil ik toch wel even zeggen dat iedereen die luistert, en ik weet dat iedereen luistert, die het OLS en waar mag toedreug. van gans over de ganse wereld, die kennen natuurlijk contact met de Seuken. Schik een appje. De favoriete club. Kind ze ook nog even supporten door een felicitatie of een hart onder de riem door te schikken op de LN-app. Gang dan naar onze website ln.nl en dan komt het helemaal goed.

0: Suzanne en Freek, en ken je dat gevoel? Ja, wat voor een gevoel. Maurice, hou het over een gevoel. Ik zou niet weten wat hem precies bedoelde. Maar hij was erg onder de indruk. Maurice, hoe likt dat dan?
1: Ja, dat likt eigenlijk aan de schitterende schoonheid van de koningin die hier bij mij staat. Oh, wat is de show. Wat is een prachtig kleed. En dit is zo'n, ja, ik zou binnen zeggen, zo'n sissy-kleed. Is het zo'n hele grote roepel. Dus ik moet eigenlijk een beetje op afstand blijven. Ik kan niet te kort bij komen. Ja, maar gelukkig heb ik een beetje een lang arm. Ja, wat zus er zo nooit is dit gegaan, want er is net bij de schoonheidswedstrijd geweest.
2: Klopt, ik ben net gewoon uitrijden inderdaad. En ja, gelukkig waren we het weer hier met zitten. Schijnregen, een beetje bewolkt, maar het uitrijden ging goed, ja.
1: We wisten van welke shotterie, althans wat mij betreft, welke shotterie het is onze koningin.
2: Ja, het hele kruis uit Grevenbeek natuurlijk. Hè. Dat ben ik zelf, ik ben die Zaharman.
1: Ja. Wie is er toegekomen dat ze zei van ik gooi je aan het midden, ik kan mijn vuur stellen tot dat toch wel een stap is dat ze moest maken?
2: Ja, zeker. Het is eigenlijk vorig jaar ben ik ook koningin geweest. En toen hebben we eigenlijk heel last minute besloten om met de shit op de vogel. En het beviel me heel goed, dus ik heb het dit jaar opnieuw mogen doen.
1: Ja, maar nu heb ze hier dicht moeten laten keuren. Hoe letten die op? Wat stellen die voor een vraag? Hoe kijken die hier, die juryleden?
2: Nou ja, als eerste moeten we altijd de schoon laten zien als koningin. En de koning de zukken laten zien. En vragen over de plaat kunnen komen. Ja, ze letten gewoon op de presentatie eigenlijk. Het kleed, de details, de haren, het over het algemeen uiterlijk. Ja, dat is eigenlijk wel zo platten.
1: Maar ze hebben dicht niet gezegd wie voor punten ze hebben, Sophie, het geeft. Dat komt later pas.
2: Ja, dat komt later. We kriegen op het einde een juryrapport. Meestal de dag erna op een groot OLS hebben ze natuurlijk heel veel shotterieën moeten op moeten jureren. Dus dat zal nog even duren. Maar dan krijgen we weer een juryrapport toegestuurd waar de punten in staan. En eventueel nog commentaar waar we op kunnen letten.
1: Ze waren al gekregen, heb zorg ik net een klein glaasje, een drupje. Wat was dat? Die kwam ze uit de tent, die kwam ze van de terrein af en dan kreeg ze lekker, kreeg ze een glaasje.
2: Ja, dan kan ik beter de microfoon geven aan mijn mam, die heeft het feitje bij zich. Dus mam, vertel maar.
3: Nou ja, ik ben Joyce van Wijkberg, ook van Shotterie het Heilig Kruis. Ik draai uit als marketenser. En de marketenser heeft altijd een mijntje bij zich met brood en kaas en woosh. En de jury vreugt haar om een stukje af te snijden aan een van de omstandigheden anders te presenteren. Of hoe het feitje gaat te tappen. En we hebben altijd ons eigen shotten bitter in het feitje. En dat heb ik vandaag ook mogen uitdelen aan een van de omstanders. En ja, dat zit in een kruiksje. We hebben dan een speciaal glaasje bij. En als je wilt, schenk ik een glaasje.
1: Ja, dat kan ik natuurlijk niet afsloten, maar ik moet wel nog een ganse dag niet. Dat ik hier dadelijk rondloop in zatenshop.
3: Dat geit vanzelf, dat komt goed. Dat is lekker.
1: Ik zou zeggen, tappen maar eens hier. Het is een prachtig houten vijntje. Een klein glaasje, een kraantje zitten op het kraantje gaat open. Oh, dat komt het lekker zoet. En ja, heel schoon kreeg ik dat glaasje nu. Geef ze me van tevoren vertellen wat het is, of moet ik het gewoon proeven?
3: Nou, ik zal het doen alsof ik goed rij. En dan stond ik aan de omstanders. En dan zeg ik, mogen je namens Shotterie het Heilig Kruis dit glaasje shotten beter aanbieden. En dan zeg ik, smakelijk.
1: Nou, dan kan ik hem eens proeven. Oh, ik weet niet of ik het overblijf. Ja, het glaasje is best groot. Waar ik zal het proeven?
0: Doe rustig aan, hè. Vermotten nog een hele tijd.
1: Oh, lekker kruidig is dat. Heerlijk. Maar heb ze dit een beetje zelf gemaakt? Is dat een geheim recept?
3: Nee, dat wordt in Maastricht. In een broerie, stokerie, wordt dat voor ons gemaakt speciaal. We hebben dat in van die kruksjes herkenbaar van bijvoorbeeld de schrobbelaar. En daar heet het ook het van weg. Tenminste, als je herkent dat beamen. En dat wordt speciaal voor onze shotterie gemaakt.
1: Geweldig. Zit nog een klein beetje in het glas. Mag ik dat? Paul, ik drink het ganse glaasje leeg. Wacht even.
0: Ja, jong. Kunboek Maastricht, hè? Dan gaat ze tot de boeien, ja, toch? Oh.
1: Nog een slok. Paul, ik zal even zeggen wat ze wit, want ik voel eens een feitje. Er zit nog het in. Paul zit daarachter in de radiowagen met de hele lange spriet. En hij heeft een koptelefoon op. En dat is ook het.
3: Loop voor de affaire.
1: Ja, Paul, ze komen eraan, hè, jong.
0: Oké, dan gaan we veel ondertussen even eens verdiepen in de muziek. Boever Och van Houwen. LN Radio, luister ze nou. En we hebben natuurlijk heel veel OLS vandaag. We gaan gewoon door tot de laatste kogel. Het geweer verlaten heet en dat wordt gezegd sloester met van vandaag. Veel gewoon genieten van Michael Jackson.
4: Liefde voor Limburg. L1. Live vanaf de Schuttewei.
5: Dit

0: Ed Sheeran samen met Martin Garrix en Repeat It hoorde je hier op L1 Radio. Want daar luister je naar. L1 Radio vandaag op het terrein van het OLS. De 150ste editie in Melick. En Kieke Star, het Sunneke, is de versie gekomen. En dan ziet het ook in Melick dat er in één keer gans anders hoort. Judith.
1: Ja, ik heb me zus tijdens Michael Jackson even het zonnebrand opgedaan. Want als de zon uitkomt, dan stikt hij flink. En is het echt vies warm binnen, zeker. Goed, ik loop hier op de plek waar de lui van de optocht terugkomen. En er lopen drie mannen, eigenlijk ja, in jacket, is dit dingig. En die komen naar terug. En de eerste man zegt, even niet, ik heb de kneubaar. Maar nu is de derde man, en dan kijkt toch het frisser uit zijn ogen. Hoe zit je ervan?
2: Verzend van Heerlehe, van het erebestuur van Heerlehe.
1: Je zit erebestuur, ja. En daarom in jacket.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. En heb je er enig idee waarom dat de eerste meneer zo de kneubaar vet? Ligt dat aan zijn conditie van de lengte van de optocht?
2: Ik denk dat hij al wat hogere leeftijd had. En dat het toch al wel een behoorlijk stuk is wat er dan moet lopen.
1: Ja. Wie wordt het in de optocht? Wordt...
2: Ja, wel heel leuk. Heel leuk. Heel veel lui met veel applaus. Dus dat was heel leuk.
1: Ja, veel lui die langs de kant rondkijken.
2: Ja, ja, ja, ja, heel veel.
1: Ja. Ja. En is het dan extra chic om met te lopen? Want als erebestuur lopen ze niet helemaal met dingen. Ja.
2: Nee, we lopen eigenlijk alleen maar het OLS en federatiefeest met.
1: Ja. Dus twee keer per jaar?
2: Twee keer per jaar.
1: En wie is dat? Chic?
2: Ja, dat is toch heel leuk om te doen, hè? Met te mogen maken. Hè?
1: Ja, daar hebben ze bij een chatterie een erebestuur. Ja. Leg even uit voor de lui die dat niet weten, wat is dat?
2: Meestal is het zijn eigenlijk lui die een hart toedragen aan de chatterie en bij festiviteiten of andere zaken de chatterie helpen met van allerhande zaken.
1: En dan mag je er geen jacket heen?
2: Ja. Dat klopt. Dan mogen we zo met.
1: Ja, met Heerlehe.
2: Ja, dat klopt.
1: Goed. Nou, heel veel plezier vandaag. Ik weet niet, ik zie dat de meneer de kneip af een beetje ondersteund wordt nu. En zijn jaske. Oh nee, de mevrouw die de jaske doet. En de meneer is even zich in het, even op arm komen.
2: Ja, dat gaat wel leuk, hè.
1: Ja, en Geer zit al op arm, zoek ik, hè?
2: Ja, zeker. Dat is prima.
1: Veel plezier vandaag. Kijk, het erebestuur had ook met gelopen. Ze zogen er een beetje oeders begrafenis ondernummers in jacket. Dus ik denk, ik wil eens even kijken wat er aan de hand. Maar het wordt dus het erebestuur. Weet voor dat OR.
0: Jongen, jongen, jongen. Ja, iedereen kleedt zich wie het huurt. Het is een prachtige dag. Het is.

0: De Luxaflex van Nate Oetslottem bij LN Radio vanaf het Shuttlesterrein in Melick. En daar kreeg je net een melding binnen van Maurice Jesse. Die zei, we moesten even snel met me schakelen, want ik sta bij het Cheeks.
1: Ja, ik sta hier bij een shutterie, maar het zijn allemaal blazers, trommen, muzikanten. Wat gaat je doen?
2: We gaan hoedrijden.
1: En wat gaat er dan gebeuren?
2: We gaan voor een marswerkje maken. En voor de punten.
1: Want dit is serieus werk, hè? Dit is allemaal leuk, maar het moet serieus zijn.
2: Ja.
1: Hij mocht niks meer zeggen, want de commandant voor de damwometer, die gaat nu met de stek doen, die gaat nu kijken. Ik moet een beetje op zich gaan, want ja, dadelijk loopt me hier de eerste noot te pas. Kijk, dan gaan ze op de trom, lopen ze hier het veld in, lopen ze trein in en gaan ze dadelijk doen. Ik ga eens kijken of er nog een anderen is van die toeschouwers, supporters, mag ik zeggen. Ja, dat zijn die van ons, hè, die binnentrekken.
3: Ja, zeker. Zeker zijn dat die van ons.
1: Wie is het?
3: Chutterie Sint-Salvius van Lummerich.
1: Ja, en wat gaan die nu hier doen? Want het soort heel serieus uit.
3: Ja, die gaan uitrijden en een stukje spelen.
1: Ja, had ze altijd toch wel een beetje spannend of dat goed gaat? Is ze veel geoefend geworden, weet ze dat?
3: Ja, ze oefenen wel veel. Iedere week wel. En ik hoop dat het goed gaat. Ja. Dat is goed, is wel.
1: Ja, en, maar ja, ze hier in de kans steeds kunnen ze eigenlijk niks meer doen, hè?
3: Nee, ja. Kieken en een beetje steunen en applaudisseren.
1: Ja. Want wat gaan ze dadelijk spelen? Weet ze dat misschien?
3: Geen idee, ja. We meten het. Oh, double distinction.
1: Oké, dubbel. Want doe speelt geen instrument. Maar duurt ze wel bij. Wat is toe?
3: Ja, ik ben marktenster.
1: Daar moest ze dadelijk goed voor zorgen.
3: Ja.
1: Zo'n feitje biedig.
3: Zeker.
1: Ja, maar dat ze nog even, dat mogen ze van tevoren natuurlijk nog niet aankomen, hè?
3: Nee, mogen ze van tevoren nog niet aankomen.
1: Gewoon eens even hier kijken, je steekt nog in een heel...
0: Maurice, je gaat toch niet overal tappen, hè, jong?
1: Nee. Ik zie, die hebben niet alles alcoholvrij, dus dat vroeg ik niet, hè.
0: Oké.
1: Okay. Spannend, hè, spannend. Hier steeds op de leup van het geweer een beetje uit te rusten.
4: Zeker. Ja, het is toch altijd schoon om te zijn, eigenlijk, om die eigen vereniging te zijn spelen. Ja.
1: Wat is dat dan, zo'n vereniging? Waar ze bij bent, waar ze toch alles wil volgen?
4: Ja, ik denk gewoon... aan te moedigen, eigenlijk.
1: Ja, wie lang best al bij dit van Lummerich?
4: Ik zelf denk 4 of 5 jaar. Dus nog niet zo heel lang. Maar ja, ik vind het gewoon...

0: Een schone traditie om te zijn allemaal. Ja.
1: En de ook dit soort wedstrijden bij. Wat deze toen met? Deze ook in een wedstrijd met?
0: Nee, ik zelf doe niet met. Ik ben zeg maar een gewone bijdrager. Alleen met de optocht. Maar ik vind het altijd mooi om te zien, al de wedstrijden.
1: Dus ik ga de gilotte geneten, want ondertussen zien die van Sint Salvius uit Lummerig over het terrein aan het staffelen. En ik ken de toes en misschien de lui uit Lummerig al zeggen, het zult er goed doen, eerder een lubbende pas. Ik heb nog geen enkele valse noot gehoord, dus wat dat betreft niks in de hand. De punten gaan naar Lummerig.
2: Goed zo, Lummerig, over Lummerig gesproken, we gaan nog vuil weien, want ik deed daar straks een oproepje om de LN-app te gebruiken, zodat we eens een beetje een beeld kunnen krijgen van weder over de wereld aan het luisteren is, onze OLS-uitzending. En dat gaat inderdaad, Giel Wiet, Michigan is hij binnengekomen. Geert, Gertie en Giel, die geven dus de beste wensen, ze luisteren al een hele tijd naar de uitzending en ze geneten volop. Dank u wel voor de app.

Ava Chica. Elton John samen met Britney Spears. En Hold Me Closer. En dan met zien we al bijna aan het einde gekomen van het eerste oor van deze speciale OLS-uitzending op de radio. Niet getreurd, achterin zien we weer bij u terug.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Meneer, mag ik u wat vragen?
8: Ja.
7: Waar kent u Hazy van?
8: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
7: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
8: Oké.
7: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
9: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
10: Oh.
9: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
11: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
12: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
13: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
2: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
3: Voor elke keukenwens en elk budget is EK.

0: Keukens.nl. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
1: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen musiceren, eten en wandelen in Parkstad, Remo Knops over onze defensieindustrie, toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan en de familiebedrijven Vebego en Mestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
0: Vanuit Melick is dit het Oud-Limburg Schuttersfeest, het OLS.
2: Dit is L1.
3: Maar ik wil maar zeggen, dames en heren, kom ik hem tegen, de kleurrijke gut. Ram in de houding of slabbende gut. Maak hem niet doet, gewonnen verloren. Hij hield het woord als Limburgse.

0: En daar zien we weer, gelukkig. Tweede oor is begonnen van de OLS-uitzendingen hier op de radio. We volgen het allemaal. Nu zien we vooral bezig met de sfeer. En natuurlijk in het gauw kijken naar LNTV, want daar is de optocht kans te volgen. Kleurrijk Esser is, wat zien ze toch weer, godverzorg, al die pekskes. En wat lopen ze chic en stram, hey, in Melik. Op het terrein is Judith.
1: Ja, ik stond aan het randje van de tent. Ik hoop dat je me dadelijk kent verstand. Er speelt namelijk een kabouw. En die brengt de stemming goed erin. Maar ik stond hier ook met een jonge shutter. Waar wist ik?
2: Taar bedoel me.
1: Hoe komt ze vandaan?
2: Van Schummert.
1: En wie oud was ik?
2: 13 jaar.
1: 13 jaar. En hoe lang zit ze al bij de shutterie?
2: Ik denk 7 jaar of zo. 6-7 jaar.
1: En waarom woont ze erbij?
2: Ja, gewoon leuk met mijn vrienden en zo. Gewoon met z'n allen. Dus dat is wel leuk, samen zijn.
1: Dat is voor dicht de shutterie.
2: Ja. Ja.
1: En wie vindt ze al die dingen wat ze dan moest leren bij de shutterie? Marcheren, het exerceren, het oetreien.
2: Leuk. Je moest natuurlijk wel elke week oefenen. Maar dan heb ze ook 3 keer in het jaar dat ze samen ongeveer 4 keer in het jaar naar het OLS. Dus dat is wel leuk.
1: Ja, en wat speelt ze?
2: Trommel.
1: Trommel. En dat lukt?
2: Alsjeblieft.
1: En dat lukt goed?
2: Ja.
1: Goed. En dus met die vreugde allemaal bij de shutterie. Zit je met veel jongeren?
2: 6. En dan ja, door die oudere jongens.
1: De oudere jongeren. Ja. En vandaag, is dat het hoogtepunt van het jaar?
2: Ja.
1: Ja? Waarom?
2: Ja, omdat het grootste evenement van het jaar is voor de shutterie. En ja, er zit heel veel shutterieën. Dus.
1: Ja. En blijft ze nog lang bij de shutterie?
2: Ja.
1: Dus zeg jij ze de traditie voortzetten hier?
2: Ja.
1: Chic. Ja, dankjewel, Tabe. Fijne dag nog. Hey, dat is goed nieuws voor de toekomst, hè?
0: Dat wou ik toch zeggen. Zijn. En er is volle overtuiging, hè?
1: Zeker volle overtuiging, ja.
0: Nou, ik ben benieuwd of ze nog achterin nog wat andere jong nu tegenkomt. Hey, op dit enorme shuttlestrein. We maken ze op straks natuurlijk voor de goede shutterij. Dat gaat zo rond de oor of veer beginnen. Zoiets is het nog lang en heet. En tot die tijd gewoon vergoeden is kieken op het terrein wat er allemaal gebeurt. Wie de stemming is, wie de leus zich opmaken voor dat goede competitie. Want dat is toch ieder jaar is dat weer het geval. LN Radio, daar luisteren ze nou vanaf het OLS.

0: mon dernier mot.
1: Ah oui, c'est vrai. Dat wordt natuurlijk Claude, hey, bij LN Radio. Ik ga even snel naar Maurice Jesse, want hij staat op het terrein bij een groep die op het punt stond om optocht in te lopen. Maurice.
2: Ja. Die zijn inderdaad, die kijkers zijn volgens mij die van heel die hier staan. Die hebben nog, ja, al, of ze snel dan op te gaan, dat weet ik niet. Sommigen hebben nog een half glas bier. Ik zit dus net aangekomen. De kump van de buffettruck, die heeft nog een gans glas bier. Het gaat hem dringen, hè? Het gaat niet weer.
3: Ja, we moeten wel we moeten langzaam genoeg drinken, ja.
2: De optocht lopen. Is dat chic? Is het een verplicht nummer? Denk ze, hoe moet ik het? Was ze niet liever gewoon hier aan die tafel met bijen blijven staan?
3: Nee, de optocht lopen is absoluut geen verplicht nummer. Oei Limburger, ieder jaar, dat is gewoon, ja. Dat is gewoon het ieder jaar eigenlijk toch wel een uitkieken, ja. Het is gewoon geweldig. Er staat altijd veel volk neven de kaart. Dat is gewoon chic.
2: Ja, nu hoor ik sommigen dat het lang is. Maar volgens mij, dit is een jeugdige, goed gemotiveerde, conditionele groep die op peil is, Wally.
3: Ja, in het algemeen wel. We hebben er ook wel een paar die met het toch wel op het laatste wel zwaar krijgen. Ja.
2: Ja, ik zeker. We hebben in ieder geval een goede sportdrank gevonden.
3: Jazeker, ja, zeker. Even heen en op wie van een optocht dat moet wel.
2: Hier ook, ja, ook gezellig. Bijeen, doe op scheen bij je. Wie zit dat? Is het al weg? Of is het op? Of hebben ze nog niks gehad?
4: Het komt dadelijk.
2: Het komt dadelijk nog even. Ja, wie is het? Om bij zijn chatterie te zien, die misschien af en toe gaat aangeschoten gezien, maar wel gezellig. Wie vindt u dat?
4: Superleuk. Het is altijd gezellig om met de bubs erop uit te gaan en samen muziek te maken, dat vooral.
2: Ja, want wat is die rol binnen de chatterie?
4: Ik speel sopraansaxofoon. Ja.
2: En moest u dadelijk het instrument gemiddelen? Ik zie een collega's zijn al het instrument aan het pakken. Ligt een instrument er nog?
4: Ja, dat ligt al. Ja.
2: Pak hem eens even, flits, want ik ga het horen. Een beetje warm spelen.
4: Ja, ik denk dat wij nu moeten gaan lopen.
2: Ja, ja, dus ik loop met zich met geen probleem. Oh, nee, tot we dadelijk te letten. Als je dadelijk, hè. Misschien als je naar de televisie kijkt en je zit die van heel langs komen en er zit geen, wat worden er weer, geen sopraansaxofoon bij, dan weet je er een woord aan ligt.
1: Ja, dat wel zullen we te geweten hebben, Maurice Jesse.
4: Ik weet niet of ik nu onder het wanjelen gaat goed.
2: Wanjelen? Dit is geen wanjelen. We zijn gewoon aan het rennen niet met z'n tweeën.
4: We moeten door. Ik zie dat de helft al door is.
2: Ja. Hoe loopt ze voorin of achteraan?
4: Ergens voorin. Neven de trompetten.
2: Oh, neven de trompetten. Dus lui die misschien nog naar de televisie willen kijken. Voorin, neven de trompetten. Wat wordt in de naam?
4: Amee.
2: En mee, veel succes. Ik houd het niet meer bij. Met de conditie is het goed. Ja, die moet nog hier de snelle trit zetten om de beat te komen. Oh, mijn grote excuses aan iedereen van de chatterie van heel.
1: Ja, ja, ja. Misschien ook in beeld Kelly Mertens. Zij is van de chatterie Sint-Antonius Stramprooi. En loopt dan nu met als koningin. Afgelopen vastelavond leeft ze ook als de rechterhelft, zou ik maar zeggen, van de prins van de Waalvegerzoetmeer Ritter. En nu mag ze met haar pap lopen die dit jaar koning is. Dat schrijft dus Peter Mertens. En die wens iedereen daar veel succes van de chatterij Sint-Antonius Stramprooi en de Sint-Lambertus in de Ritter. Zet hem op. Veel plezier op het OLS in Melick.
5: Van Oud het Hecht. L1. Live vanaf de Schutterswei op het OLS in Melick.

0: Harry Furtado. En I'm Like a Bird. Luister snel. LN Radio, voorzien we vanaf het terrein heen. Meel ik het OLS-terrein. Zien we een verslag aan doen van. Ja, de goedste happening eigenlijk van het jaar. Want dat is het OLS. Toch, Judith?
1: We gaan zeker voor de schutterijen die hier zijn. Ik sprak juist immers wat al de optocht heeft gelopen. En de optocht is natuurlijk nog bezig. En sommige schutterijen die vuur aanlepen, die zijn al klaar. En die zijn al in een pakkens rustig het jaske hoeden doen. En daar zei degene die ik sprak, ik heb nog nooit zoveel lui langs de kant gezien bij een OLS. Dus dat blijft wel voor wat hier dadelijk nog die wij opkomt. Allemaal van het publiek. Wat hier gaat genieten van de festiviteit. Die hier te doen zijn, bij de tent. Maar ik zie hier ook een groep staan en die zijn al de ganse tijd hier aan de tafel. Want hier zijn al klaar met de optocht.
2: Ja, ja, we hebben de optocht net gehad. We waren warm, maar we waren goed te doen.
1: Ja, laag.
2: Ja, laag. Nee, laag. Hè.
1: Laag.
2: Laag, op laag.
1: Oké, okay, ik verspreek het verkeerd uit. Oké. Okay. En wie heet de chatterie? Sint-Sebastianen. Ja, ik kijk even op de, patch. Hier staat hier erbij, zo van... ja, we zijn verdig en we gaan nu zoepen.
3: Nee, we moeten daar nog zitten. Boom 17.
1: Oh, gigant.
3: 16, oh 16, sorry.
1: Ik zie dat zich ook geen beer hebben.
3: Ik woon net gaan halen, nu kom ik hier. Ik heb de bonnen in eind.
1: Ah, zo. Dus het beer maakt niet uit voor het zitten dadelijk.
3: Nee, ja, dan kunnen we ons beter door concentreren.
1: Beter, ja.
3: Ja. Ja.
1: Dus er moet een bepaalde hoeveelheid in zitten om goed te kunnen shitten.
3: We drinken ook cola.
1: Cola?
3: Ja, morgen weer.
1: Morgen cola. Ja. Vandaag beer. Hey, en wie zit hier normaal een beetje zo in de shitwedstrijd? Is dat gaat wat een geluk?
3: Ik denk dat we hem dit jaar hebben.
1: Dat je ruim hebt? Dat
3: ja.
1: Ja. Dus dan volgende week Aslet 7 lief.
3: Volgende week, maar volgend jaar naar Loor. Zeker.
1: Volgend jaar naar Loor. Ja. Nou, en zou het dorp er klaar voor zijn?
2: Wij combineren het samen met Bospop.
1: Ja, Bospop. Dus Bospop en het OLS op één terrein.
2: Ja. Eerst de shitbuim en daarna de podium.
1: En het kavelen vult meestal samen met Bospop. Hè? Dus wie gaan we dat dan doen?
2: Dan hebben we een goede muziek bij kavelen.
1: Gigaan. Hier werd een oplossing in gedacht. Ik zie het al. En ze maken zich er klaar voor. Ik zie één pilsje op tafel staan. Oh nee, ik hoef niks te drinken. Okay. Nee, ja, ik gewoon niet beter kallen van de beer.
3: Je kent ook weer een spaar roet.
1: Oh, dat kan ook. Nou, dan ga ik dan eens even drinken. Ik zie nog één pilsje staan. Is dat iemand wat het niet opdrinkt?
3: Dat is de achteropshut.
1: Dat is de achteropshut. Dan drink je het langzaam. Oké, okay, goed. Dankjewel. En succes, mannen. Zorg dat je goed op peil zit voor het zitten dadelijk.
0: Judith, heb je dat toe zo?
1: Wat heb ik toen zo?
0: Nou, dat is die aankomst dat jij hem niet durft te drinken.
1: Ja, nee, niet echt eigenlijk. Nee, niet echt. Maar ja, zij gaan de bonnen en de hengen gaan te halen. Dus ik denk dat dat ik juist op het moment kom dat ze niks meer haaien.
0: Ja, de strals ontzag goed. Dat is wel duidelijk, hè?
1: Ja, blijkbaar.
0: Ga ik nog maar eens lekker doorlopen over het terrein. Dan spreken we dich achterin weer.

0: Het OLS-liedje van 2001 door het duo Difference maakte me de OLS. Nee, maakte hem. Wie spreekt ze dat uit? Maakt hem mij. Ja, OLS-liedje dus van 2001. Maurice, die sterft bij een pluitske boevel te koop is, had ik begrepen.
1: Ja, allemaal van die souvenirs in dat die. En ja, dat vind je toch altijd zo leuk. Ik heb dat vroeger als kindje altijd een beetje metgekregen. Ik weet dat we een keer toen naar Oostenrijk gingen en toen. Weet ik niet meer precies hoezo, St. Johans auto geloof ik. Toen kreeg ik zo'n klein pleintje voor op een wandelstek. En tja, daarna zijn we naar Koefstein gegaan en heb ik de wandelstek zelf gekregen. Dus dat blijft toch immer bij. Dat is hier eigenlijk ook zo'n beetje zinnig. Dit is ook zo'n kruimke, maar ze van alles. Chris van het OLS in Melik. Ik zie hier de man staan. Oh, wat heb ze allemaal liggen hier in dat kruimke van dich?
2: De allerschoonste dingen hebben vrij liggen. En wat wil ze hebben? Zeg het.
1: Nee, maar wat heb ze? Want dit heeft allemaal met de OLS te maken.
2: We hebben poloshirtjes, we hebben hoodies. We hebben hoodies, we hebben de dingen en we hebben het. We hebben houten sleutel, openers, lichtgevende
3: lemkes.
1: Die zijn schoon lichtgevende lemkes. Wie lang geven die leeg dan?
2: Lichtgevende lemkes, net zo gaat weer te sneeuw, of niet? Lemkes geven volgens mij altijd leeg, maar goed.
1: Ja, maar toch wel. En hier ook wat lupt een hanjel een beetje.
2: We kunnen het niet aan, dan verstaan we met twee mannen hier.
1: Ja, want ik zei net hier even mee, ik zijn er twee die hebben het gekocht. Wat heb je hier net gekocht van het OLS een meerlijke souvenir?
4: Ik heb zo'n OLS, wat is het, zo'n spelletje gekocht. Dus, en een heupen nog, zeg maar. En ja, nog een paar dingen. Dus,
1: Ja, dat is toch chic. Als ze dadelijk toeskomt vanavond laat, kent ze dat jeder een lotte zin wil lezen, dat allemaal zien.
4: Sowieso aan mijn vriendin en ja, nog een paar man. Ja. En ja, het is wel ons. Dus,
1: Zijn ze die vriendin? Hebben ze ook al het uitgezocht voor die vriendin?
4: Ze heeft er net zelf weggekomen. Dus,
1: de bus in de Mekkelijke, zo. Dan zeuk ik het zelf maar goed. Nee, te duur. Kijk wat het is. Wat hebben ze er goed gezocht?
5: Ik heb mezelf een sleutelhanger goed gezocht. Ook een pinkje. Ja. En in de tas vroeg ik alles in kinderen wat ik vandaag nog zou willen kopen. Of ja. Als je gaat kwijt moet.
1: Doet je dat altijd op een OLS? Tot ze altijd zo van die souvenirscups?
5: Voor mij is het de eerste keer OLS. Maar ik vind het wel leuk voor ze gaat als aandenken te hebben. Dus ik wou wel heel graag het hebben, ja.
1: Geweldig toch. Nou, dan ga je die twee verkopers. Goh, binnen de kroom. Dus lui die nog het willen hebben, ben snel hier, want hij heeft binnen de kroom leg. Wat is nou die topstuk?
2: De paraplu.
1: Nee, toch niet met dit weer.
2: Voor de stuf.
1: De stuf, ja. Merk ze het al, de verkoper hier. Ja, jong, de verkoop tegen een platte bandje voor zo goed als nieuw. Ongelooflijk hier, Paul. Ja, Paul, wil ze ook nog het hebben? Zeg het maar, jong. Nummer getiegt dadelijk met als je nog het leuks wilt hebben. Een schone souvenir.
0: Nou, die paraplu is echt helemaal zitten.
1: Dan komt hij richting de radiowagen van dicht. Een paraplu.
0: Verreken hem wel goed af, hè?
1: Ja, nee. Ik weet niet. Zo dat kennen bieden nu een hoofdredacteur dat ik dan bunken in lever.
0: Nee, jong, dat moet er van niet wel. Dat moet er van niet al. Nu is nu op vakantie, dus hij heet andere dingen als in de kop. Deze aan het geneten. Veel moeten dit gewoon even onderling regelen en dan kunnen we het helemaal goed.
1: Paul, ik trek zelf de beurs. Ik ben gewoon vandaag in goeie bui.
0: Jong, de raaksmig. De raaksmig echt. Terwijl ze niet geloven. Maar hij heeft alles achter te maken. Dit is een dag. Met het raken van het bulken.

0: Harry Styles bij LN op de radio. De American Girls verzitten hij live op het oor. Lester en Judith is geweldig om vast te stellen. We hadden daar straks al een Michigan-boer voor appjes van gekregen van Duistriërs. Limburgers zitten namelijk overal, hè, dat weet ze. Ook in Apeldoorn, daar woont Joost Schepers. En de wins Sint-Lambertus uit Heilje Dorp. Heel veel succes. Dus overal wordt geluisterd.
1: Ja, dat is fiek om te horen. En de lui die hier zitten, die zijn niet zo met de radio-uitzending bezig. En ook niet met de optocht. Althans, een klein beetje optocht kunt ze hier wel volgen op het scherm wat hier hing. En dan kunt ze zien dat de optocht inderdaad nog bezig is. Ik zie nu een programma van het OLS nog tot tussendoor voorzien. Dus waarschijnlijk zit voor bij de televisie even in de reclame. Of is het inmiddels toch afgelopen? In ieder geval, gewoon ik hier even aanschuiven aan een tafel die lekker frietjes in het eten. Waar kom je vandaan?
2: Ubersberg.
1: Ubersberg. En je hebt juist de optocht gelopen.
2: Ja.
1: En even uitrusten nu.
2: Wat blieft?
1: Even uitrusten nu.
3: Even uitrusten.
2: Oh ja. Even rusten, ja.
1: Hé, hey, wat is uw geleefd dat ik dat vragen mag? Dat is niet netjes, maar ik denk even om het voor de lui duidelijk te maken.
3: Nee. Wie oud geweest?
2: Ik, wie oud?
3: Ja.
2: Wie oud ben ik? 84.
1: En dan nog de optocht lopen, is dat vermoeiend?
2: Ja, veel met. Als het zijn goed hoor. Ja.
1: Wie lang zit je al lid van de Châterie? En wie is nu nou een medaille, denk ik? Even kijken. Wat heet? Wie lang is lid? Oh, hij is koning geweest in 1987. Hein Lardinois, weet van Tijn nog iets gereisd. Koning in 1987, chic. Zit je familie? Oh, mondvol. Ja, dat wordt een bamisief gegeten. Smakelijk.
4: Dankjewel. Dit is mijn opa.
1: De opa. Ja. Ziek dat er nog met lukt, toch?
4: Ontzettend trots.
1: Ja?
4: Heel trots, ja. En zolang dat er met lukt, zal ik alle schuttefeesten met blijven gewoon om hem te supporten.
1: Oh, is het geweerapparaat aan het zetten? Ja, dat is misschien wel handig.
4: Ja, dan is er veel kabal en zetten. Dat doet het goed,
1: ja,
4: hè?
1: Ja, dat snap ik, ja. Wie lang is er al lid van de Châterie?
4: 71 jaar dit jaar.
1: 71 jaar?
4: Ja, en hij is 84 jaar, dus... Ja, hij zit best wel aan een goede leeftijd erin. Ja.
1: En is dat oma wat dan even zit?
4: En dat is de oma, ja.
1: En oma is frietjes en dat. Ik kom even naar oma toe. Is oma... Oma is geen lid van de Châterie.
5: Dat bleef.
1: Zit hier geen lid van de Châterie?
5: Nee, wel geweest vroeger.
1: Ja.

0: ligt wel.
1: Oh, hij en hem. Ja. Je zit nu te vertellen waarom hij zo leuk is. Ja, dat mag ook. Hij plag.
0: Wat blieb?
1: Hij plagig.
0: Ja, ja. En de klinkinger. Ja. En de kinger.
1: En wat is er zo leuk aan de chatterie? Aan het chatterie-wezen?
0: Het is een soort familie, hè? Ja. De chatterie.
2: De vriendschap, hè?
1: Oh, hij heeft het gewerpraad aan. Even luisteren. Wat vind je zo chic in de chatterie?
3: Een kameraadschap, hoor.
1: Ja?
3: Ja.
1: En dat is wat ik ook zo lang erbij hield?
3: Jazeker.
1: En als het een dag is vandaag, moet je dan een paar dagen van bij komen of valt het al met?
3: Nee, dat... Dat valt reuze mee.
1: Nee, dus je doet er energie van op misschien?
3: Ja.
1: Ja. Hey, en Ger zit, Ger hebt het sabel, dus dan zit Ger?
3: Generaal, luitenant-generaal.
1: Luitenant-generaal?
3: Ja.
1: Oh, ziek man.
0: Ja. Is er oudste in de brein, man?
1: De oudste in de brein, nou nog. Ja, en Ger moet steeds het pak zuiver houden, of doet
0: ja,
1: Ger dat?
0: Ja, tuurlijk.
1: Het werkt dik van schuttersvrouwen. Ja. En dat doet je met plezier?
0: Ja, tuurlijk.
1: Goed zo. Goed, nou, en vandaag heel veel plezier in ieder geval. Ik zie dat de ganse familie zo bijeen is. Dus het is wel nog echt een familiebijeenkomst.
3: Ja.
1: Ja, zeker. Goed, geniet nog lekker van een frietje. En ik zie dat de Bami-chief inmiddels op is, dus dat is goed. We gaan hier in ieder geval genieten van de dag, want dat doen jullie hier wel. Die zitten lekker aan de tafel, die zoeken zich een plekje op. Of in de scherm, of in het zunken wat af en toe doorkomt, of in de taand. Dan wordt in ieder geval volop genoten hier. Dankjewel.
4: En wij ook met Lub op vandaag bij het OLS. Dus chef Stolman deed dus een foto geschikt waar we samen opstep met Frans Pollux. Lang geleden. Vandaag is het Melik. Fijne uitzending en veel succes aan de Koninklijke Chatterie van Oost.

0: Een leuk feestje. En dus ook hij bij het OLS in Melick. Bouveer van LN Radio. De uitzending verzorgen. U laten metgeneten van deze bijzondere ontmoeting. Van die bijzondere competitie. Straks gaat er van start. En nog over door tot de laatste shot is gelost. Voor vandaag. Volgende week zien we natuurlijk al bij het kavelen. Dan wordt het helemaal spannend. Mijn eerste schoen is even geneten van de eerste dag. Het is een prachtig festijn. Een van de lui die nu op pad is, is Maurice Jessen. En ik heb hem daar straks even aangegeven. Want het woord is al gevallen, Maurice. Bami schrijven. Nog even gaat drinken. Er is natuurlijk volop catering hij aanwezig op dit terrein, hè?
1: Ja, inderdaad. De kent ze natuurlijk overal gaat drinken. Maar ja, moest natuurlijk ook een beetje eten. Terwijl ik hier langs mij zijn lopen, vuur mij langs. Met twee tuten fret, bami schieven, een frikandel en een klodder mayonaise erop. En dekken stond onder lui in de rie. Hoe zit Geer op het wachten? Wat heb Geer besteld?
2: Nog niks besteld, maar friet met mayonaise. Hè, verse friet met saus erop. En een frikandel.
1: Ja, dat zijn natuurlijk de betere culinaire gerechten. Mevrouw, wat heb Geer besteld?
3: Wat is er besteld, Kato?
4: Een frietje en mama en bami en ik nog een kroket.
1: Oh, laat het dus smaken. Ja, hier is het. En ga ik eens kijken, maar die lui, maar ik moet zeggen, dat gaat toch vrij snel, hoor. Dat hebben ze allemaal goed onder elkaar. De rie is niet te lang. En voordat de lui eigenlijk goed op het bord hebben gekeken van wat zou ik willen hebben, dan hebben ze het al hier. Hier werd het al klaargezet. Weren de bekjes allemaal klaargezet. Wat ben je toe allemaal klaar aan het maken?
3: Het broodje, de frikandellen, overal de smaak en de saus erop. Dus ja, we zijn al bezig. Dus,
1: het moet snel gewoon hier ook. Je wil dan even mee kijken. Oh, maar hier hebben we een vuur wat gemaakt. Ja, hier liggen misschien wel 40 frikandellen, maar wie snel zijn die op?
5: Ja, die zijn binnen 5 minuten op. Kijk, rap en het smaak is super lekker.
1: Krijg je ook al get druk van de luut dat ze zeggen, oh, het is wel lekker.
5: Ja, het is lekker, het is goed verzorgd. Lekkere mayonaise of wie? Van mijn vriendin, die kan heel goed mayonaise tappen.
1: Dan gooi ik dan eens kijken. Ik hoor net dat dit Miss Mayonaise is. Nu loop ik dat een scene. Je zit hier net gedoopt tot Miss Mayonaise. Hier hebben een bak met frit. Hier is er. Wie gaat je dat doen? Wat is het geheim om Miss Mayonaise te worden?
6: Zoveel mogelijk pompen.
1: Laat het zien, dan gaan we.
6: Ja, wacht maar even. Wacht tot
1: er is nog enige. Hey, pak wel mayonaise, hè. Want de mayonaise, ja, die wil mayonaise. Nu zeg ik het, de mot mayonaise.
6: De mot mayonaise, let op. Dat is het geheim.
1: Het geheim. 3 keer pompen en dan heel even met dat...
6: Heerlijk frietje mayonaise.
1: Ja, geweldig. Nu staat hier nog met een bekje zonder mayonaise, zonder zout. Dat ging niet goed.
7: Nou, wel zout erop, ja. Er zit genoeg zout op en bekjes zo vol maken dat we niet te veel knoeien, maar wel dat er genoeg in zit.
1: Ja, dat met de zout heeft natuurlijk een collega van de drankveur had gezag. Hij doet er genoeg zout op.
7: Inderdaad, inderdaad. Dat klopt, ja. Ja.
1: Goed. Ja, Paul de Heur zit. Lol, je wordt goed geserveerd. Het wordt gedaan. Hier gaan de bakken frit. En ja, die lui die net nog achteraan in de rie stoon. Ik zie die stoon nu al gans vooraan. Nee, dat hebben ze goed voor elkaar. Hier in Melick. Paul, wat moet je dich metbrengen, jong?
0: Nou, ik word dit keer vegetarisch. Hebben ze dat ook?
8: Ja, frit is vegetarisch, Paul. De Chris zoekt gewoon een bak met frit. Frit is altijd vegetarisch.
0: Oké, okay, jammer is.
9: Vanuit Melick.
10: Het ORS BL1.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
10: Oh. Auw.
9: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
11: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
12: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
13: Het is weer zover. Het OLS. Dit keer in Nelijk. Wij van Daniels Traprenovatie wensen alle schutters, jeugdleden, vrijwilligers en bezoekers een onvergetelijk feest. Geniet van de tradities en de prachtige momenten samen. Heel veel plezier op het OLS in Nelijk.
14: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
15: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
16: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro. Laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
15: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
17: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden.
18: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
19: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
18: Nog niet helemaal dus.
19: Tja, die administratie. Toevallig tips?
18: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
19: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
18: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
23: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
24: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
25: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
26: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
27: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
28: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
29: Liefde voor Limburg.
30: Live vanuit Melick is dit het Oud-Limburg Schuttersfeest. Het OLS.

0: Beyoncé en Irreplaceable zien we eigenlijk al heel onvervangbaar. Vindt althans Joris, even kijken, Sint-Joris uit Wessum. Die zeggen, patch off voor u LN en heel veel succes. Nou, dat zien toch de complimenten die altijd goed doen, hè Judith?
1: Oh, zeker. Als u hoort wie van u dat hier luisteren en hoe die allemaal vandaan komen, dat is chic. En dat is ook chic van deze traditie die dus al 150 jaar bestaat. Het 150ste OLS noemen we hier in Melek. Ik sta onder de boom en daar zijn er 34 plekken om te zitten voor de schutterieën. En dan staat ze een boom en dan hebben ze de oplegpaal daar een paar meter voor. En daar weer achter een tuffelke. En daar gaat straks de optekenaar zitten. En de optekenaar de held van de schutterie Nevenum bij. Of die de bulkjes raak hebben geschoten of dat die gaan missen. Hier zei Hink een instructie op het tuffelke. Dat zit stevig vastgeplekt. Denk eraan inschieten op de 5 bolletjes langs de middenlat. Er mag niet worden geschoten op restanten van stokjes. Indien deze regels niet worden nageleefd, gelieve direct de schietcommissie te verwittigen. Anders dreigt uitsluiting. Dus, ik denk dat de lui wel onder de indruk zijn van deze tekst.
0: Nou.
1: Ja, en dan denken van, dit moet allemaal volgens strenge regels. Wat natuurlijk ook zo is, want anders kent ze geen goede wedstrijd houden. En hier, bij die optekentuffeltjes, daar hebben zich hier veer lui gesetteld. Er zijn twee steul die horen bij die optekentuffeltjes. En daar hebben ze een bank bij gezet. En op die bank, op de uiteinde, zitten twee mannen. En daar zitten twee mannen op die steul van die optekeners. Eén, daar rolt zich een sigaretje. En de anderen, die hebben een pilsje allemaal bij de hand. En ik zie een op de jas dan schutterij Sint-Martinus horen. Uit haar. Zo, hier zit er bij alsof je denkt, ik ga niet meer weg.
2: Nee, we blijven zitten tot alles goed is gekomen.
1: En wanneer is het goed gekomen?
2: Als die jassen 36 af zijn.
1: Ja, maar kunnen ze hier dan liever zitten met de bank?
2: Makkelijk.
1: Nou, oké, ik ben eens benieuwd. Maar hier hebben je de bugs al neergelegd,
2: ja. Ja, we zijn altijd een beetje vroeger dan de rest. Ze moesten concentreren.
1: Ja? En dit gaat zo, die concentratie?
2: Dat gaat zo, ja.
1: En waarom zit je dan vroeger als de rest? Waarom hoeft de rest zich niet te concentreren?
2: Jawel, maar iedereen doet het op zijn eigen manier. Hè. Iedereen heeft zijn eigen rituelen. Ja, dit is ons ritueel.
1: Ja, hier zitten even. Je zit met 5, dus ik mis dan er al nog één.
3: Daar zit de rest.
1: Oh, daar zit even kijken, wij is van het zestal dan?
2: Die shutters, de parapluman, de Buukse meester. En daarachter zit nog even de shutters.
1: Goed zo. De dames zitten een beetje op afstand. Die moeten eigen gesprekken voeren.
2: Dat weet ik net, dan moet ik mij niet met.
4: Die hebben niet zo'n leeg niveau als mij.
1: Hé, maar dan stuur ik in de concentratie.
2: Mij niet, ik moet alleen laaien.
1: Laaien. De buks laaien.
2: De buks laaien, ja.
1: Mm-hmm. En maar de rest moet ik dan niet aanspreken?
2: Maar jawel, ik ken dat goed tegen.
1: Oké. En wat is dan die concentratie die ze hier even met z'n allen kunt pakken? Met dat groepje?
2: Verstand je op nul. Even tot in eigen rust komen. In die eigen bubbel komen.
1: En dat werkt het beste?
2: Dat is het belangrijkste, ja. Ja, voor ons werkt dat het beste, ja.
1: Maar dat begint nog in het te kallen. Ik loop dus even her. Daar heeft zijn Shaki aangestoken en daar heeft nu ook te zeggen. Vertel.
5: Alleen mijn Limburgs is niet zo goed.
1: Waar komt u dan vandaan?
5: Ik ben een Brabander.
1: Oh, praat lekker Brabants, dat verstaan we ook, toch?
5: Een beetje.
1: En in Hoorn komen wonen dan?
5: In Heur komen wonen.
1: In Heur, en dat bevalt goed?
5: Ja.
1: Zo lekker goed rustig. Als je bij de schutterij bent?
5: Zo goed dat ik bij de schutterij ben gekomen, ja.
1: Ja. Lid van het zestal?
5: Ja, de vooropschut. Dus.
1: Ja, en nu de concentratie pakken?
5: Ja, rustig aan, een sigaretje erbij, op het gemak zien.
1: Ja.
5: De jongens recht in de ogen kijken en het beste van maken. Eén voor één.
1: Wat zijn de verwachtingen vandaag?
5: Dat we zaterdag terugkomen.
1: Ja, dat is het doel?
5: Dat is het doel.
1: Ja, en hoe zijn de omstandigheden, de weersomstandigheden?
5: Nou, een beetje donker, ze staan er mooi zwart op. De wind kan een rol spelen, maar het staat wel stil. Dus.
1: En je bedoelt dat ze staan er mooi zwart op, dat je ze goed kan zien, de bolletjes?
5: Ja. Dus ik denk dat het goed gaat komen.
1: Het gaat goed komen, met Horn, met Heur.
5: Met Heur, ja.
1: Goed, nou, succes.
5: Dankjewel.
1: Pak de concentratie nog even. Dat sigaretje nog even oproken. Nog eventjes dat glaasje bier, nog even samen zijn. En dan gaan we het straks allemaal metmaken. Hier live vanuit Melik. Op de Schutterij.
0: Ja, maar het gaat toch nog wel even door, joh. Want ik kijk even naar de beelden van LNTV. De optocht is nog volop aan de gang, hè?
1: Jazeker. Maar de kindse concentratie blijkbaar niet vroeg genoeg pakken. Dus de kind maar beter met beginnen. Nou, die zijn dan klaar. Ik denk dat ze nog ongeveer wie laat beginnen voor ook alweer met CTV vooraan.
0: Rond eet is de bedoeling. Jazeker.
1: Ja, drie keer nog hebben ze te gaan om zich te concentreren.
0: Ja, maar de jonge Brabant heeft toch al een paar beurt in het dialect goed te pakken, vond ik.
1: Ja, vooral haar, hè?
0: Ja. Volg ik ook.
1: Zeker.
0: Judith, dank u wel.

0: Madniel. Goedemestreeg, beetje zitterdag. Os Maria shut de vogel af. Prachtig OLS-leedje. OLS, daar zien we nu op dit moment op het OLS-terrein in Melick. En de luisters naar LN, de zender, die zeg maar de ganse middag en avond, zolang ze nodig is, verslaagd heeft van dit geweldige feest. En we gaan schakelen met Maurice Jesse, een van de verslaggevers, die inmiddels is aangekomen bij de feesttent. Hoe het feest steeds groter en duidelijker te huren weer is, toch?
1: Ja, inderdaad. En het is hier gezellig. Die show, er speelt een kapel. Er staat ook de optocht op de grote televisie. Ik zie af en toe collega Tom Doesborg door het beeld chezen.
0: Door het beeld?
1: Ja, ja. De kent ze maar. Hè.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Ja, en ook gaat Ludie binnenstaan. Ludie gaat boeten staan. Chaterie Sint-Josef komt net hier naar binnen. Je hebt natuurlijk de optocht. Hier kunt kunnen gaan nog langs met een fantastische bloemenstuk. En hier wordt een foto gemaakt tussen twee verschillende shutters. Waarom moest je samen op die foto staan met twee verschillende uniformen?
2: Nou ja, kijk, het OLS draait een verbroedering. Hè? Laten we dat vooropstellen. Ik ben van de shutterie van Schummer. Dan dit is mijn vriend van de shutterie van Wolbeck. En vertreffen we zien. En dan drinken we er een.
1: Eén, ik sta hier een minuut of drie. Ik zie dat je al de tweede run hebt toesteeds met twee glazen in de hein. De wordt ze nimmer kwijt.
3: Oh jawel, we moeten vlot door drinken, heer. Dan kunt er wel in orde. Joh. Dat is geen enkel probleem.
1: Moet je gewoon een scheten?
3: Ja, maar ik niet gelukkig.
1: Wij moeten wel een scheten van die hier de bierstoon. Doe niks neer, doe onheet.
4: Ik heb dat jaar gelegen door. Hanneke is een keer de allerlaatste shoot op het OLS van Boshoven. Nerven geschoten. Sindsdien had ik jaren niks meer geknald. En lullig maar lekker aan de jeugd van nu.
1: Ja, is dat dan toch, als ze dan zo'n nerven shoot, ze wordt gezegd van ja, kent je iedereen gebeuren? Maar blijft zich dat dan toch een beetje achtervolgen?
4: Nou, de collega van ik, hij stond neer van mij. En vuur dat ik dus op een gegeven moment naar boven keek, woosten ze dus de gans voorbeeld al. Dat ik neer van geschoten. U kunt de collega naar mij toe en hij zegt van, jong, wie kent dit? En ik voel me niet echt gelukkig, laten we het zo maar zeggen. En toen had ik aan hem gezegd, jong, never de boel is meer plaats. En toen had ik hem gedreend.
1: En dat is natuurlijk ook zo, hè. Doe best nog aan het appen, je moest eigenlijk weer gaan optekenen, heb ik begrepen.
3: Ja, zeker. Ik ben er vast optekenen van de shutterij van Wolbeck. En ik zal het ook nog lang willen blijven doen, want ik kan beter optekenen dan zitten.
1: Moesten dat dan goed in de gaten? Is dat toch een concentratieklusje optekenen of zes? Dat doe ik met een glaas bier in de hand.
3: Nee, dat is wel, daar zit wel de concentratie bij. Want ja, je moest toch goed kijken of de andere schutterij goed schuurt. Maar mensen niet opletten en dus zegt het is een misser terwijl het een treffer is, dan is het toch zeker in de boot.
1: Ja, dat kan je voorstellen. Moest ook bij die van een Schummer optekenen dadelijk?
3: Nee, ik moet niet bij Schummer, maar wel met een S. Ik moet bij Stramprooi optekenen.
1: Bij Stramprooi, en zien die goed?
3: Ik denk wel, ja, ze zijn er twee. Hè. Ik weet niet welke van de schutterij het beste is. Zo, en Stramprooi. Maar het is wel leuk om ze allebei of om een van die op te mogen tekenen.
1: Ja, en je bent net met de ene op de foto gegaan van Schummer. Misschien dadelijk ook met even Stramprooi en op de foto, op de selfie.
3: We weten, dat zou nog zeker zien. De verbroedering is het schoonste op een schuttersfest. Alles door elkaar, van alle windhoeken van Limburg. Dat is het schoonste om te halen.
1: Zo, dankjewel. Hey, succes eigenlijk allemaal jongens met cheten en optekenen en met supporten. Van dich heb ik nog niks gehoord. Toen kreeg nu net een appje binnen, denk ik. Daar hebben ze dich gewenst dat het goed gaat. Of hebben ze gezegd wie laatste toes best?
5: Geen commentaar.
1: Geen commentaar. Ja, Paul.
0: Nou, dan neem ik het commentaar maar even over, Maurice. We hebben namelijk appjes binnengekregen bij het leven van Leu all over the world. Die luisteren naar LN om het OLS te volgen. Onder andere van Ruud Jansen, oorspronkelijk uit Hirkebosch. Maar er luistert nu vanuit Dubai naar het OLS. En dan zit Zootgerins de naam van dat deuntje wel eens sturen als Amos mis. Nou, we zien even gewoon zeuken. Maar het is een bekend deuntje. Hè. Het is een deuntje wat eigenlijk treurigheid uitstroomt met tegelijkertijd heel veel vrolijkheid. Maar als de muurs, dan is het goed mis. Maar we laten hem ook eens een keer gaan zuren. Speciaal voor die, omdat stoel van uit Dubai naar ons aan het luisteren is, Ruud Jansen. Dit is de esprit van Chateau Schaarsberg Sint-Hubertus. MUZIEK

0: De esprit van de Chutterie Schaasberg, prachtig. Maar goed, de wet is vergebruikt in altijd. Als het dan even is geschoten, als het mis is. Maar deze woog toch hier nog een keer draaien. Speciaal op verzoek van Ruud Jansen, die vanuit Dubai naar ons luistert naar de OLS-uitzending. Judith, boestestig nu.
1: Ja, ik stond bij de zeedbeen, maar dan aan de kant waar de dranghekken staan, waar straks de Riedik staan. Er zit al Riedik, die dus al vooraan willen staan. En hier staat een man te kallen langs de kant. En hij heeft zich de pas opgezet van Chutterie Sint-Michael in Oel.
2: In Oel, ja.
1: Want daar zit je van.
2: Ja, ik ben van Oel, ja.
1: Maar niet van Chutterie.
2: Ja, ik ben de beschermheer van de Chutterie.
1: Beschermheer? En wat hield dat dan in?
2: Ja, dat is een eretaak die inhield dat ze dus regelmatig de Chutterie een goed hart toedient. En dat ze door de meute verduist om de Chutterie goed leven te geven.
1: Vriend van de Chutterie,
2: zo
1: gaat.
2: Zo is het, ja.
1: En dan zit je hier op het OLS, dus graag heb je de optocht gekeken.
2: Ik heb een stuk gezien op het beeld. Want ik was betrokken bij de vrijwilligersgebeuren. En ik heb het dus achter de kassen gezeten.
1: Je hebt achter de kassen gezet?
2: Ja, vanmorgen tegen Oeraaf, ja.
1: Ja, en als vrijwilliger van hoe de Chutterie wordt gebiezen?
2: Er was dus eigenlijk een algemene vraag in heel Midden-Limburg van wanneer mensen zijn die zich geroepen voelen om een steuntje beter willen dragen, dan doen we dat, hè.
1: En dat heb je dus gevraagd gemeld. Dan zit je achter de kassen gezet, bij de entry.
2: Ja, dan ben ik misschien op kassa nummer 3. Heb ik een tijdje lang gezeten, ja. Samen met een aantal dames. Heel erg gezellig.
1: Ja, gezellig en ook druk.
2: En het was redelijk druk. Hè. Bij 10 kwamen er een hele hoop mensen weer aan. Aanzitten die wilden graag een contante kwiet. Dus wat dat betreft hebben ze dat dus om kunnen zetten, hè.
1: Oh, dit is ook witwasserie.
2: Dat zoals ze kunnen bedenken. Maar ik denk het, over het algemeen dat het gewoon een groot hert komt dat ze zich zelf een pilsje willen toe-eigenen. En als ze een keer naar het toilet moesten, moesten ze ook een bonnetje hebben van de organisatie. Hè? Dus, en dan kunnen ze dat kopen.
1: Dus het OLS moest wel gewoon cashgeld metnemen dan?
2: Ja, dat is wel eindig, ja.
1: Hey, en dan heb je dus nu, zit je klaar met werken als vrijwilliger?
2: Ik ben nu klaar en ik ben aan het wachten op de eerste shotten die gaan komen. Hè? Want over een half uur, denk ik wel, een half vijf. Dan begint het, hè, Jan? Hè? Ja.
1: Jan werd het.
3: Ja?
1: Ja, Geer werd het.
3: Dan moet ik weer op bedenken. Ik moet dadelijk toch kwart voor vijf moet ik boom 1 en 2 zijn.
1: Dan moet je dit gaan optekenen.
3: Nee, federatiecontroleur.
1: Controleur Korpsboom. Federatiecontroleur.
3: Oh ja, zo heet dat officieel. Maar gewoon kijken dat de voorschriften nog leven weer.
1: Kom kijken of de regel. Er zit politieagent bij de boom.
3: Nee, boa zou ik.
1: Wat zeg je?
3: Boa.
1: Boa bij de boom.
0: Maar Judith, ik hoorde net, je hebt over witwaspraktijken op het OLS. Dat moest hij gaan uitzoeken. Dit kan niet natuurlijk.
1: Ja, dat op de boom kwam van het uitzoeken, dat witwassen van het geld. Maar ja, er wordt dus voornamelijk cash betaald bij de entree. Dat is ook niets.
2: Ja, dat weet ik niet. Is dat zo?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet of het nu is.
2: Nee, dat kon ze ook met pin betalen.
1: Oh.
2: Nee, ik denk dat de meeste mensen met de pin betalen. Hè.
1: Oh, oké.
2: Okay. Nou, die hebben nog het losgeld in de tas. Ja, en dat is ook merkelijk. Ja,
1: zo is dat.
2: Ja.
1: Nou, goed dat je je hebt aangemeld als vrijwilliger. Want dan moet het OLS toch ook van hebben, denk ik. Hè?
2: Ik denk het wel. Zonder vrijwilligers zal het niet gaan. Ja. Maar er is natuurlijk ook een heel hoop sponsors nodig. En kijk maar eens wat er een sponsoring hier is op het terrein.
1: Nou, vanmorgen geen namen nemen, want dan krijg je vooral piepjes doorheen.
2: Nee, maar dat is...
1: Nou. Wat, Jan heeft nog niet al vooral, maar we moeten hier. Dank je wel. Succes met kijken en met het supporteren voor Uchtchotterie Sint-Michael. Oh, Jan wat nog gaat zeggen. Wat, ja, maar dat is
3: die vrijwilliger. Ja, dan moet ik tenminste wat die gewerkt hebben. Vrijwillig bedienen.
1: Woensdag zit hier vrijwilliger.
3: Ik moet bedienen of wat.
1: Ah, goed zo. Nou, dan wat voor het van hebben. Het OLS draait toch ook op vrijwilligers. En die moeten ze in de wiede omgeving halen. Al goed oor als in meelijk het OLS hebt. En dat is natuurlijk maar op een steen weer op afstand. Maar dat moeten veel vrijwilligers inderdaad zin om aan de entree te zitten, om achter de bar te zitten of andere dingen te doen, om parkeerwacht te zijn. Het is veel werk. Een OLS, maar het zien te verbroederen.

0: The Beauty and the Brains, daar hebben we het over. Want we zitten hier bij het AI, het AI-centrum van LN. Eigenlijk heet dat geen AI-beurs, heet dat RS, Ralf Soeren. Die verantwoordelijk is voor de stream die op dit moment zien ingeschakeld. De stream, wat moet ik me daarbij voorstellen, Ralf? Lijkt me gezoerd.
1: Ja, de livestream op YouTube, LN YouTube, daar heb ik echt letterlijk net gestart. Ja, de huurste eigenlijk... Wat we nu aan doen zijn, huur ze erop. Alleen dan hebben ze ook een beetje beeld erbij. En we hebben namelijk verschillende kaarten waarin ze kunnen volgen welke shutterieën nog door zijn en welke eruit liggen. En dat dan de ganse door. Dus dan kunnen ze zowel kijken van welke shutterie zit nog erin. Hij zit mijn favoriete shutterie nog erin. Maar dan kunnen ze het ook ja, natuurlijk luisteren met de uitzending.
0: Dus kunnen ze naar de radio-uitzending luisteren met de gelieke die het juist. Wie heb je dat gedaan? Ik zei het al, in de race zijn jij bovenstaan. Dat betekent dus dat daar de shutterijen op genoemd worden. En hier zit hij vlak bij de boom. Dus je kunt het letterlijk nog sneller volgen naar de Leuvende Radio?
1: Nog sneller wil ik niet zeggen, want verloester ook met de radio met. Maar ja, we zijn soms misschien wel sneller, ja.
0: Oh, wil ik niet huren. Nou, heel veel succes. Het ziet er echt prachtig uit. Dus wat moet het aan lui doen die die stream willen volgen?
1: Die kunnen naar LN YouTube. Dus ik heb de livestream meteen in beeld. En op lnnieuws.nl en de LN Nieuws app. Dus ze daar ook allemaal voorbij komen. Dus laat gewoon.
0: Via alle kanalen van LN is dit OLS dus... Es nuts te veuren, heel goed te volgen.

0: Exec en Señorita. Maar langzaamaan golven toch bij het OLS naar de strijd om de num. Dat is nog een heel eind weg. Maar langzaam wordt het toch serieuzer. Zuste de spanning op het terrein opkomen. En dat zit ook Maurice Jessen.
1: Ja, en wat ik ook zie opkomen, dat zijn de diverse kisten met de in de bux. Die zinnigde kist binnenkomt van de koninklijke schuttersschilde Sint-Lambertus uit Helden. Die zijn hem vroeden trekken. Zojuist zag ik die van Oorl met een kist slijpen. En er zijn natuurlijk ook een chatterie die hem klaarstaan. Sint-Hubertus, die het hem klaarstaan, ook al door. En ik zie ook twee mannen, althans in ieder geval einde ervan, is van Sint-Agata uit Halen. En ik zag tegen net de hele tijd in de log kieken. Want ja, het is hem gered, hè?
2: Het weet. Het weet haal. Dus ja, we gaan het zien.
1: Maar goed, het zicht is volgens mij groot, want er zit geen bewolking achter de beum.
2: Ja, dat is prima. Het zicht is goed.
1: Hoe moest je rekening met houden als het zo wijd?
2: Welke kant je erop weet. En nu weet je het verkeerd om.
1: En wat betekent dat, het wijd verkeerd om?
2: Erop. Ja.
1: En dan is het heel lastig. Dus toen denkt, die eerste die dadelijk hier komen, dat wordt lastig, aanvaller.
2: Ja, net bij anders.
3: Ja, nu, goeie shutters.
1: Nu moet ik kijken, dan hebben ze er voor de wind. Dan hebben ze een baard, dan is hij weelderig in de wind. Gewoon, ja, hij is langer dan een lineaal. Kerel, wie lang heb je niet meer geschoren?
2: Geen idee, joren.
1: Maakt dat dan ook nog gedoe? Dus het zelf ook, ik kan me voorstellen. Moest natuurlijk goed kijken, toch, dat baard zich niet in het leupje terecht moesten. Moesten we aan de trekker moesten gewoon.
2: Nee, shit zelf niet.
1: Dus dat is de reden misschien waarop ze niet... Nu zijn die anderen door aan het lachen, dat gewoon ik her. Want die horen toch wel hier aan het lachen. Waarom wordt hier allemaal hier zo aan het lachen om hem?
4: Ja, dit is shit, dat is een paraplu-haaier.
1: Dat is de paraplu-houwer. Weet ik dan niet de lange baard af en toe in het gezicht?
4: Wel, zo dat niet weten. Ik heb nog niet met je, man. Ik hoop het vandaag wel.
1: Wat is het geheim van een goede paraplu-drager?
5: Ja, kijk hoe de zon staat, hè.
1: Maar daar is nu niks van, hè.
5: Ja, maar toch, de leegenval is toch wel belangrijk. Dus zorg dat de shutter comfortabel onder de bug staat. En daar is Polly heel goed in. Dus we zijn heel blij met hem.
1: Ja, want geef er ook af en toe aanwijzingen. Ik zie ook vaak dat zo'n paraplu-drager even een handje op die show wel lijkt. Even een beetje duwt of een beetje zet. Heet dat ook?
5: Ja, dat is eigenlijk de eerste lina. We zijn heel weg in het oefenen, is er heel weg bij. Dus kent de shutters ook door en door. Dus zorg er wel voor dat iedereen op zijn gemak is.
1: Wanneer veel stoelig op die gemak?
5: Als ik niet hoef te zitten. Nee, als alles goed gaat. We hebben een goede optocht gelopen met een schone groep. En nu kunnen we... Voor sommigen begint de spanning en voor sommigen is nu de spanning er vanavond. Dus we gaan er een schone dag van maken.
1: Goed zo, hier zit je in ieder geval met z'n allen klaar. Wat heb je een grote groep supporters hier allemaal bij je?
4: Ja, dat is halen best wel bekend. We zitten best wel bekend om. Ja.
1: Vullen jullie met gewoon?
4: Ja, ook van Boetraven.
1: Ah, passen dan allemaal in de bus?
4: Nee, die zitten niet allemaal met de bus. Die zijn gewoon over met de fiets dingen en met de auto. Dus,
1: Ja, met deze wind is dadelijk druk met de fiets niet zo lastig.
4: Ja, dat hoop ik voor Dion niet. Ik hoop dat hij de wind goed hebben. Dat is niet reten.
1: Ja, dan moet Dion ook flink trappen, want nu is het een behoorlijke tegenwind.
4: Ja, veel zieker dat je met de bus is, maar we toch vandaag niet zo druk. Joh. Dus ik hoop dat ze vandaag echt goed door met zitten. Dat ze weer doorkomen de volgende week.
1: En zo is dat natuurlijk. Het doorgaan naar volgende week, dat is natuurlijk altijd bij heel veel chatterieën het grote doel. In ieder geval van vandaag. Natuurlijk ook chatterieën die willen hem echt halen. Dat heb ik al gehoord. Die zijn echt geconcentreerd. Terwijl hier ook weer een chatterie langskomt. Die van Elkom. Die gewoon zich de bugs klaarleggen. Ja. Dadelijk, hè. Dadelijk heet het beginnen. Wat is het? Kijk op de klok. Net nog niet 4:15. Ho. Spannend. Ik denk, om die spanning een beetje kwijt te raken, misschien even gaat loesteren nog een beetje muziek.

0: Volk bij L1 op de radio. We gaan snel naar de Schuttersbeum. Daar staat Judith Kuipers. En hey, Jurg ten Knal. Zien ze al begos?
1: Ja, volgens mij beginnen ze nu met langzaam inzitten. Hier weer in ieder geval de keugel uit een kufferkje gehaald bij Schutterie St. Jozef uit Buchten. Dat is tien taak.
2: Ik ben vandaag buksmeester. En ook vijfde shot. Dus ik heb een druk start vandaag.
1: Ik heb één prangende vraag. En dat is eigenlijk... doe ik zich toch met een beetje ophouden, maar toch een vraag. Wie is het met de wind? Want het begint eigenlijk een beetje helder te weien.
2: Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog niet naar de buim gekeken heb, maar... Onze parapluman zet dat met veel, dus dan moet je een goedje gezaten kunnen werken vandaag.
1: Goed, je moet die buks nu nog uitpakken. Ik ga even kijken wie het gaat doen. Dus ga ik vooral door met wat je aan het doen zit. En de parapluman zet het veld met. Waarom maak ik er dat eens op? Kijken naar de buim.
3: Toen ik gekeken heb naar de buim, joh. En dat deed op dit moment vrij weinig. Tenminste wat links-rechts betreft, of we moeten veel achter gaan en daartussen slijden. Ja, slij.
1: Nou ja, ik zie eigenlijk ook niet echt bewegende
3: trein. Veel best meer. Ik dacht het, wie te achter horen, denk ik, met de vlaggen wat die wijden. Tot het veel meer te keer gaan, maar veel best meer.
1: En ligt het dan aan dat de buim stevig stond, of ligt het aan dat de wind minder is?
3: Nee, de buim zullen wel goed getuid zijn, joh. Als ze goed getuid zijn, dan vult het nog wel met meestal.
1: Ja, want ik vind het dus wijden.
3: Als het slecht getuid is, dan is het sowieso dat er links-rechts dansen gaat. Ja.
1: Ja, maar de wereld is al gesloten, dus er kind werden ingesloten.
3: Een inchitten, hebben ze gezegd. We kosten beginnen met inchitten en erachteraan gelegen aanvangen met de eerste run.
1: Ja, het vertroede geluid, Paul, er wordt gesloten en dat gewoon voor de rest van de dag nog wel hier horen. Deze uitzending lang, want we krijgen dadelijk natuurlijk de eerste runges van het zitten op die bulkes. Die bulkes zijn anderhalve centimeter groot en het zijn eigenlijk geen bulkes, het zijn kubusjes. Dus bluksjes eigenlijk van

0: 1 bij 1 bij 1, 1,5 bij 1,5 bij 1,5. En dan een aantal rondes werd dat later, werd dat 1 bij 1 bij 1. En dan werd het dus lastiger om erop te zitten. Dit is nog de makkelijke fase. Dan werd dus nog gekeken naar boven, de kiekschoot, de shoot. En vaak is het raak. Dat is ook de bedoeling. Elke shutter moet eigenlijk raak zitten. En op het moment dat ze die shut mist, dan ligt ze als shutterie in principe droed. En dat is wat de optekeners hier aan het tuffelkens bijhouden. Is de raak geschoten of niet? Shutters zitten 3 shut achter elkaar en die moeten in principe af zijn. Het zijn 6 shutters in het zestal. Dat zei het al, het zestal. De eerste shut is de voorop shut. De laatste is de achterop shut. En daartussenin zitten de shutten die ook gewoon zitten. En dat gaan we hier straks metmaken, de shutwedstrijd. En daar hebben ze natuurlijk allerlei wedstrijden op het OLS hier in Melick, hoe aan deelgenomen wordt. Overal kregen ze punten voor en werd er ook een soort priesuitslag straks bekendgemaakt op deze dag van het OLS. De shutwedstrijd gaat pas volgende week de onknuiping vingen. Maar vooral belangrijk vandaag werd er afveld. Want als ze afvels, wisten uit de wedstrijd. Aan het eind van de dag komen we dan met een lease van namen die door zijn naar het kavelen. En het kavelen is volgende week zaterdag. Dan gaan we weer met de shutwedstrijd. En zorgen dat ze er biep is volgende week. Dat is eigenlijk het grootste doel van alle shutterieën die hier zijn. En dat gaan ze nu ook proberen dadelijk. De shutwedstrijd staat eigenlijk op het punt van beginnen dadelijk als er ingeschoten is en de federatie, de organisatie, dus de OLS-federatie zegt, we kunnen beginnen, dan wordt er begonnen met de eerste rung. En dan moeten we weer goed de buim in de gaten houden, want dan gaan we hier op de radio berichten wij allemaal het misgeschoten en de oedelijk. En dat gaat je hier allemaal volgen.
1: Ja, maar Judith, hebben we nu over een kwartier nog voordat ze echt beginnen of een half voor? Boeg jij het over?
0: Ik denk dat we nu over een kwartier hebben, want er is gecommuniceerd dat een 4 voor de wedstrijd zou beginnen. Ik loop nu meteen door, en dan kan ze even wachten, want ik ben er 5 meter vanaf, naar de federatietent. Daar ben ik thuis aangevaren. Dat is van de OLS-federatie en daar zal het weten. Dat ga ik nu omroepen.
1: Eens even kijken wat er zit.
0: Even kijken of ik dat tussendoor kan vragen.
2: Achter de afkastering alleen de schutters, de helper en de buksmeester. De overige personen geraakt voor de afkastering.
0: Oh, even de regels zien.
1: Okay. Ja, ja. Het is nu gevaarlijk, hè?
0: Eén ding tussendoor vragen. Ja. Even wie laat beginnen van de wedstrijd?
2: Ze zijn nu al bezig. Maar waar je geen geluidsinstallatie, daarom heb je dat niet gehoord.
0: Ah, nou goed. We zijn begonnen met de wedstrijd, begrijp ik. Dan gaan we weer als goed verdelen onder die buim en gaan verkieken. We gaan hier beginnen aan de linkerkant van het veld met zitten. En dan gaan we richten over berichten.
1: Nou, dan gaan we ook eens even schakelen met Maurice Jessens, die al het veld op is gelopen. Maurice, bist je daar?
3: Ja, zeker. Ik ben ook al alles aan het volgen. Ik ben al hier in Kiek en allemaal weer steed. En het is de concentratie natuurlijk ook hier van de optekenaars. Hier zelfs een optekenaar. Daar is de pestjes aan het controleren. Of ook de zus onder de boom dadelijk gaan zitten, die hier ook op de schutterskaart heeft staan. Zeker, dat is natuurlijk heel erg belangrijk om dat in de gaten te houden. Wordt geconcentreerd gekeken hier. De zon, ja, de zon die is er niet. Maar de grote probleem op dit moment is natuurlijk toch wel de wind. Alhoewel we hoorden natuurlijk dat ze allemaal goed zijn. Hier zijn ik dat ook dan weer een kogel nu erin gekomen. Dat is Ruud van de shutterie van Nieuwstad. Die is hier even de buk zuiver aan het maken. Althans, de kogel is er aan het potsen om weer een nieuwe erin te duwen. Want dat is natuurlijk ook allemaal heel belangrijk. En we zitten nog zenig hier zo even een beetje in kieken bij de optekenaars. Nog altijd een beetje in de fase van het inschieten. Ik zie nog niet dat door hier al gaat misgeschoten of zo is. Dat is natuurlijk allemaal nog niet. Alles natuurlijk altijd een beetje wennen. Vooral dat inschieten is heel, heel, heel belangrijk. Wie vult het? Wie steekt ze? Wie steekt het lichaam onder de boom? Wie steekt ze aan de buks? Stevig staan, hè? Ik zie bijvoorbeeld ook hier het gras op sommige plaatsen. Het is niet gans gelijk. Het is niet helemaal waterpas. Ja, daar moesten ze natuurlijk ook een beetje op doen. Er zijn ook nog sommige shutterieën die zijn met die buks, met dat ongerkant, dan over dat houten belkje aan het schuiven. Want ja, dat zijn allemaal helemaal nu belkjes. En als ze door opgis doen, die buks, ja, dan kan die buks kunnen schuiven. Dat wil ze niet. Doe wilscher dat houten plankje, wil ze een beetje grof hebben. Dan likt die buks er veel en veel lekkerder op. Ja. Spannend, hè? Spannend.
1: Even voor het beeld, jongens. En dan wil ik ook even van jullie turen. Boestet Stieg nu precies en boestet Maurice.
0: Nou, we hebben de linkerhelft van alle shitbuimen werden nu gebroken bij de eerste rung. Dag en ik aan de linkerkant stond, Maurice aan de rechterkant. En verlopen zo naar elkaar toe en verchecken de schutterieën hoe er misgeschoord is of niet. Dus als er een peertje staat, dan is er, hebben ze een punt. En is er een kruutske, dan is er gemis. En dan zullen we dat communiceren op de radio. Tot nu toe nog geen punten of kruutskes gezien. Dus iedereen is nog aan het inschieten. Alhoewel ik hier toch degelijk wel degelijk heb peertjes in staan. Sint-Barbara uit Reuver is begonnen met schieten. En Jarno Wienand, die heeft zijn eerste drie bultjes afgeschoten. Dus dat is goed nieuws. Maar ik hoor dat de esprit. Wat wil dat zeggen?
1: Nee, de esprit die is hij niet op de goede manier ingestart. Niks van aantrekken.
0: Ik wou zeggen, die hebben groen raak geschoten.
1: De vingertjes van Perry zaten een beetje los. Niks aan de hand.
0: Oké, hier ook. Wie sinds Job van Leuke is in de twee al afgeschoten door voor opzet Zwellekamp. En er werden toch hier en daar overal wel weer peetjes gezakt. Nog geen kruutjes, dat is goed nu. Sint-Urbanus Moffert ook de bulkjes afgeschoten. Oh, hier kijk hier Moritz. Mauritius terug is al met zijn derde shut bezig. Dat doet de eerste twee shutters alles afgeschoten. En shut nummer drie, chef boven. Het lijkt me aan voor zijn tweede shut. En dan ga je te opdijken. Nu een peetje zetten, dus dat is goed nu. Hier ook Verstrucht. Even kijken hier. Dan zijn we bij Mechelen. Alles afgeschoten. Nu toe 3 punten Sint-Sebastianus Mechelen. En dan komt voor bij Sint-Odilieberg. Daar zie ik ook positief nieuws. Namelijk afgeschoten bulkjes. Even kijken. Hier zijn ze nog niet begonnen bij Spouwbeek. Dan moet nog geschoten worden. Daar zijn ze nog aan het discussiëren. Werd er eigenlijk achter het treffelje gaat zitten geluivig. Maar bij de buren, hele heide. Daar zijn ze nog niet begonnen. Het is heel verschillend. De ene had al bijna alle shutters die al een rondje hebben gedaan. En de andere is nog niet eens begonnen. Dus Sint-Laurentius, Bocholt, Belgische Bocholt. Twee bulkjes afgeschoten. Goed nieuws. Geen misser nog.
1: En Maurice, zien ze bij Dieg inmiddels wel begonnen met scheten?
3: Ja, hier zijn ook een aantal aan het scheten. Bijvoorbeeld die van Wessum. Die hebben ook al de eerste shutter. In dit geval is dat Peter Bidot. Hij heeft er al 3 keer raakjes geschoten. Dat is goed. En die zijn ondertussen bezig tot de tweede man van Wessum. Steed onder de boom. En hij heeft ook al 2 keer raakjes geschoten. Hij noemt zich nu aan de concentratie. Om natuurlijk hier even te gaan doen. Om dat goed te maken. Dat is Lieke Roberts Peters die onder de boom steed op dit moment steed te kijken. Dan kijk ik ook even bij de buren. Wie het toch heet, dat zijn die namelijk die van Sint Antonius van Stramprooi. Daar is de eerste shutter net geweest. Dat is Maries Veller geweest. Maries Veller heeft 3 keer raak geschoten. Dat heeft ze alle 3 de bulkjes afgeschoten. Dus dat is heel erg goed. Kijk eens nog heel even bij die andere. Die ik net hoor bij die van Westrum. Ja, ook daar is weer 3 keer raak geschoten. Dat betekent dus dat 2 shutters 3 keer alle bulkjes hebben afgeschoten. En dat betekent dus ook dat die gewoon schoon kunnen blijven steden. Dan gaan ze bij Sint-Lucie, Nederweert Eind. Die moeten nog gaan beginnen. Die hebben nog geen officiële shirt gehad. Die hebben natuurlijk wel al ingeschoten. En wie die van Deetre is ook geschoten. De eerste man, de man die voorop shot, heeft ze alle 3 afgeschoten. In ieder geval aan deze rechterkant heb ik nog geen missers kunnen zien.
1: Nou, de Esprit hoeven we nog niet te starten. Maar wie zit dat bij Dich, Judith?
0: Nou, overloop ik hier ook nog geen missers. Ik zie hier Sint-Sebastianus Summert, het de koning. Gaston Cordewinners, het er 3 al afgeschoten achter elkaar. Nu is de tweede shot bezig. Dat is Mark Pluimakers, de stijt onder de band. En hij moet dadelijk zijn bulkje gaan afzetten. Maar er is nog het richten en het kieken en het voorbereiden. Hier bij Sint-Martinus. Goed. Sint-Martens voeren. Daar zit de tweede shot. Alle bulkjes al afgeschoten. De derde shot bezig. Ook nog in een misser. Kieken of we hier nog reden hebben voor de Esprit te draaien. Nee, even kieken. We komen hier aan bij de shutterie die op dit moment mogen gillen. Kieken, ja. Sint-Sebastianus Herkenbos. Peter Kolk, 2 bulkjes af. En wie ook alles tot nu toe heet ze. Oh, is er pas 1 bulkje afgeschoten? Nou. Goed nieuws tot nu toe, mevrouw.
1: Ja, LN Radio, daar luisteren ze nou. We zien begonnen met het OLS in Melik. Met het scheten van de bulkjes. Achtervolgen via LN YouTube. En natuurlijk de livestream is achtervolgen via de LN Nuits app. Dan kreeg ze ook kerstjes in beeld. Dus de huur is niet alleen de uitzending. Maar de huur is ook letterlijk op keertjes wie het ervoor staat. Welke clubs nog in beeld zien. Welke schutterijen nog van de partij zien. En welke gemis hebben. En neem je van de partij zien. En dat kind soms heel gewoon. Maar op dit moment is het nog allemaal heel constant. stand. Maurice Jessen.
3: Ja, en op het moment dat ze dat doet, spreekt Poels, dan weet ze dat ze het lot en het tachten best, want bij Sint-Martinus een horn zijn in een kruts gestaan. Dat betekent dus dat door gemis is.
1: Welk nummer?
3: Sint-Martinus doet horen het nummer 28.
0: Oh, dat is haar, die zich zo lang geconcentreerd heeft.
3: Zoon. De tweede shirt heeft een tweede bulke laten staan. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar ja, ze scheten er gewoon weer. Hè. Dat wil ze natuurlijk afscheten.
0: Mis.
3: Ja.
1: Judith.
0: Ja, we staan onder de buim hier bij shutterie nummer 11. Sint-Barbara uit Reuver. Daar is Bert van den Beuken die zijn derde bulke laten staan. Dus we hebben ook een streepje in verzetten door Reuver. Op een Reuver het de shutterie uit het OLS. Want in een gemist derde bulke van de vierde shut. Tot nu toe ging het goed, de eerste drie shutten. Maar de vierde shut dus in derde bulke niet af en niet hem staan. En daarmee zitten ze eruit.
1: Alle vertrouwen in mijn shutters van As vanwege de koningin wordt hij geappt door An. Is dat nog zo?
0: Mes?
1: Ja, nog een keer een messer.
0: Ja, de derde messer van de dag. Een soort twijfelachtige eer, zou ze kunnen zeggen. Nummer 13. Sint Urbanus Moffert het de derde shut het bulke laten staan. Dat is Lieke Smeets die de derde bulke inderdaad niet het afgesloten. Dus een streep door Sint Urbanus Moffert.
1: Shutterij Sint-Jan uit Nuitstad, heel veel succes op het OLS van Ruud en Marlie Meuleneers.
3: Nou, dan kan ik meteen even gaan kijken wie het geeft met die van Nuitstad. Want die zijn hier aan het scheten, Sint-Jan. En goed nieuws hoor, dat succes heeft geholpen. Want ondertussen hebben ze al 4 man onder de boom gehad staan. En alle 4 hebben ze 3 bulkes afgesloten. Dus dat wordt een zeer succesvol succeswens voor die van Sint-Jan. Kijk ik even naar hier die van Liel. Die zijn ook een scheten. Er is nog niks gemist sinds ze van Spanje zoet. Liel, die doen het heel goed. En dan schuif ik door naar die angerbeugel hier. En daar waren ook allemaal peetjes geschreven. Peetjes, dus dat geeft ook allemaal goed. En dan kijk ik bij die van Gratum. Gratum deed het altijd goed. Ik ben net nog even bij ze langs geweest. Concentratie volop. Sinds Serverius wordt Gratum wordt nu weer aangelakt. En tot nu toe hebben ze allemaal afgeschoten.
0: Mis. Ja, dat is toch het begin, hè? Waarbij dat toch misschien zenuwenparten spelen. Of dat ze even erin moest komen. Nummer 15, Sint-Sebastianus Mechelen.
1: Oh.
0: Ja, die hebben misgeschoten. Willeurs liet zijn eerste bulke staan. Helaas, een streep door die shutterie. Oet Mechelen, Sint-Sebastianus. Ja, dat is een beetje de balans hier voor het moet ommaken. Veers in de roet, toch?
1: Ja, namens de burgemeester van het Haarlemsbrook, Sint-Agata. De optocht was heel goed. Nu scheet ook nog de bulkes ervan af. Maurice.
3: En dat doen ze bij Sint Amandus op Klabeek ook. Want die scheten ook alles raak. 3 man hebben al geschoten. En alle 3 hebben ze alle 3 afgeschoten. Ik kijk nog even naar boven. 1, 2, 3. Ja, 9 bulkes zijn af. Hoe jullie dat uitgelachen hebben, dat het eigenlijk geen bulkes zijn, maar blukjes van Ongerauf bij Ongerauf die daar aangebracht zit. En dan horen we nog gejuich achter ons. Ik weet niet precies voor wij. Dat betekent in ieder geval geen slecht teken. Als er door gejuich wordt, dan wil ze natuurlijk zien wie wat het is. En hier die van Laar, die hebben ook nog niks gemist. Dus dat gaat ook allemaal goed, die van het Belgen. Voor nu hoor ik nu zeggen, hier vandaag op het terrein, ze ook een chic zijn als het OLS naar België weer een keer teruggeeft. Want dat hebben we natuurlijk al een aantal jongeren nimmer gehad. En dat is natuurlijk toch wel gek wat ze ook merkt, dat men elkaar het allemaal gunt. Men wil heel geer natuurlijk dat de OLS tum binnenhalen. Maar ze gunnen het ook heel erg geer aan Emis Angers. Dan ben ik hier nog even een kieken. Of hier ook nog alles goed geeft. Die van Voerendaal. Die van Voerendaal zijn. Die doen het heel, heel rustig aan. Tot nu hebben het pas 2 man, 3 man geschoten. En nu is de 4e man die onder de boom steekt. Maar bij Sint-Sebastianus uit Voerendaal zijn ze voorlopig allemaal afgegangen. Dat is heel erg goed voor de supporters. En de lui van het Turk uit Voerendaal. Wie die van Deteren. alles nog afgeschoten. En Nederweert 1, die hebben groot ingeschoten. Lang ingeschoten, want die zijn pas bezig met de tweede shirt die door onder de boom steekt. En daar is voorlopig nog niks gemist.
1: Op de LNR is trouwens nog een berichtje binnengekomen van Marlies Cox. Die wint Petrus en Paulus, de Schutter van de Hei. Heel veel succes in Melik onder de boom. En hopen dat ze met heel veel succes terugkeren naar hun dorp.
0: In Heidse, daar zijn ze goed bezig. Althans, die van Heidse, die zijn hier meerlijk goed bezig. Want daar hebben de eerste drie schutten, de bulkjes, allemaal afgeschoten. Ik zie hier ook even kijken. Dan ben ik bij Sint-Sebastianus Herkenbosch nog alles volgens plan. Dus dat is goed om te horen. Als ze dan in ieder geval er ook schutterijen zijn die er goed in zitten. Dat is ook voor Sint-Hubertus Ubachsberg. Die zijn lekker op dreef. Ik zie hier en een misser. Ja.
1: Wees de pineut.
0: Optekenen. Ja, ik word even spannend maken, maar ik moest eventjes goed bij de optekenen vragen of het ook inderdaad een mis is. Sint-Martins voeren door het de even kijken. Oh, die zijn al in de tweede ring bezig, of niet? Ja, die zijn al in de tweede ring al aan het zitten. En dan is de eerste shirt misgegangen. Dus een streep door Sint-Martins moet Sint-Martins voeren. Die toch voortvarend te werk worden gegaan. De eerste zes schutten heb je alles afgeschoten. En nu zijn ze in de tweede ring bezig. En daar wordt net het bulkje gemist.
1: Welk nummer helaas is dat, Judith?
0: Ja, sorry voor de administratie. Het goede nummer erbij zeggen. Nummer 4, Sint-Martinus, uit Sint-Martins voeren. Dankjewel hier voor de optekenaar. Dan heb ik eventjes de informatie laten zien. Ja, dus een streep door de Belgische schutterie.
1: En wie gaat er met de schutterij van Sint-Oda Boshoven in Weert? Want dat willen Ida Graven en Wil Niessen hier geren weten. Ze wensen hun in ieder geval heel veel succes. Ja.
3: Ja, die heb ik in ieder geval niet bij Michi nog zien staan. Ik zie wel die van prins Hendrik uit Sint-Odilienberg komen. Voorlopig is er alles afgeschoten. Die doen het goed. Zijn ondertussen met een zesde shirt bezig. En die moet nog twee bulkjes afscheten. Kon ik dat eens even volgen. Onder de buks staat op dit moment Tim Wolfhagen. De been gaat op trein, stevig staan, want hij heeft zo'n plek waar het eigenlijk heel erg ongeliek is. Daar heeft er geschoten. Terwijl hij daarna even bij Sint-Sastobanius doet Mechelen. Zenig tot toch wel een krutske steed. Maar misschien hebben we hem al genoemd, die van Mechelen.
0: Mechelen hebben we al gehad, ja.
3: Jazeker, gelukkig. Dus dat is geen nieuwe idee, daar weer af is geschoten. Oh, nog even terug, hè, bij die van Sint-Odilienberg. Die motten nog ene scheten. Nog ene vuur Tim Wolfhagen. Opperste concentratie bij Tim door. Omhoog kijken, het een goed zicht. Zitten het wolken achter hem, zien een boom. Het beweegt niet, dat hoorden we al. Hè. Die zijn goed aangespannen, de boom. De paraplu-meester De Bie met de zilveren paraplu. Terwijl die neven, ja, die van Mechelen, die zijn de buks al aan het indoen. En een zenig bij prins Hendrik. Hendrik van Sint-Odilienberg, die hebben ze alle eerste 18 afgeschoten. En dat is natuurlijk toch wel een opluchting als ze de eerste 18 aven zijn. Gewoon het doen. Dat is de enigste, in ieder geval hier, wordt twee glazen bier op het tuffeltje staan. Ja, dat is ook natuurlijk heel apart. Hij gebeurt met een glaas bier onder de boom en ze alle 18 afgeschoten. Dan deisen het hartstikke goed.
1: Hij staat maar goed, lief gewoon. Schutterij Sint-Jan uit Neustadt. Wie is het dan met gesteld? Want Ruud en Marley Meuleneers winnen in ieder geval heel veel succes, maar jij hebt het al gehoord.
3: Ja, dan moet ik eens even gaan kijken hoe die van Sint-Jan.
0: Zijn die deze eerste run al bezig dan?
3: Die ben ik zo straks langs geweest bij die van Neustadt. Ja, hier heb ik ze niet staan. Dan moet je nog een stuk weer doorlopen.
1: Zou het toch bij de eerste doorgang moeten zien, toch?
3: Ja, ik denk het zeker dat die bij de eerste doorgang moeten zitten. Dan zijn ze hier in het circuit. Dit zijn die van Stramprooi. Hier zijn die van Wessum. Die doen het ook altijd goed. Dan kom ik bij die van Nederweert Eind. Kom ik langs. Ja, Paul, daar heb ze me wel even niet in een opdracht gegeven.
0: Vermeld ons, als voor ze vingen.
1: Heel ja. Goed, heel goed.
0: Ik ben ondertussen bij Sint-Sebastiaan Summert. Die hebben alle bulkjes afgeschoten nu toe. Die eerste vijf schutters. Dat is goed nieuws voor mijn eigen dorp. Sint-Elisabeth Stokkum allemaal. Oh, hij heeft Stokkum al gehad, Paul.
1: Nee, volgens mij net.
0: Nee, het zesde schutter heeft een bulkje laten staan.
1: Oh, dus mis.
0: Thank you. Ja, het is Davy Schepers, nummer 6 van Sint-Elisabeth Stockholm. Dus nummer 6 is de nummer van de shutterie. Ja. Maar het is ook het nummer van de shutter. Dus daarachterop zet Davy Schepers het zijn eerste bulken laten staan. Streep door Sint-Elisabeth Stockholm, helaas, voor die shutterie. Ik loop eventjes langs, nog altijd op zoek naar Nieuwstad, voor dicht Paul.
3: Ik heb ze al gevonden, die van Nieuwstad. Dus ik wil vragen, Paul, wij... Wou Geer weten wie het met die van Nieuwstad zoet?
1: Dat zal ik zich vertellen. Oh, nou heb ik net alweer naar een andere ding geklikt. Even kijken. Ja. Marley Meuleners.
3: Nou, zeg maar tegen Marley dat ze de eerste achterna afgeschoten hebben. En dat nu de eerste shirt, Tim Knubbe, is bezig met zijn tweede serie. En die heeft er ondertussen ook al afgeschoten. En daar hebben ze nu Nancy onder de boom staan. En de eerste die Nancy heeft geschoten, is ook wederom raak. Dus die van Nieuwstad... Doen het prima.
0: Mis. Ja, en hij is gemis weer. En nummer 8, Monulfus en Gondulfus, Oetrotum, Belgerotum. Dat is een misser. Dat is gebeurd bij de derde shot. Het middelste bulken laten staan. Helaas, want het heeft er wel uitgeschoten met de werm. In deze race van deze shitwedstrijd van het OLS te kunnen blijven. En streep door nummer 8, Sint Monulfus en Gondulfus. Oet het Belgerotum. Een Belgische shutterie gewoon weer een streep door geit. Helaas.
1: En wie is het met Stramprooi? Wel, hij en de weten namelijk de vreemde groep van de Werme Bruutjes. Giel in de als aanvoerder. Die wensen de jongens uit Stramprooi heel veel succes met het cheteren. Veel lustre met vanuit de Wienba op het festivalterrein van Rock Werchter. Tomer.
3: Ja, ik weet niet of er ook een beetje fan is van die van Gratum. Van Sint-Serverinius. Want die hebben ze ondertussen niet. Oh, die hebben een tempo erop zitten niet. Ja. Die hebben de eerste 8 in en af. En die zijn nu al bezig met de vierde man van de tweede serie. En voorlopig zijn die door ook allemaal af. Dus die van Gratum, die doen het oog uitstekend. Die doen het prima. Wat mij opvalt, die aan de rechterkant eigenlijk weinig missers. Dat is wel heel opvallend. Zou het dan toch zijn tot aan de linkerkant door het weer? Of de wind gaat meer zo mitspelen?
1: Ja, maar het zicht op de bulkens is heel schoen, hè? Had ik begrepen.
3: Het zicht is prima. Als ik hier naar boven kijk, ken ik de bulkens allemaal heel erg goed. De schijt bewolking erachter. Hè? Die bulkens zijn zwart van kleur. Die bewolking die erachter zit, is het donkergries. Ja, dan kent ze de schoot het verschil. Terwijl nu heel even het sunkekump van de achterkant. En ja, dat hoofd in principe niet heel erg lastig te zien. Want het is gewoon heel erg goed in het vizier. Alleen op een gegeven moment moesten ze gaan uitkijken. Maar dat is nu nog niet. Als de shame drop komt. Want dan denkt ze dat ze bulkig is raken. Maar dan schudt ze op de schaduw. En dat is voorlopig op dit moment even nog niet het geval.
0: Nou, in ieder geval, ik heb even de vinger de logging gedaan. En misschien dat de wind wel van links komt. Maar dat het zonder komt, dat aan de linkerkant gaat meer missers zijn. En in ieder geval gaat het met die van Sint-Job. Leuk, hè? In de buurt van Weert gaat het hartstikke goed. Want die hebben tot nu toe alle belkens afgeschoten. Ik zie hier Moffert, die heeft al afgemeld. Die heeft al gemist. Even kijken. Strucht. Ah, Strucht deed het goed. Die zijn al aan de tweede runde binnen klaar.
1: Sowieso.
0: Het zijn snelschieters. Dat wil niet altijd zeggen dat het goed gaat. Maar in dit geval, tot nu toe. In ieder geval nog wel. Ik kijk hier nog eventjes wat hier aan de hand is. Mechelen heeft al afgemeld. Dat klopt. En dan zien ze hier nog een scheten. En dat is Sint-Odilienberg. Alle welkens af. Tot nu toe. Goed nieuws aan deze kant.
1: En is het inderdaad zo dat er veel wind staat op de linkerzijde?
0: De wind valt op zich... Ja, ik zou denken, er zei het aardig het wind. Te strak wordt er gezegd, dat valt al met. Want ik zie in de boom niet bewegen. En ik zie ze ook echt niet bewegen. Ik heb hier meerdere jaren gestangen tot ik dacht... dat is ingewikkeld op zo'n boom zitten. Maar nu kent ze dat niet echt zeggen. Die van Sint-Urbanus en Moffert die zijn elkaar aan het feliciteren. Want die hebben hun eerste twee rungen afgeschoten. Alle bulken zijn af. En dat is reën voor een tussendoorsfeestje. Dat is altijd goed. Maar nog even over de wind. Ik voel hem wel en ik hoor hem ook een beetje in de microfoon roesten, zeg maar, als ik hier rondloop. Toch, de buim stond heel steady. Dus ik denk dat dat ook wel een compliment voor je geef ik in het werk. Dat die zo stevig stond en eigenlijk geen last lieken te hebben van de wind. Maar we moeten misschien dadelijk eens even informeren wie de missende shutterie, hoe het, ze denken dat het aan het gelegen.
1: Ja, gewoon even naar de andere kant naar Maurice Jessen.
3: Hoor, ik zie dat die van Stramprooi onnog volop in de wedstrijd zijn. Die van Wessum, scheten altijd goed. Hè. Die van Wessum die doen ieder jaar goed met. En het lijkt alsof dat gewoon heel makkelijk gaat. Dat is voorlopig alles afgeschoten. Ik ben hier nog even aan het kijken. Daar is, er wordt nog niet zoveel geschoten. Wie die van Deteren zijn er ook geen enkel kruts gestaan. Dus dat gaat ook heel erg goed. Ja, het is inderdaad heel opvallend. Aan deze kant nergens krutsjes komen. En dat is toch wel heel erg schoon. Die van Voerendaal, daar wordt ook alles gewoon afgeschoten. Die zijn bezig ondertussen aan de tweede run. Ja, die van Hoorn, dat hadden we al gemeld. Hè. Die hebben daar een heel lelijk krutske op het optekenformulier staan. Dan nog even voor de fanclub van Sint-Jan van de Nieuwstad. Ben gerust. Alles geeft nog goed. Allemaal afgeschoten. Dan hebben we die van Liel van het Belg. Ook alles nog afgeschoten, ja. Beetje saai eigenlijk aan deze kant. Althans, goed is het natuurlijk. Het is niet saai. Hartstikke goed. Het is hartstikke goed.
1: Het is alleen maar nog spannender, toch?
3: Oefend. Wie die van Laar. Ook alles afgeschoten. Twee keer gecontroleerd door mij. Op papier en in de log gecontroleerd. En dan kijk ik nog bij die van Gratum. Ja, die hebben het hartstikke goed gedaan. Want die zijn de buks alweer aan het inpakken. Nee, omdat ze hevig willen. Maar dat ze gewoon twee series van 18 hebben afgeschoten. Die van Gratum zitten al ondertussen in de volgende run. En dan pak ik in ieder geval de laatste. De wietste voor mij. Dat zijn die van Opglabeek. Er wordt ook driftig geschoten. Er moeten nog twee man in de tweede serie gaan schijten. En er heeft nog niks of nemers gemist.
1: Dus het gaat ook goed bij de Sint-Amandus, hoe de Opglabeek. Er staan die eerste twee run afgelopen zien. Dan wordt gefeliciteerd. Is er dan een pauze of wie gaat dat?
0: Nou, dat is een beetje aan de federatie volgens mij. Of ze dan eventjes een pauze houden. Maar meestal werd er vrij snel weer doorgezout. Even tussenstand aan deze kant. Gezien Sint-Petrus het Roggel. Alle belkjes tot nu toe afgezout. Zijn in de tweede ring bezig. De 1, 2, 3, 5e shut is al bezig. Dus dan moeten er nog twee alle belkjes af. Zijn die oude ring weer. Even kijken. Deze Elisabeth Stokkum heeft al afgemeld. Die zit nog een. Ik heb nog een Belgisch-avond zitten, de laatste nog. Nadat ze gemist hebben. Schummert. Eerste ring, alle Belgisch af. Tweede ring, de eerste shutter, ook alles af. En staat de tweede shutter onder de buim. Hou die gewoon even in de gaten dadelijk. Even kijken, hier zijn we al geweest. Het Sint-Martens voeren, ze ging al een streep door. Ubaksberg. Nou, als u dit goed doet. Eerste ring, alle Belgisch af. Tweede ring, de derde shutter. Vierde shutter.
1: Ja. En de uitslag zijn natuurlijk ook allemaal naar te kijken op LN YouTube. En dit keer ook op de stream. We hebben de LN-app. Als die er even bij pakt, dan huurt ze de uitzending. En zo op de kaarten precies wie de stand van zaken is.
0: Aan deze kant heet ze, wil ik nog even voor u metnemen. Mm-hmm. Alle belkjes tot nu toe af. Veer shutters in de tweede ring. Alles af tot nu toe. Het zit er goed uit. Er wordt even een bemoedigend klopje voor de volgende shutter gegeven. Positiesferen ingenomen. Altijd goed om te zien dat het ook erg goed samengaat. Dan komt voor Hibi Herkenbosoet. Geldt ook voor de eerste ring. Alle belkjes af. Tweede ring. Vierde shutter onder de buim. En daar kunnen we een peetje voor noteren. Want dat wordt een belke dat wordt afgeschoten. Goed nieuws dus aan deze kant. Voor Heidse en Herkenbos. En dan zijn ik hier Sint-Ubaksberg. Of in Sint-Ubertus Ubaksberg. Tweede ring. Vierde shutter. Ook alle belkjes af.
1: Judith is op dit moment even alleen voor. Want mijn collega, onze collega moet ik zeggen, Maurice Jesse, die gaat ook nog even voor het tv-nuitverslag doen.
0: Oké, ik loop gewoon door.
1: Hebben ze het overzicht nog?
0: Zeker, althans, ik kan hier gewoon de shutter hier aflopen en dan zie ik vanzelf wat er gebeurt. Even kijken. Dan kom ik even naar het gedeelte waar Maurice is opgehouden. Juist met bericht doen. Ik zie
1: dat wordt gejuicht.
0: Ja, dat is de shutterie van. Even kijken. Moet ik het goed zeggen, anders zeg ik het verkeerd. Alle belkjes af van Roggel. Roggel het, alle tweede runges. Alle belkjes afgeschoten. Dus die zijn blij en die kunnen even ooienhalen tussendoor. Voordat ze weer hier gaan. Even kijken, dan kom ik nu aan bij de plek. Wo Maurice is opgehouden, denk ik, kan ik verslag doen van de shutterie. Wie die door afgeschoten hebben. Hier is klaar, Sint-Sebastianus Mechelen. Er is al een streep door, dat hij vooral. Sint-Odilienberg, Prins Hendrik, nummer 16. Alle bulkjes af, achterop zit. Dijkt nu de laatste bulkjes van de tweede ring. Mag ik even kijken? Lijk aan. Kiek. En recht. En schiet het bulke af. Het kent zich in de spiegel zien, hè? Ja, optekeners hebben dik een spiegel op de tafel liggen. Dan hoeven ze niet naar boven te kijken. Hebben ze geen pin in de nek. Kunnen ze in het spiegel kijken of de bulk is afgesloten. En dat wordt nu ook het geval. Spouwbek, Sint-Laurentius. Goed bezig. Maar wel, ik ga langzamer als menig schutterie die al bezig is. Ze zijn nu met de eerste schutter bezig. De tweede schutter bezig van de tweede ring. Tot nu toe alles afgesloten. En ook hier kan een beetje bijgetekend worden. Hier is klaar Herlerhey. Die zijn de buks weer eventjes in het koffer aan doen. Even kijken, Mergraat is in Vrie. Goed, ze zijn goed bezig. Goed te werk. Derde schutter. En deze tweede ring die... De bulkjes is aan het afzetten. Alles volgens schema tot nu toe. Nou, begin nog even door. Bijlveld, daar heeft er al een afmelding van. Toch? Ja, ik zie hier al een hele hoop kruidskussen, dus dat zal wel. Buchten, Sint-Josef.
1: Bijlveld is afgemeld?
0: Ja, ik heb, weet niet of het al is gebeurd. Nummer 21, Sint-Urbanus Bijlveld. Ik zie hier vier kruidskussen staan, dus het is al beurlijk het bulkjes afgesloten.
1: Oké.
0: Okay. Nou, wie deze?
1: Dan halen we deze rag even door. Een misser. En dan toch nog even de vraag van Ben Geurts. Die zag Montfort, is dat nu de roet of is dat niet de roet?
0: Dat heb ik nu niet hier paraat. Ik ben mijn papieren liggen aan de andere kant van de wei. Dus ik ga die dadelijk eventjes bekijken. En voor dat we aan de tweede ronde beginnen, dus eigenlijk zit maar de derde run van voor de schutters om te zitten. Gewoon weer eventjes alle balans opmaken en eventjes noteren waar de roede zijn en waar niet. Sint-Urbanus Bijlveld moet voor dus afmelden. Nummer 21, schutterie. Verschillende schutters hebben daar een welke gemis helaas. Sint-Josef Buchten gaat volgens plan. En dan loop ik hier nog het laatste stukje door op de plekken waar geschoten werd. Hier is klaar Wessum. Wessum met alle bulkjes afgeschoten.
1: Zo.
0: Twee ring lang, alle bulkjes netjes, goed gedaan. Hier zit weer eens met een spiegelje, zodat de bulkjes goed bijeentje in de gaten gehouden kunnen werden. Door Bies, Schutterie, Sint-Josef, Sint-Antonius Stramprooi. Sorry dat ik het fout zeg. Sint-Antonius Stramprooi. Alle bulkjes af tot nu toe. Ik ben binnenklaar met die tweede recetering. Nu gaan we hier kijken. Bie. Hier weer het eind. Ook alle bulkjes tot nu toe af. Vierde shot in de tweede ring. Ook goed nu het zorg. Sint-Stefanus Deteren. Die alle bulkjes tot nu toe heeft afgeschoten. En dan gaan we hier de laatste shitbuim langs Sint-Sebastianus Voerendaal. Goed bezig. Alles af. Wie is het hier gegaan? Even kijken, met Sint-Martinus Hoor, die heeft vooral afgemeld. Dat waren die zo goed gingen voorbereiden op die
1: soorten. Ja.
0: Nu staat hij voor die al afgemeld.
1: Nee, nog net.
0: Nou,
1: 29.
0: Misser.
1: Sint-Jan.
0: Sint-Jan Nustad. Nummer 29. Door het Bianca Maassen. Die het haar laatste bulk laten standen achterop zit. Helaas, streep door de schutterie. Hoe het nu staat, wordt nog straks zo driftig over geïnformeerd wordt op de app. Even kijken, Sint-Sebastianus, Sint-Huibrechts, Oliel in Belsch, alle bulkjes af. Rungwier, goed nuts. En voor de rest, even kijken. Gewoon vandaag kunnen we de andere kant toe lopen. Want dan hebben we Sint-Sebastianus laar, ook een Rungwier. En dan zijn ik hier nog graten met alle bulkjes afgesloten.
1: Mijn leven gooi god, daar hebben ze toch heel wat kilometers moeten lopen vandaag,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, op Klubbeek is een rungwier. Nou, dan hebben we zoiets gehad. Gewoon dat ik weer aan de andere kant beginnen en dan breng ik die weer op de weg.
1: Prima, Judith. Ik stel dan voor dat Veer eventjes een korte rustpauze nemen. Wat zou je ervan denken, jongens? Dat we even een momentje pakken, om even een pleetje te draaien. Dan kunnen we straks weer gewoon bij de volgende runde.

0: Ah, daar zijn we weer terug op het terrein in Melick, waar, ja, je hoort het al op de achtergrond, nog volop geschoten wordt. Ik ga eens even kijken bij Judith Kuipers hoe op dit moment de situatie is. Zijn er nog afvallers terwijl we hier een muziekje aan het draaien waren?
1: Ja, dat zou kennen, Paul. Ik ben even aan het rennen. Het is goed dat ik mijn conditie op peil houd, want ik ben alle shirt bij hem nu in mijn eentje aan het doen.
0: Krijg zo meteen assistentje, hè? Rolf de Gert naar de andere kant.
1: Dat is fijn. Ik ga eventjes op peil houden, even kijken hier het uiteinde. Nou, ik zie dat de meesterschatterieën, die zijn al gestopt, hebben een buksel ingepakt en zijn even een poseren tussen de ring. En ik zie een misser, en dat is een pijnlijke. Ja, mis.
0: Vertel.
1: Nummer 4, Sint-Sebastiaan Schummert.
0: Och.
1: Ja, echt waar. Ja, we waren in de tweede ring bezig. Ik zie dat Jos de Horst het zijn derde bulkulot kwam. Helaas, een streep door mijn eigen dorp.
0: Ja, ja. En dat is er straks nog een aan de microfoon die zag. Het gaat helemaal goed komen vandaag.
1: Ja, precies dat. Oh. Vertrouwen is natuurlijk wel altijd goed om te hebben.
0: Zeker.
1: Maar ja, dat kan dus ook eindigen in een krutske. Hebben we al een krutske gehad door Sint-Elisabeth Stockholm?
0: Welk nummer is dat?
1: Dat is nummer 6.
0: Nummer 6. Die hebben we al inderdaad gehad, ja.
1: Ja, goed. Oké. Okay. Nou, dan ken ik mijn informatie. Is er inderdaad nu ook doorgestreept. Dat is helemaal goed. Ik loop hier langs Roggel. Die zijn verdig. Die hebben alle bulkjes afgesloten. Mm-hmm. Goed nieuws. Rustig ooiemolen in Roggel. Dat is altijd fijn. En ik zie hier, dat is rood en die hebben hij vooral afgemeld. Dan loop ik langs Grevenbicht. Met een Grevenbrug zijn twee schatterieën. Daar hebben ze een tijdig kruis en hebben ze Eendracht Grevenbicht. Dit is Eendracht uit Grevenbicht en die moet beeg zeggen. Toen doet u alle bulkjes af, dat is goed nieuws.
0: Mooi.
1: We zijn nog rustig aan bezig aan een tweede ring. Dus ja, er zijn shutters die nummer de tiet. De enige tijd goed bij snel zitten in de flow en door. En de anger die, ja, die doen het rustig aan. En dan is dat fijn om het te doen. Want dan kan ze in rust pakken. En dan mag je op je eigen tempo zitten. Hè. Dan ga je niet meer aan de kant staan. Want zit dus op. Dat is niet het geval. Dan mag je op je eigen tempo zitten. Dus iedereen kan even rustig de arm pakken. Ik zie dat er hier goed nieuws is. Biesbouwbeek nog. Alle bulkjes af. Dat is fijn te lezen en te zien en te horen. Want dan wordt er rustig geampt. Het is inpakken met de koffers even. Er wordt eventjes geposeerd naar de eerste ring. Dus dat is goed. Aan deze kant geen shutters meer voor de rest.
2: Ja, dan heb ik aan de andere kant staan ik nu Judith.
0: Daar staat Ralf.
2: Ja, Sjoeren. Ik ben even ingevlogen. Goedemiddag. Aan de rechterkant zijn shutterieën nummer 34 tot en met 66 bezig met zitten.
0: Uh-huh.
2: En ja, ik ben gewoon bij 34 begonnen en het gaat tot nu toe immer heel goed. Ik ben ondertussen bij 57. Sint Johannes en Clemens Merkelbeek, daar zie ik ook nog niks staan van missers. Dus het gaat tot nu toe heel erg goed in.
0: Oké. Okay. Dus geen wind, de zon staat goed.
2: Nee, er zijn een aantal schutterijen al begonnen, een aantal nog niet. Er zijn er een aantal in het inscheten.
1: Het is een beetje chaos nu, want die eerste ring is nog aan het afronden. En de tweede doorgang, dus die andere schutterijen die net nog niet geschoten hebben, die zijn aan de rechterkant van het veld nu ook al begonnen met scheten. Wat Ralf zei, al sommigen in het inscheten en sommigen misschien al voor de bulkens scheten. En ondertussen wordt hier nog afgerond, dus we moeten even goed kijken dat voor alles goed op orde hebben, zodat we u toes allemaal goed kunnen informeren. Want dat is natuurlijk toch wel wat we willen doen, die L1 u goed op de weg te houden, zodat het voelt alsof je erbij zit hier op het Oud-Limburg Shuttersfeest.
0: Ja, en dat gebeurt via de radio, maar ook via een stream. Ralf Sjoeren, daar werd er alles van. Daar wordt nu ook alles goed bijgehouden. Dat is geen chaos.
2: Dat is totaal geen chaos. De collega's Jill en Arthur die zijn heel goed aan het opletten. En die zeggen gewoon welke schutterie is afgevallen? En ik zet hier nu eens even kijken bij Sint-Maternus Wilder. PPP van Peter Broers.
0: Ja.
2: En zijn broer Roger heeft ook nog twee bulkjes af. Dus het gaat hier goed in Wilder. Loop ik eens door naar Sint-Nicolaas Meijl. Die zijn nog bezig met inscheten. Dus er zijn nog geen krutsjes of peetjes gezet.
0: Oké, die zijn nog net begos.
2: Ja. En bijvoorbeeld ook Sint-Agata Hanen nu bij. Die hebben pas de eerste bulken afgeschoten. En nu hebben we ook pas één keer geschoten. Dus dan ga je dit ook nog allemaal heel goed met. Maas Mechelen. Daar ligt de buksemeester nog net de kist met bulkes of met keugel op het formulier. Dus kan ik het even niet kieken. Holtem is nog niet begonnen. R-I-B. Wat is dit? Nijven Holtum gaat het ongoed. Merkelbeek is onnog bezig met inscheten. Helden. Gaat dit onnog allemaal goed. Dat is het eerste bulken nu net afgeschoten. Het nachtwachtgeel de Bergen ter Blijt. Voorop shot. Jordi Smitsmans schiet hier nu net zijn derde bulken af. Dus dat gaat ook goed. Bezel, kijk ik even naar boven. Twee bulken af. Wachten voor even op dat derde bulken van Bezel. Neemt zich ter tijd. Neemt zich heel erg ter tijd zelfs.
0: Ja, de zon komt er nu weer bij, hè? Dus we moeten even hoe goed.
2: Ja, en ook dat derde bulken is er af.
1: Ik heb hier nog een messer. Aan het eind van die eerste run heeft nog nummer 17 gemist. Sint-Laurentius Spouwbeek. Die hebben daar ergens aan hun einde, een van de laatste bulkjes laten storm op deze scheetbuim en de mot van streep zetten door Sint-Laurentius Spouwbeek. Helaas, voor die mannen en vrouwen is de scheetwedstrijd van dit OLS in elk geval afgelopen. En is het hier aan deze kant, waar de eerste ring wordt geschoten, bijna klaargezocht dat Eendracht uit Eendracht doet Grevenbeek nog hun laatste bulkjes in zijn scheten. En ondertussen voel ik een paar fine druppeltjes uit de lucht vallen.
0: Aha.
1: Het begint een beetje te regenen. Ik weet niet of we er van vorm van moeten verwachten. Want het ziet er al de ganse dagen een beetje dreigend uit. En als het elke moment kent gaan regenen. Maar nu valt er ook echt uit de lucht. Het is nog allemaal te doen. Dus ik denk niet dat het voor de rest nu consequenties heeft voor de shitwedstrijd. Maar het kent wel een factor gaan werden natuurlijk. Als dit zo gaat doorzetten. Ondertussen binnen maar 9 Eendracht Grevenbeek werd de concentratie gepakt. De laatste bulkjes aan deze kant werden opgericht. Er zijn nog 2 shutten hier nodig gaan. En die moet hun bulkjes nog afsluiten. En dan kan ik aan deze kant afsluiten. Kom ik die kant ook bij de Gralf.
2: Ja, en ik ga nu een eerste misser aan deze kant melden. Nummerke 38, schutterij Sint-Katharina uit Stramprooi. Het tweede shutter, het derde bulkje laten staan.
0: Ai.
2: Ja, Stramprooi, dus helaas neemt met de nummer naar voor u nu werken.
0: Ja. Ik krijg trouwens een appje binnen van Patrick Giebels uit Geleende. Zou je niet even willen nemen welke boete mededingen met doen dit jaar aan het OLS?
1: Zeker. Dat kennen verding ik wel. Dan heb ik een beetje hulp nodig. Want ik weet dat in ieder geval Nederweert niet met shoot. Dat zijn altijd de shutterieën die de afgelopen jaren hebben georganiseerd.
0: Zus.
1: Dus dan moeten we dat even op rieken zetten. Doen we dadelijk even goed melden bij de lustreer. Ja. Welke 5 boete mededingen. En dat is dus, als ze eerder hebben ze ook georganiseerd, dat shoot zo.
2: Ja, dat is Boren. Boren onder andere.
1: Boren, inderdaad.
2: En vorig jaar hij natuurlijk Heidhuizen, wat niet meer deed.
1: Heidse, ja. Inderdaad, nummer 1. Heidse,
2: Meijel is een van de veer. En Nederweert, die zouden eigenlijk meedoen. Ging helaas niet door, maar... Ja, dus dat zijn ze dan, denk ik.
1: Nou, voor het over de groene van Meijel,
2: ja.
1: Hè?
2: De groene, ja.
1: 2 shutterieën in Meijel. En dan voor het over de groene, dat is Sint-Willibrord. Dus die doen met boetemededinging. En dan hebben we de 5, inderdaad.
2: Ja. En als we dan toch bezig zijn, gewoon ik meteen een nieuwe misser melden.
0: Ralf,
2: en dat is shutterie 37, Sint-Jans uit Baaksem. Die hebben helaas gemist. Marjolein Jansen, de derde schutter, heeft het laatste bulkje laten staan. Waardoor Boxum dus helaas niet door is. Daarnaast gaat Sint-Bertus Kessel gewoon lekker steady door. De vierde schutter zit nu een beetje bij het eerste bulkje. En ook bij Zerum gaat alles nog helemaal goed. En dan loop ik nog weer naar links, naar Postert. En Dozenig bovenin. 3 krutsken staan.
0: Oh. Dus
2: Sint Matthias en Cornelius uit Posterholt kon ik helaas ook afmelden.
0: Nummer 34.
2: Nummer 34 te voorop shut. Helaas, zien de dag niet. Maar Posterholt kunnen we dus ook afstrepen. Ja.
0: Posterholt er ook af, maar ik moet wel zeggen, Ralf, het is goed bezig, jong.
2: Ja, dank je. Ik moet nou trouwens nog een shutter in Nederland afmelden. Want die hebben zichzelf afgemeld. Ik leed net langs de teufelke. Ik denk, hier wordt niet geschoten.
1: Dat is IJs.
2: Dat is IJs, nummer 49, centrij Sint-Sebastianus. Die heeft helaas een sterfgeval.
1: Ja, en dat is extra jammer, want daar hebben we de keizerin tegenwoordig. De keizerin. Oh, ondertussen is hij. Oh, en de shutterklauw bij Eendracht Grevenbeek is niet gemist. Nee, we hebben de keizerin, die Claudia Meersen uit van IJs, die het. Ja, die is pas geïnaugureerd eigenlijk. Die is vorig jaar voor de derde keer de vogel afgeschoten. Dus derde keer koning, dan weer ze keizer of keizerin. In dit geval keizerin. Pas de derde keizerin in de historie van de shutterieën in Limburg en Bels-Limburg. En ze zou nu voor het eerst metlopen met haar keizerstenu in de optochtie. En het Ola's, niet erbij helaas vanwege een sterfgeval, maar dat kan gebeuren. Even kijken, het ziet er toch nog uit dat Sint-Eendracht uit Grevenburg klaar is, want ze hebben de boek toegedaan.
0: Aha. Ja. Dan hebben ze hier de eerste twee rung erop zitten.
1: Ja, die zijn blij, die zijn door. Ik ga dus naar de andere kant van het veld, bij Ralf begrijpen, zodat we daar met twee man verslag kunnen doen. Van die shutterie die daar flink in zitten zijn.
0: Oké, okay, ik heb inmiddels gezien dat Tom Doesborg ook weer bij de wagen is. Die heeft natuurlijk de afgelopen middag heeft hij verslag gedoond van een optocht. Waar erg schoen, af en toe het zonnetje erbij. En er wordt veel naar gekeken, langs de kant, maar ook bij LN Televisie. Maar nu is het tijd voor het werk onder de buik. En er wordt hel geschoten en er wordt flink doorgewerkt.
2: Er wordt hel geschoten en ook hel gemist, helaas.
0: Ach ja?
2: Ja.
0: Nou, dan moeten we even de esprit laten huren.
2: Ivar Vinken, schutterij 39, Sint-Jozef uit Wouwbach. Het helaas twee bilkesloten staan en ook Jort Jansen helaas. Dus Wouwbach kennen we nummer 39, Sint-Jozef, kever afschrijven.
0: Nou, dat zal mijn schoenfamilie heel erg vinden. Potverdorie. En Judith, hoe is het toe?
1: Ik kom aan bij Zerum. Even kijken. Dit is Posterholt, die jij al gemist had, Wisper. Ik ben bij Zerum. Dan gaan alle belkjes dat lukt nog gewoon af. Dus dat is goed nieuws. Voor de shutterie uit het noorden van onze provincie. Kessel, Sint-Hubertus. Vierde shut bezig. En een peetje werd genoteerd. Dus we hebben de oude goed nieuws. En het Baaksum heeft al afgemeld. Die jij al gemist. Even kijken. Oogstrand Brooij heeft al afgemeld. En dan heeft Wobig al afgemeld.
0: Ja, ja, Wobig hebben we net afgemeld.
1: Yes, want dat zijn een aantal streepjes. Neer. Kieken wie er met geit. Neer zijn ze rustig aan doen met zitten. Derde shut al bezig. Alle bulkjes dat moeten raak. Goed nu. Aan de kant Sint-Sebastianus As ook nog goed bezig. Die hebben op dit moment de vijfde shut. Luc Biele onder de Buckstone lijzend richten. En daar zit zijn bulkje af. Dus dat is goed. Daar is het publiek ook blij met. Altijd fijn. Even kijken. We zijn er aangekomen bij Sint-Sebastiaan. Grote Vogel. Vierde shut. En alle bulkjes raakt tot nu toe.
2: Ik heb een mes van Judith en Paul. Kijk, ik als Zuiderling hoop natuurlijk dat dat... OLF ooit eens een keer aan de onderkum.
0: Ja.
2: Maar helaas is de volgende shutterie uit het zuiden afgevallen. En dat is nummer 52, Sint Paulus uit Iepen.
0: Op Eupen al gaat het niet door.
2: Nee, Iepen. Helaas niet naar Iepen volgend jaar.
0: Nou. En wie staat het dan aan voor bij dit, Judith?
1: Op dit moment loop ik langs Maasniel. Althans, de shutterie die er aan het zitten is.
0: Ja, ja.
1: Sint Urbanus. Alle bulkjes af. De eerste rung hebben ze erop zitten. Dat is 6 personen die 3 bulkjes hebben afgeschoten. Dat is goed nieuws. Goed bezig. Hors. Even kijken. Oeh, hebben we die al afgemeld?
2: We hebben nog niks af.
1: Sint Lucia Hors, nummer 45.
0: Die moet dan ook even door de esprit.
1: Mes, zeker. Helaas een mes dus. Nummer 45, Sint Lucia Hors. Het bulk laten staan. Dat is gebeurd. Bij de achteropzet. Tweede en derde bulkje helaas gemist. Ja, nee, dan moest ze hier een streep doorzetten. Voor Horst. Helaas, einde OLS. Even kijken wie het hier zit. Nee, ze het goed doet, maar er werd wel een hand gehouden voor Hoeverzin. Mag ik je even kijken? Yes. De jonge compagnie Sint-Catharina Beek. Alle bulkjes stonden te af. Achteropzet bezig aan zijn laatste bulkje. En dat is... Kom van nu even live met, pakken dat bulke. En dat is raak. Ja, Kenis zet hem afgeschoten, goed bezig. En dus alle bulkjes af. Even kijken. Hier zijn we gekomen bij Sint-Oda Boshoven. Oh, we zijn ook goed bezig. Alle bulkjes af. Volgens planning. Helemaal goed. En dan gaan we hier Sint-Anna Merum. En daar zijn ze pas juist begonnen met de tweede shot. Het is een eerste bulkje af.
0: Heb je inmiddels Tom al gezien, jongens?
3: Ja.
0: Ah, hey, hallo. Star.
3: Ja.
0: Jongen, verdacht Albo, blijf van nu. Het was natuurlijk een prachtige optocht, hè? Daar komt ze moeilijk van los.
3: Ja, daar komt ze niet van los. Nou. Maar ik moet wel even met Judith, hoe de uitzending even overleggen.
0: Wie dat dan?
3: Ja.
0: Uw salaris?
3: Ook. Oh. Als ik het nog even volprot.
0: Moet ik het volpraten?
3: Ja.
0: Ja, dan ga ik eens even snel kijken wat er allemaal aan winsten zien binnengekomen. Emiel, die zegt, hi, Paulie, gewinst de schutterij uit Sebastianus uit Put. Veel succes, maar volgens mij moeten die nog aan de gang. Dan hebben wij ook nog de beste winsten voor het Akkermanschilder van Rosanne en Zoe. Ik heb allemaal binnen via de app. En die gaat al ieder gezag, hè, jongens. Eske de LN-app erbij pak. Boeger ook zegt, gans over de wereld, of het nu is in Canada, Australië, in Frankrijk, Spanje. Maak niet uit, meld u even via de app en winst. S. Limburger in den Vreemde. Even een van de schutterijen het allerbeste toon. Dat deed het altijd heel erg groot. Nou Tom, ben je goed geonderhandeld met Judith?
3: Nee, kent ze nog een minuut volproten?
0: Nou, de vrucht is wel heel veel van met jong. Het is heel werk, hé. Ik had natuurlijk daar straks al gezegd dat we nieuwe mogelijkheden hebben. Techniek staat voor niks. We hadden al Ralf Soer op de radio. Maar Ralf heeft ook heel heel gewerkt samen met een andere collega aan een app. Die het mogelijk maakt om meteen te kijken op onze app in de stream wie de stand van zaken is. Dus de luisters naar de radio in die app met de huurzocht tegelijkertijd op keertjes keurig vermeld stond wie welke schutterijen nog in de race zien. Prachtige extra service voor dit jaar. Zou ik zeker niet willen missen. Dus de LN-app inschakelen en anders via LN YouTube. Daar kun je ook ervoor terecht.
1: Even een check, Paul.
0: Ja?
1: Sint Paulus Epe, hij heeft de LF gemeld.
0: Welk nummer?
1: Nummer 52.
0: Nummer 52. Die hebben we vooral afgemeld, ja.
1: Goed, dan hoeft de esprit niet ingestart. Altijd fijn.
0: Ja, precies. Oh, gezien hoe het onderhandeld heb ik begrepen nu.
1: Zeker, ik ben hier weer aan het kieken, inderdaad. Sint Gregor, Sint Georgius en Sint Sebastianus Bezel. Nou, goed bezig. Even kieken, alle bulken zijn afgeschoten. Vierde shot bezig aan zijn laatste bulken. Nog van Gildenberg in Terbliet heeft er ook een afmelding van.
0: Nee.
1: Nummer 55, misser.
0: Misser bij nummer 54. Nachtig Gilde, Berg en Terleid.
1: Ja, dat Gilde wat er altijd zo mooi bij die lep. En de kledij van de personages van de Nachtwacht van Rembrandt. Ziek hem te zien in de optocht. Beetje minder de focusmachine op het zitten. Dus helaas uit de wedstrijd. Dit keer ever Sint Lambertus Heldel afgemeld. Nummer 56.
0: Nummer 56, gewoon nog even kijken. Nee, die is nog niet afgemeld. Dus huppatee.
1: Ja, Sint Sebastianus, helden nummer 56 helaas. De vierde shutter, Karin Jacobs, het eerste bulken laten staan. En wel met een einde aan deze shutwedstrijd. Voor die shutterie. We lopen langs Merkelbeek. Hij heeft die al afgemeld.
0: Merkelbeek is nummer...
1: 57.
0: Nee, die had ze nog niet doorgegeven.
1: Nou, las, dat
0: gaat het.
1: Ja. Ja, helaas, de vuuropzet met zijn laatste bulken laat staan. En dat kan gebeuren, dit keer voor John Kruik niet. Helaas, zijn bulken niet het afgeschoten. Ja, ook als vooropzet moesten ook stalen zenuwen hebben. En dat is altijd maar de vraag of dat zo is. Op Utrecht het goed zijn Dionysius. Bulkes dan het bezig aan de tweede ronde van deze shitrunde. Nou, alle bulkjes af. Sint-Martinus Holtum, ook alle bulkjes af. Goed, bezig. Dat geldt ook voor Mes Mechelen, Sint-Monulfus en Gondulfus.
0: Ja.
1: Zijn een tweede ring al gaan doen. De tweede shutter zit ook naar de buim. Het zijn tweede bulken afgeschoten. Goed, bezig. En dan lopen we even door naar Sint-Agathe Halen. Die hebben ook de bulkjes afgeschoten. Goed nieuws aan deze kant. En dan heb ik hier nog een paar shutterieën te gaan. Die ik nog even voor met neem. Zit Nico naast mij al. Alles afgeschoten tot nu toe. Dat zijn die anderen dus van mij al. Hè? Dus niet de groene, niet Sint-Ulibrodus, maar Sint-Nicolaas mij al. Alle bulken tot nu toe afgeschoten. Maar ze zijn ook niet klaar, ze zijn ook bezig. Sint-Maternus, Wilder, alle bulken af. Goed bezig. En dan Sint-Wilhelmina Ol, die heeft al afgemeld. Die hij inderdaad gemist. Het hingen. Sint-Wilhelmina moet hingen.

0: Ja, ik zie dat de eerste mes is gevallen. Wie de vuur opzet is een eerste belkenmes. Dus een slecht begin, dat is nooit zo goed. Dat is meteen een messer en dan ligt ze meteen eruit. Dat is heel jammer, want ja, dan kriegen die anderen wel een kans om te zitten. Want alle belkens mogen af van die ring. Maar dan is het nog maar om spek en bonen.
1: Oh, wat jammer. Tom Doesborg, hoe bestest je nu?
2: Ja, ik heb ook al wat vragen aan dich.
1: Afvertel.
2: Ja, zodat we het gezellig gaan halen. Ik had een vraag bij schutterie nummer 39, Sint-Josef Wouwbach.
1: Ja, die is er al uit, hè?
2: Fijn. En de 45, Sint-Lucia Hoors.
1: Ja, achterhoed.
2: Oké, nou dan gaat het verder allemaal goed.
1: Ja.
2: Ja, dan de... Dat we een eigen bak of zo.
1: Ja, dat is goed. Nou, ik ga eerst eens even naar mijn recesse, want deze is inmiddels ook weer terug op het veld, volgens mij.
3: Ja, inderdaad. Ben ook inderdaad weer hier aan het rondlopen. Wie is het met die van Boshoven? Wat heb je toen daar bijstaan?
1: Welk nummer?
3: Moet ik op het plaatje.
1: Oh, ik zei hem al, 47.
3: 47?
1: Deze tijd nog gans open.
3: Meen ze dat?
1: Jazeker.
3: Ik ga eens even hier kijken bij die van Boshoven. Er staan krutskes, jongens.
1: Dat meen ze het.
3: Ja. En hij de één krutske. Ik zie dat 3 krutske staan op het paard.
1: Dan gaan we die ook van de lies holen. Sint Oda.
3: Sint Oda. Sint Oda. Ik kan niet in voorstellen. Die waren hartstikke goed bezig. Er moet een windvlaag of zo zijn gekomen. Want anders kan ik het me niet voorstellen. Maar ze maken het wel netjes aan.
1: Ja, hier is de leuk klagen over het weer net, toch?
3: Ja, ja. Het is ook raar weer, hè. Terwijl er hier gejuich wordt. En dat betekent dus dat ze er weer af hebben. En dat zijn namelijk die van Ellicom. Die van Ellicom hebben het blaad hartstikke vol en af. Dat betekent dus 2 keer 18. Die zijn we straks weer terug. Die gaan we in ieder geval de buxie inpakken.
1: Ja, ik hoor daar straks jullie nog over Sint-Georgius en Sint-Sebastianus. Wie staat het daar met? Want Kitty, Lisanne, Joost, die wint hun heel veel succes.
0: Onder welke boom staan die? Want ik ben even het stukken. Ik loop het Rieke af. Ik ga die dadelijk op de weg te brengen als ik er langs loop. Want dat heb ik nu niet meteen paraat. Maar ja, geen iets is goed, iets zou ik zeggen.
1: Dat dacht je ook.
0: Zolang we geen afmelding hebben.
1: Ja, ja, succeswinsten. Dat is het wel get, hè. Lui die succeswinsten via onze app, de LN-app. Ja. Dat deed het altijd goed. En dan roepen we het op de radio.
0: Ja, precies. En dat vullen de lui die jongen die buim staan. Want die richten en die denken... Ik heb hier de lu met mij en de lu zijn veuros. En dat is goed iets. En dan gaat het vast beter.
1: Trouwens, even een vraag. Sint-Petrus en Sint-Paulus, die motten nog, hè? Toch? Ja!
3: Dan moeten we ik even het antwoord op Charlie blijven. Wat we die gewoon in ieder geval kunnen zeggen... is dat het schuttersschilder Sint-Josef uit Lommel... in ieder geval weer 2 keer 8 in afheid.
1: Mooi.
3: Die zijn we weer. Maar het was eigenlijk een vreugdekreet, hoor. Een vreugdekreet en gebalde vuisten met 2 tegelijk... die op het WK voetbal in Amerika of Canada of Mexico... absoluut niet hadden misstangen. Nu zijn door hele grote knuffels wel... Ja, jongens, de vult wel even get van die gaaf. Toen best wel blij, hè?
4: Sorry?
3: De vult wel even get van die gaaf. Je ziet heel blij.
4: Ja, zeker, zeker. Ja, we hebben heel veel voorbereiding gehad. Maar ja, het wilde wel eens af en toe niet lukken in een volledige lat. En ja, nu hebben we... dit is eigenlijk voor ons een mooie bekroning. Het werk wat we allemaal gedaan hebben de afgelopen weken. Dus het is heel fijn. Ja, iedereen is natuurlijk blij. Dus mannen hebben ook altijd meer geleefd. Elke 2-3 dagen schieten. Dus ja, dus...
3: En dat het nu zijn vruchten afgeworpen. Op naar meer.
0: Een messer.
4: Ja, op naar meer.
1: Een messer. Op naar meer, nee, we gaan naar de messer toe. Judith.
0: Ja, de messer, de eerste nummer 48 en Dionysius. Sint Dionysius op Oeteren. Die hebben misgeschoten. Althans, de nummer 4, Larissa Svenne, die heeft de 2e bulken laten staan. En daarom staat er een krutske op het formulier van de optekeningen. En dan kennen we dus de streep daardoor en zitten nummer 58. Sint Dionysius op Oeteren. Helaas, de Welse Schutterie oogtroet.
1: Brigitte Bovens, die hebben ze door succes Sint Mauritius Strucht. Volgens mij zit hij nog in de race, hè?
0: Volgens mij ook.
1: Jo. En veel succes Bolder, komt hij een briefje binnen van Thijs. Ach, leuk.
2: Die moet er nog beginnen.
1: Ja, ja, is dat zo?
2: Ja.
3: Maar die waren wel al op tijd hier. Dat weet ik wel. Want die waren vanmorgen zo, volgens mij als eerste al hier verder.
1: Oh, dan komt dat helemaal goed.
2: Want hier op dat linksveld heb ik dadelijk hulp nodig van mijn vrienden. Zien ze bezig met het inscheten en gaat die 3e doorgang beginnen. Zeg maar de nummers 67,

0: Ik huur heet Vimissers.
1: 99, ja, die hebben voorrang.
0: Die hebben voorrang en die zien van even kijken. Zeg ik dat goed? Dit is het wie? Ja, Chutrey Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Lommel. En de andere is deze. Wacht even, 18. Schutterij Sint-Sebastiaan Zoet Heerle. Hey, oh.
2: Die waren
0: nou
2: van die eerste ring.
0: Ja, maar die waren nog bezig. Dus 18 Gert er vanaf. En de nummer 10.
3: En 48. Gangbrands met de pen of de potlood naar 48 vol.
0: Echt?
3: Sint-Anna Oetmerum.
0: Sint-Anna Oetmerum gaat er ook af.
3: Strijpje er doorheen.
0: Jongen, jongen, jongen, ik heb het druk, hé. Hey.
2: Wie Sint Agatha en halen, dan gaat het goed, want dan zijn ze bezig met de vierde shot van deze rung. En ja, zijn de welkens tot nu toe afgeschoten. Kiki, weet jij het met mij al? Gaat ook alles goed. Geen kruiskus, ook veel wilder niet. Sint Martarnus, Martarnus en Wilderheid. Tot nu toe alles afgeschoten. En zijn al bezig met de afruiming eigenlijk van deze rung. En ook gaat het goed bij Wilhelmina, hoe het hingen. Hoe alle belkens zijn afgesloten. Achterop zet je zijn laatste drie belkens doen. En dan kunnen we ook 10 noteren voor de volgende ronde. Was wellicht, want die drie belkens moeten ze altijd afwachten. Je kan altijd in de mes ertussen zitten. Het eind van die drie is in ieder geval afgesloten. Dus dat is al goed nieuws.
0: Kijk eens
2: dat
0: aan.
2: Is al goed. En hier zijn ze ook blij, want ik geloof dat hij Wilder de ring heeft afgerond. Die zijn ook door naar de volgende ronde, want die hebben niet gemist. En dat is toch de bedoeling van dit OLS.
1: Mes.
0: Mes, zei Tom Doesborg. En hoe is dat, Tom?
1: Ja, dat is al op dat gebied waar ze net zien begos. Schutterie nummer 74, St. Hughes, Leterhoed.
0: Oh.
1: Daar heeft de veuropschut eigenlijk zijn derde scheut al meteen gemist. En die zullen nog wel door gaan scheten, want dat koopscheten is 2 keer 18. Dat maakt meestal iedereen af. Maar ja, St. Hughes is klaar.
0: Oké, dan gewoon die 8 van de least. Gaat het nu hel of heb ik gemist?
2: We zijn op 2 plekken in het zitten. We zijn nog in die rung aan de rechterkant bezig. En links is alweer aan het gaan. Dus dat is, er zijn gewoon veel chatterieën in het zitten tegen Lee.
0: Oké.
2: Die indruk dat het erg misgaat. Maar dat liet nogal met te vallen. Al zinnig wel hier. En dan moet ik heel even checken wat hier het nummer is. Ik hou dich eventjes in spanning. Nee, daar ga je van nog geen streep door. Dus ik heb een misser hier. En het is nummer 59, Sint Martinus Holtum. Hoe het bulk is blijven staan bij de vuuropzet.
0: Welk nummer zag
2: ze? Oh nee, niet bij de vuuropzet, bij de vijfde set. En ook bij de vierde set. Dat is nummer 59, Sint Martinus Holtum, streep door.
0: Ja, is gebeurd. Maar heb ik nu een verkeerd beeld? Ik heb het idee dat het dus al voor ronde 3 men aan de gang is. Of is dat niet zo?
2: Nee, dat is de derde doorgang, wat al bezig is aan de andere kant. Dus we hebben de eerste doorgang gehad, wel aan de linkerkant van het veld. Toen wie die aan het afronden waren, zijn van de rechterkant van het veld gegaan voor de tweede doorgang. En nu is de derde doorgang bezig aan de linkerkant van het veld. En het zijn andere schutterieën die nog niet aan de gang zijn geweest. Die dus hun eerste bulkjes nog moeten afzetten. Het gaat allemaal naar elkaar, maar ook gedeeltelijk tegelijkertijd met elkaar. En dat maakt dat er een aantal rung tegen Liek bezig zit. Ja, een aantal doorgangen.
0: Dus zou is bijna het overzicht gewoon verleren. Met Tom Doesburg heet het nog allemaal heel goed op een rij, toch?
1: Ja, hier zijn nog heel veel schutterieën in het scheten. Ze zijn nog niet helemaal begos. Dat is die serie die om 17:15 is begos. Toch heet het heel loos. En heb ik een messer. Dat zien die van de Gulden Sporenslag, 13-2, nummer 76. De breidelzone van Kessenicht, daar heeft de veur opschut. Ach, jongen, Roger Karis zit gewoon het allereerste punt gemist.
0: Ah, jee.
1: Ja. Geen Kessenicht, maar gelukkig is er nog een andere schutterie uit Kessenicht. Wachten we af of we dan toch naar Kessenicht komen. Maar er werd vooral ingeschoten. Gans aan de linkerkant. Waar schutterieën nu vers onder de buk schoon. En het geduld moeten bewaren en de rust moeten bewaren met die zestallen. In ieder geval het korpsgeet, dat 2 keer 18, wat ze nog gaan doen om dat te overleven.
0: Wie is het bij dich, Maurice Jesse?
3: Nou, ik kan meedelen dat volgend jaar in Nieter geen OLS is, want die hebben hem gemist.
0: Oké.
1: Even de nummers, jongens.
0: Ja, nummer 43.
1: Ik moet even streng zien.
3: Nummer 43.
1: Ja, dat is
3: dan
1: ook fijn voor de lustre stoes. Even de nummers.
0: Zeker, zeker.
3: Terwijl die van Grote Brogel hier nog niks gemist hebben, die zin in cheten. Maar die doen het heel ervaren en gans rustig aan, vult mij dat die op. Terwijl ik hier even om een scootmobiel hermot. Dat hij dus ja, op zich zo'n geparkeerd steed. Dat is allemaal niks mis met. Zien ook dat hij Sint-Sebastiaan het as nog volop aan het cheten is.
1: Mis.
0: En vroeg weer naar Tom. Hoe gaat het niet?
1: Helaas een streep trekken door schutterie nummer 86. Sint Roches uit Steven Zwiert. Autor is al in een vroeg stadium gemis. Helaas.
2: Nog ja. Een misser.
0: Nog een misser? Ach, Judith.
2: Ja, dat is aan de rechterkant van het veld. Nummer 61. Sint Agatha Halen. Misser. Geen OLS, inderdaad, in Halen.
3: En een misser bij nummer 40 in Neer. Binair Sint-Sebastiaan uit Neer. Door het de tweede shirt, de laatste niet geraakt.
0: Nou, het gaat heel, jongens.
1: Ja, dat is altijd zo, hè?
0: Ja, maar toch.
1: Ja. We moeten natuurlijk de top 10 van vorig jaar iets in de gaten houden. En dat zien die van Sint-Katharina Beek, hè, die Belgen, die zijn tweede geworden. En Voerendaal is derde geworden vorig jaar. Postort, loggen die dan heel goed? Die vierde
2: liggen
1: geworden.
2: Die liggen er al goed.
1: En dan hebben ze Sint-Odiliënberg, is vijfde geworden. De bussenschutter van Neer, zesde. Sint-Michael Ol, zevende.
2: Sint-Salvius,
1: Abtroet. Ja. Sint-Salvius Limburg, die waren achtste. En Sint-Agata, net al gemist, waren negende. En Kelp Ola waren tiende.
0: Ja, dus die historie zit niet zo vuil eigenlijk, hè?
1: Ja, ik heb dus van de afgelopen 10 jaar geprobeerd op basis van de top 10 een soort een voorspelling te maken van wie gaat nou het OLS winnen. Maar toen heb ik dus ook de uitslag van Heidsel erbij gepakt, de top 10. En al die 10 hoort er niet bij de kanshebbers van de 10 vorige jaren. Dus inderdaad geen pilot te trekken.
0: Nee, dat kan ze gezien. Dan had ze net zo goed de cijfers van het WK van 5 jaar geleden bij kunnen pakken, toch?
1: Maar goed, dan probeer ze toch ergens een klein beetje in de titel verdrieven, maar ook een soort voorspelling.
0: Ja, maar sport is niet te vatten in cijfers, heb ik wel eens het idee, toch?
1: Ja. Ja, nou goed, die wijsheid huur ook een beetje bij dicht.
0: Dank. Judith, wie staat er toch weer bij die?
2: Ik stond hier bij de schutterie die vooral af heeft gemeld. En daarna even stonden allemaal lege tafeltjes voor ze hun buks in het weg aan het halen. Dus even een stukje lopen om weer een nieuwe update te geven. Ik loop richting een mevrouw die het... Even kijken. Ik zeg het fout. Volgens mij is het een meneer. Een meneer die met een roze patch zit te kijken. En het optekenen is vuur Bezel. En dat is nummer 54. En heb je veel die al afgemeld? Nee?
0: Nee, die hadden we niet afgemeld.
2: Maar ik zie nu wel een krutske.
0: Daar gaat er bij deze van de Lies.
2: 54.
0: Dus gewoon niet naar Bezel.
2: Nee, Sint-Georgius en Sint-Sebastianus uit Bezel. Afgemeld. Helaas. Streep erdoor.
0: Maurice.
3: Ja, ik zie dat die van Kessel het geweer, de buksende in laaien zijn. Want ook die hoeven niet meer terug te komen. Want die hebben hem niet geraakt.
0: Nummer 36.
3: Nummer 36. Ja, en daar gaan ze. Hier komen ze aan met de buks. Wordt nog even gediscussieerd voor wat het wordt. Ja. Jongens, wordt loog gedaan.
4: Wat zei je?
3: Wordt loog gedaan.
4: Worden dan loog? Denk te zijn we. Ja.
3: Maar je begon sterk.
4: Ja, maar we zagen dat diegene die gemist had, dat die niet echt stabiel onder de buk stond. En ze kregen het er niet in, dus dat is heel jammer.
3: Jammer, helaas, de tent in.
4: Ja.
1: Mis.
4: Niks aan te doen.
0: Not on.
1: Schutterie nummer 87, waar een paar jaar geleden te gast zit. Michael Doender, Doenrade. Door heeft de tweede shot zijn laatste punten lot stond. En door is zichtbaar de teleurstelling redelijk groot. Hey, met Django. Heb je hem laten staan?
5: Ik heb niks laten staan. Ik sting als paraplu, mijn kind.
1: Ik hoorde dat je de schuld geven.
5: Nee, helaas. Sorry. Gaat hij vandaag niet lukken, denk ik.
1: En dan volgend jaar keizer?
5: Dat zou mooi zijn als het zou lukken.
1: Maar is dat ook reglement? Drie keer koning, keizer?
5: Drie keer koning, die is keizer, ja, dat klopt.
1: Dus dat gaat misschien lukken?
5: Het zou een unieke belevenis zijn. De vorige biosten waren 1869, dus...
1: Wat is zo oud?
5: Ja, dat is er niet meer bij. Ik heb hem niet gekend. Veel minuten niet.
1: En is het balen?
5: Het is jammer. Ja. Maar voor hem een schone dag gehad, een schone optocht. Dus...
1: Ja, ik heb het keizer weer.
5: Bel er nog eens even voor aan het einde van het jaar.
1: Dat is goed. Django Goff en Donderleed de Roet.
0: We kregen een appje binnen van Ver van Mechelen. De winst Beggemen. Heel veel succes, toch. Die zien nog in de race. Volgens mij, ach, ol, daar wordt hij een vraag over gesteld op de app. Daar is onduidelijkheid over, zit een lustre. Maar volgens mij wordt het toch zo helder als misschien. Die zien er nog in, toch?
2: Ja, volgens mij heb ik dat foutief gezag. Ik meen te herinneren dat ze die hebben genoemd. Excuses, ik zal het nu maar doen.
0: Wat betekent dat nu? Zien ze erin of eruit?
2: Gewoon van nou kieken, maar ik denk dat ze erin zijn.
0: Goed.
1: Mis
0: naar Tom dus. De week in Rosgaard
1: 3, nummer 84, is Belgisch Limburg, is Koulel, Sint-Joris.
0: Ja.
1: Koulel liet eruit, daar heeft de derde schutter zijn eerste punt laten staan. En dat is gewoon niet de bedoeling op dat OLS.
0: Nee. Mis. Ach, mis weer bij Judith.
2: Ja, en dit is Sint-Sebastianus, nummer 40, nu Sint-Sebastianus neer. Daar is een bulke lieve stoon bij de tweede shot. Daar zien de tweede runde het laatste bulke laat staan. Helaas nummer 40, Sint-Sebastian is neer. Gewoon van u noteren, streep door.
0: Ja, volgens mij hadden we er al een streep door gezet. Hier.
2: Is dat zo?
0: Ja.
2: Oké, excuses. Over, dat is natuurlijk.
0: Over heel snel naar Maurice kieken.
3: Ik ben een kieker bij die van Merum, maar die zijn er al goed.
0: Oh.
3: Die hebben al het laten staan. Dus het wordt nu wel netjes nog afgesloten. Dus dat is, terwijl overal hier links en rechts de buksen weer uitgepakt en wordt er gekeken van wie het allemaal geeft. Hier zijn degene zitten van Lummerig. Wie geeft het met die van Lummerig?
6: Ja, oh, goed hè.
3: Zit je nog erin?
6: Nee, die moeten nog beginnen.
3: Oh, daarom zit hij zo ontspannen.
6: 123, dus we moeten nog even wachten.
3: Mis. Zit hij al veilig?
6: Ik ben controleur van...
0: Even wachten, Maurice. Voor even snel naar de misser bij Tom.
1: Ja, heb je aan de kant ook zoveel wind staan of zit dat alleen op dat linksveld? Hey? Ik heb het idee dat hij wat sneuvel door de wind af en toe opvlug. Schutterie nummer 82, Sint-Martinus Lin. Het gemis en leed roet.
0: Die is doorgestriept. Kom voor snel terug naar Maurice, want hij wordt net zo lekker aan babbelen.
1: Ja, maar ik heb geen antwoord op de wind hè, van mijn collega's.
3: Ja, ik denk dat ze inderdaad voor de windhubs dat dat toch wel een probleem het is. En gewoon een gie kieken bij die van Merkelbeek. Die van Merkelbeek. Oeh, daar zit ik in kruts gestorven bij die van Merkelbeek. Bij sinds Johannes Clemens zoet Merkelbeek nummer 57. Oeh, alle speetjes en een heel vervelend krutske. En zich naar boven kieken. Ja, ik controleer het. Ja, steeds nog één bulken. God, miljard.
0: 57 eraf.
3: Ja, zeker. Die van Merkelbeek.
0: Ja. Gebeurd.
1: Volgens mij had ik het al gehuurd. Maar ja. Ik had er nog een die...
0: Klopt.
1: Misschien pindelijk werd. Mis.
0: Jo.
1: Schutterie 77. Door zijn punt lieve stond bij Sint-Sebastianus Spekhei. Helaas.
0: Spekhol zijn hij er ook af. Dus het wordt niet de omgeving van Kerkrade. Maar Maurice die was aan het babbelen met Anne.
3: Ja, daar zit nog het wie. Ik zie hier een mevrouw zitten. Die heeft achter op het treutje staan. Ummer raak in Merkelbeek. Maar wat zin ik boven op de boom van Merkelbeek.
7: Punten staan.
0: Ja.
3: Kees, we doen een tekst aanpassen of zijn ze dit jaske nog volgende keer aan?
7: Nee, we gaan de tekst aanpassen. Bina Ummer raak.
1: Mis.
0: Nou, Tom.
1: Schutterie nummer 73, de Grashoek. Hij heeft helaas gemist. En liet er met Sint-Urbanus en Al-Oet.
0: Och, Grashoek is er vanaf.
2: Mis.
0: En voor naar Judith.
2: Nummer 96 heeft gemist. Dat is Sint-Martinus Oet Vaasje. Vaasrade. Dat is nummer 96. Daar kan ik voor ook een streep doorzetten, want die hebben ook gemist.
0: Ja,
2: althans, ja, twee missers.
0: En wie is het bij die met de wind?
2: Ja, het wijdt. En dat vind ik al de ganse tijd. Maar ja, de shutter zelf heb ik dan nog niet over gehoord dat het zo wij en dat ze daardoor zo gemist hebben. kunnen daarin spelen als ze klaar zijn met zitten.
0: Goed idee.
2: Factor van betekenis is op dit moment. Maar we gaan wel een streep door nummer 96 zetten, inderdaad. Vaartraden.
0: Mis. Het gaat in een rap tempo nu.
1: Schutterie nummer 171 is Sint-Martinus Tegelen. Daar hebben we dan een hele hoop gemist. Dus er is iets in Den hockey met de wind. Of het komt door de mais, dat kan ook tegenuit.
0: 171 zachtste.
1: Of ik verzin nog wat anders.
3: Ja, het gekke, Tom, is dat die historie aan de rechterkant, gans aan de uiterste rechterkant, dat ze er eigenlijk hier binnen hier geen last van hebben. Ze hebben kijken al achter me. Ja, hier staan wel twee vrij grote tenten erachter. Of die dan net een heel klein beetje kunnen sharen. Maar ja, die staan toch ook flink het meters achter de beum. Dat zo eigenlijk niet moeten kennen. Maar het is inderdaad het OLS van de wind en de missers.
2: Mis.
0: Nou, Judith.
2: Ik meld af nummer 94, Sint Gertrudis, Amsterdam. Heb je gemis? Ja, de schutterie van onder andere Paul Robert. De, niet zelf het gemis, want hij staat niet onder de buimzinnig. Het was Ellen Hanning. Die Ellen Hanning die het niet gemis. Helaas een streep door Oosteraar.
0: Mis. Druk naar Tom. De vorige misser Tom, neem die nog even, Estewels.
1: Ja. We gaan niet naar Schandelo, volgend jaar voor de OLS. 69, Sint-Andreas Velde. Het heeft geen geluk gebracht dat ze in een omgeving zit van Andreas.
0: Hmm.
1: Want in Velde hebben ze gemist, ze liggen er goed.
0: Ja. En de vorige misser deze dag had, dat waar?
1: Ja, wat waren dat alweer? Dat was Tegelen, Sint-Martinus, 71.
0: 71, juist.
8: Buxemeester Zeeman.
0: De administratie wordt hij weer bijgetrokken.
2: Mis. Althans, met de wetenschap of de twijfel of al genummers. Nummer 94, Sint-Antonius en Sint-Petrus Baarlo.
0: Nee, die zijn nog niet gemeld, nee, dus die komen er nu vanaf.
2: Bij deze en misser nummer 94.
0: En mis. Tom.
1: Ja, en deze club had ik dus in dat liestje van Gedo dat al kei gehoord, de laatste 10 jaar.
0: Ja.
1: Maar ja, je kunt er langzamerhand van Lieske af. Schutterie nummer 68, Sint-Petrus Kelpen-Oler, Leetrood.
0: Oké, dat gaat dan ook weer.
2: Mis.
0: En door naar Judith.
2: Nummer 93, Sint-Sebastianus Schinnen. Afgemaald. Nummer 93, ja.
0: Ze vallen met de bosjes.
2: Ja, hoe ga je dit zelf?
1: Ik spreek hier.
2: De zon, hè? Wie had hier gezakt? Is het de zon?
9: Het is de zon. De zon staat achterop, hè? En dan, is het, dan krijg je een beetje shame op het bulken, hè?
2: Ja, de shame inderdaad. De bekende shame was er dan op shoes in plaats van het bulken zelf.
9: De zonneperuk is vergif.
2: Vergif.
1: Ik huur hier nog wat anders.
0: Ja, Tom?
1: Ja, bij mij staat Jan van Hertoet-Ol. Die denkt dat er graancirkels in de mais zijn gemaakt.
0: Nee.
1: Ja, en dat dat van invloed is op de prestatie.
0: Dat zien dus hogere krachten, of niet?
1: Ja, we moeten zo'n aluhoedje op, dat zal.
0: Mm-hmm.
1: Met wat aluminium. Of wie spreekt dat ook wel goed?
2: Aluminium.
1: Mis.
0: Oh.
1: Trouwens.
0: Van de aluminium naar de misser.
1: Het zit allemaal hier in de graancirkelhoek.
0: Mm-hmm.
1: Schutterie nummer 70, Sint-Sebastianus Meer.
0: Meer is...
1: Meer is minder.
0: Meer is minder, is niet meer.
2: Ja, en nog een misser.
0: Ja, Judith.
10: Hier is een misser.
2: Ja, eerder een gemis zit er nummer 90, Sint-Martinus Groot-Beersel. Wat voor streep door gaan zetten, want... Dan hebben we een misser weer te pakken. En ook allemaal inderdaad aan deze kant worden wijd en worden graancirkels in. Een behekste kant.
0: Ja, ik wil wel een uitgebreid onderzoek hebben. Maar ik ga in ieder geval daar op dit moment tijd voor hebben. Want het ene bulken naar het andere gaat. En voorzien er wel allemaal bij. Esch genoeg denk, we hebben naar de radio geluisterd. En af en toe missen we toch een beetje het overzicht. Geen probleem. Ga ik naar de LN stream via de LN app. Dan kun je en naar de radio luisteren. En dan zuist op de keertjes precies mis. Wie de stand van zaken is. Nou, je dit nu.
2: Ja, nummer 89, Sint Ambrosius uit Lommel. Belze Chatterie. Daar hebben we een mis gestaan, inderdaad. Daar op toch in een streep door.
0: Ja.
2: Gij een hoog grap tempo, vind ik.
1: Ja, en toch zien de schutterieën die gewoon volhalden en die bijvoorbeeld al de eerste 18 helemaal af hebben. En volop bezig zijn met die volgende. Dus het kind wel.
2: Ik zie hier nog een misser. Is dat al genoemd? Nee, hij is al genoemd. Dat is nummer 87. Doen, daar heb je al.
0: Ja, ja, die heeft al doorgehaald.
2: Goed zo, dan.
3: Mis.
0: Daar is Maurice. Gewoon net naar de gaan schakelen.
3: Nummer 97, Sint-Martin, zoet Kersenig. Oh, wat ging het schoon. 17 bulkjes af en kieken omhoog. En dan blijft er één staan, de allerlaatste. Oei, oei, oei, oei, oei. Geen OLS volgend jaar.
0: Nee, de gaat niet naar Kersenig. Hoe gaat er wel naartoe? Dat is natuurlijk de goede vraag. Maar daar zien we nog wel even mee bezig... voordat we daar op een antwoord hebben.
1: Yes. Nummer 78 kunnen we ook doorstrepen. Sint Odilia, Ospeldijk. Maar een leuke plek geweest, dat is zoveel ruimte. Maar kan je niet lukken.
0: Is ongeacht de shutterij, Tom, het mogelijk om zo goed terrein te pakken te krijgen als het moest organiseren?
1: Ja, soms is dat heel makkelijk. En soms dan, kijk, er zijn sommige schutterijen die hebben hun schutterslokaal tegen wat grond aan liggen. Bevriende grond heet dat dan.
0: Ja.
1: Zolang die gaan OLS winnen, ja, dan heeft de boer of de akkerman geen last van zo'n schutterij die hier een stuk grond had om het schootsveld op te maken. Maar ja, ja, soms dan, ja, dan zitten ze midden in een stad of in een stadswiek. Of het dorp is zeg maar toegebouwd, zoals we de Nederweert hebben meegemaakt.
0: Ja.
1: Maar hier in Melik, ik weet dat bijvoorbeeld ook in Neer, er zijn gewoon aansproken van dit stuk akker, als we hem winnen, dan ja, kunnen we hier het OLS op gaan organiseren. Maar ja, hè? Ja. Eigenlijk weer het schutterswezen wil natuurlijk vanwege het volbouwen van Nederland steeds meer. Komt natuurlijk steeds meer in het gedrang. Nederland vanwege het feit dat we alles immers hier volbouwen. Kijk maar eens even de autoweg wat er aan industrieterreinen leed en zo. Maar er werden natuurlijk steeds meer gebieden als natuurgebied ingesteld. En dan holt eigenlijk de natuur erin, doordat er gezegd werd van ja, maar jongens, we willen eigenlijk dat Loert niet in de natuur hebben. En doet je maar op de kogelvanger scheten. Ja, en dan ja, is ook weer een stukje cultuur kwijt. En dan mag het eigenlijk ook niet doen als je met die schutterie zit.
0: Ja.
1: Dus dan zien we al natuurlijk wat moderne invloeden die allemaal beïnvloeden.
0: Ja,
1: dus dit is niet fantastisch grammaticaal.
0: Nee, maar geldt dat ook voor stikstof?
1: Eigenlijk niet. Denk het niet. Het met bebouwing te maken, toch?
0: Ja.
1: Ach ja, Paul, daar heb ik echt geen verstand van.
0: Nou ja, dat is een verboerenweilanden. Ik denk, ik maak dat linkje even. Maar...
1: ja, dat is goed gemak, maar...
0: het bleef stil aan de andere kant.
1: Ja.
0: Laten we eens bezighouden met het OLS. Nu nog zo Shunkin hij
1: nou ja,
0: in Melik.
1: Nou ja, zo maakt me de onzin hoe het krommen.
0: Ja.
1: Zijn er geen messers. Toch?
0: Dat scheelt, hè? Dus eigenlijk kunnen we goed zo doorgaan, toch?
1: Ja, wat mij betreft al.
2: Zal ik het Rieke nog eens af, Connie?
0: Dat is een goed idee.
2: Sint-Jan de Krubbenvorst, die zijn goed bezig. Dat nu toe alleen maar bulkjes die afgeschot werden. En dat is natuurlijk ook gewoon de bedoeling van het hele Kavelenhie. Sint-Brigida Noorbeek geeft alles voorspoedig. Alleen maar peetjes en dat is het punt. Het teken dat een punt is gescoord op het optekenformulier van de optekenaar. Dus Chatterie de Neve. Helpt het van de chatterie van de buurman die. En noteert Kruitskus of noteert Peetjes. En daar. Dan melden we dat weer op de radio. Even kijken.
1: 85 had ik afgemeld, hè, Paul?
0: Ik ga dus even heel snel kijken.
1: Dat is Colel.
2: Ja,
0: 84 is al afgemeld, ja. Ja, ja, ja, ja,
2: ja. Ver, ik ben nu bij Heilig Kruis Grevenbecht, die andere shutterie. Daar hebben ze Eendracht Grevenbecht en dit is Heilig Kruis. Tot nu toe goed het gewoon. Vijfde shut is bezig. Eerste rung en alle bulkjes tot nu toe af. En dan de buren dan even. Dat is de shutterie van Valkenberg. Dat is even kieken. De jonge en oude nobelen in Valkenburg. Die hebben tot nu toe alles afgeschoten. Goed bezig. Hier voor een aantal afgemelde shutterieën. Dat is Groot Beersel aan Lommel, die wist vooral. En kom ik Tom weer tegen. Die hier de shutterieën in de gaten hield.
0: Maurice, wie staat het dan? Oh, wacht even.
1: Ja, sorry. Wat ja, moest je zeggen?
0: Ik wou schakelen met Maurice.
1: Ja, als de leverhuurs.
0: Ja, tuurlijk.
3: Ja, dat vind ik heel schoon gedaan. Ik ben hier aan de rechterkant weer aan het kijken. We hebben nu shutterieën zich in ieder geval aan het veilig maken. Onder andere die van Hunsel zijn zich veilig aan het maken. Die zijn aan het inscheten. En er is ook bijvoorbeeld de shutterie van Venray, het zandakkergilde. Die zijn zich veilig aan het maken. En die hebben nog niks op het blijtje staan. Dat betekent dus dat die in principe aan hun eerste run zien de gewoon beginnen. Mes. En dat houden we dan van deze kan je in de gaten.
0: Juste dat? Jazeker, verhuren het. Judith heet de Messer.
2: Ja, Valkenberg ligt er goed.
0: Och.
2: Ja, en dat is nummer, heel even kieken, nummer 91. Jong en oude nobelen in Valkenberg. Die shutterie moet voor streepje doorzetten. Ze waren goed bezig, maar toch ergens een bulken laten staan. En dat mag niet, dus goed het OLS. Geen OLS in Valkenberg.
1: Judith, ik neem even het gejuich mee van de bussenschutter neer. Die zien kloor met korpsgeten hebben, twee keer 8,5. En die kunnen zich even rustig gewoon concentreren op de volgende ronde. Dus het kind wel, ik zit hier in de graancirkelhoek. En dat gaat allemaal steady. High five, zeven neer. Het ging steady, toch?
8: Ja, dat gaat goed, hè?
1: En toch zitten we in de windhoek.
8: Lekker, dat windje erbij.
1: Oh, maar voor het scheten niet leuk.
8: Ook
1: ik heb wel last van de graancirkels, hè?
8: Nee, absoluut niet. Nee. Alles dus, voor ikzelf, hè?
1: Ja, op naar de volgende ronde. Ik heb niks zinnigs hoe doet die bussenschut doet neer. Dus normaal hoor niet.
0: Ja. Nee, je begint toch over graancirkels, Tom.
1: Ja, die zien niet.
0: Ja, ja.
1: Maar ik geloof ze dat allemaal wel niet.
0: Nee, ik geloof er niks van. De vierde doorgang, daar zien ze zich ook wel aan het voorbereiden bij Maurice Jesse, toch?
3: Ja, nu ben ik naar die graancirkels aan het kijken. Want die staan natuurlijk hier, gaat korter bij het graan daarachter.
0: Ach.
3: Maar ik weet het niet, Paul. Ik zal denk ik straks, als ik even schok, kan ik toch eens even door dat graanveld gaan kijken of er een zo'n graancirkel zit. Want dat zou natuurlijk wel de richting van de buks kunnen beïnvloeden. Terwijl ik zie dat die van Obbig, Sint-Willibrodus, ook zich verder aan het maken zijn.
1: Gejuich, hé.
0: En waarom?
1: De schutterie nummer 80, Sint-Georges Simpelveld. Heeft het korps zit af. Proficiat, jongens.
11: Dankjewel, Jan.
1: Ja. Oh, kort, maar krachtig, hè, mensen, Simpelveld. Je zou ook niks doen. Maar het is goed om te weten dat er dus ook schutterieën gewoon volop raken.
0: Juist. Nee, en die kunnen alweer een klein feestje vieren. Of gaat het nu nog voorlopig delen die door? Is er een moment van bezinning?
1: Nee, voorlopig niet, want zodra ze heekloos zijn met kavelen, beginnen ze natuurlijk dadelijk aan de rechterkant weer.
2: Sterker nog, daar zijn ze al begonnen.
0: Ah.
2: En dat uit Maurice Jesse oog, daar al aan het kieken is of dat nu missen. Aan de rechterkant van het veld zijn ze alweer aan het zitten voor de komende ring.
3: Ik heb nog geen gezin die hier gemist zou kunnen hebben. Ik heb nog geen gezin waar eigenlijk al aangetekend is, want die zijn alle nog een beetje aan het inscheten. En de zussen ook, het gaat allemaal soepeler, het gaat allemaal rustiger, het gaat allemaal losser. Maar dan moesten ze natuurlijk goed kijken, want voor ze twits blijft er dadelijk in een stonen. En ja, dan is het toch de vloek van de graancirkel.
0: Jongens, die graancirkel is een beetje te vuil, hè? Nu, kom op, jongens, niet zo bijgeluivig. Het heeft alleen maar met wind, zon te maken en concentratie. Heb ik nu een paar factoren vergeten?
3: Geluk, wat denk je van geluk? Een beetje geluk moest ze ook hebben.
0: Ja.
2: En beer.
0: En beer?
2: Ja, dat heb ik straks gehoord, ja.
0: Ja.
2: Even kijken wie het hier staat. Dit worden al de gemiste schutterieën waar ik nu langs loop. Dus ik pak het net over op momenten dat ik even hier kan kijken wie de schutterie moet zijn. Gieteren.
0: Yes.
2: Jozef. Die hebben alles geraakt en Noah van de Ton.
0: Zeker met Ton.
1: Nummer 72. Twee heiligen in Geleen en toch missen. Nummer 72 leeft de roet.
0: Heiligen Marcellinus en Petrus.
1: Dat is wel goed zeggen.
0: Marcellinus?
1: Ja, nee, ik hoort Marcellinus.
0: Ja, een i'tje erbij. Ah.
1: Iets aan een vergraancirkels en dan zelf de heilige. Kom we niet doen vandaag.
0: Nee, geen heiligschennis.
3: Een heilige polis in de L1 reportagewagen.
0: Het knalt maar door, hè?
2: Ja. Ah, hier gaan ze op de foto. En dat is... Even kijken, welke schutterie is dat? Dat is Martinus Oedelin. En dat lijkt me dat het dan goed nieuws is voor hun. Of althans, nee, die hebben al gemist. Hebben die al afgemeld. Dat denk ik, 82.
3: Dat voorspelt meestal niet veel goed. Ze op de voeten gewoon. Hè. Dan,
2: nee,
3: dat
2: nee
3: is maar ze afgelopen.
0: Ze zijn al afgemeld.
2: Ze zijn al afgemeld,
0: Judith.
2: Dat is heel goed. Ja. Dan meld ik nu geen slecht nieuws.
0: Mis, begonnen de heilige Thomas.
1: Ja, voldoet de windhoek.
0: En de graancirkel.
1: Is eigenlijk de laatste die nog midden in de windsoot ook gesneuveld. Dat is nummer 67, Sint Thomas van Aquino uit Blierik.
0: Dat is ook een heilige, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan gaat het
1: ook helemaal. Ook deze heilige heeft gemist.
0: Ja. Maurice?
11: Ja, ik ben hier aan de rechterkant nog een kijken. Die zijn nog allemaal in dinscheter. Er staat nog allemaal niks op het blad. Die zijn nog allemaal bezig. Dus voorlopig aan de rechterkant. Wie we het zien net. Zal het zien, 20, 25 chatrieën. Onder andere die van Achel die zitten hier. En die van Leverooi die zitten hier. Hebben we nog geen misser. Maar dat is logisch. Hè? Als er nog geen echte shirt op schelos.
1: Ik kijk hier voor mij met die van Broek Sittard. Die gewoon erg goed. Door moet nog één punt afgeschoten worden door de achterop shirt. En dat is vandaag Peter Schurkes. Dankjewel optekenen hier. Dat ik de voornaam ook al zien. Peter onder de buks, in volle concentratie. Voor Lambertus Broek Sittard zo fijn zien als die doorgaat naar de allereerste kavelronde. Die we dadelijk, of straks pas gewoon meemaken uiteraard. En het juichen is hij, het applaus is hij voor Broek Sittard. Die zien door, die hebben twee keer 18 punten af.
2: Ook applaus voor nummer 88, Sint-Josef, Sint-Gieteren, Sint-Geertruid. Die hebben ook alle wilkens afgesloten. En dan is toch eventjes een moment van juichen, opluchting, felicitatie en even ontspanning. Want dan werd er dadelijk al weer gesloten. Maar nu kunnen ze even ontspannen en buks even opruimen. En dan is dat even pauze.
11: Ja, die van Broek Sittard zou het doorkomen. Hè? Wie het, die zouden het OLS winnen. En die zouden iets te weinig ruimte hebben. Dan kan ik mijn tuintje wel ter beschikking stellen. Als ze dat nog net nodig zouden willen hebben.
2: Mis?
0: Judith.
2: Nummer 92. Heilig Kruis Grevenbecht. Die hebben gemist. Ook een streepje door.
0: En die waren net zo lekker bezig, toch?
2: Ja, die waren zeker lekker bezig. Maar ja, goed. Geen garanties voor de volgende show dat ze die de verps geen raak. Er is er toch eentje gemist.
1: Ja, en hier bij de breidelzone werd alles opgeruimd en gepoetst. En hij is gemist. Bij de breidelzone, dat hebben we al lang gemeld.
2: Wat maar
1: dat betekent morgen wat.
2: Sorry? Wat hebben ze dan nog weer van traditie bij de breidelzone? Moeten ze dan door de wijk? Of?
1: Ja, stikken dan voor klaps. Ja. Ik denk... Je hebt kermis, toch?
12: Yes, ja, we hebben kermis. En morgen ja, gaat de mister de beek in. Hè.
1: Welke beek is dat? Pak dat niet uit, je flikkert hem gewoon een beek in.
12: Het is altijd de beek aan de Antjesbruik.
1: Even de tent.
12: Nee, gewoon, we gaan een optocht naar de beek. Ja. En dan moeten ze plechtig beloven dat ze niets meer zullen missen. Ja,
1: ja. Oké, en het navelscheren is er nog?
12: Dat is naar de rand, ja. Dan hebben we ja, de inwijding van de nieuwe leden.
1: Dankjewel. Ja, je denkt bij zichzelf wel heet, mannen.
0: Het navelscheer, wat is dat?
1: Navelscheer. Nou, de kerstverse leeën, die werden eigenlijk ontgroend. Door zeg maar, als ze hoorreps rondom de navel, ja. Niet alle mannen hebben dat, maar nee. Meestal wel, dan wordt zeg maar, door de navel geschoren.
0: En dat, dan ben je er wel bij?
1: Ja, maar in Kessenig hebben ze dan, ja, dat is hun plezier. En gun dat die mensen, die hebben ook maar één keer per jaar kermis.
0: Ja. Dus, nou, ik vind dat wel een goeie voor een studentenvereniging. Dus anders is al die...
1: Dat is allemaal niet zo pindig, hè?
0: Nee, precies. Ja. Dus het is gewoon redelijk leuk, toch?
11: Ja, het grote voordeel is dat je ook weer een naveltruitje dragen, hè?
1: Ja,
0: ja, precies. Ja. Wie staat er bij dich, Maurice?
11: Ja, hier is nog niks bezig. Die zijn nog altijd in dinscheten. Dus ik ben al twee keer op en af langs alle chatterieën gegaan. Maar... ja, er zal toch wel al een hier motten zien begonnen. Kijk hier, of dan, ja, die zijn bezig. Die
1: Sint-Martinus
11: van Maasbree is bezig. Die hebben al twee keer drie afgeschoten.
1: Tussenmeldetje.
0: Ja?
1: Bertus Oorsbeek, 79, heeft ze alle 18 af. Een beetje bescheiden applausje hier aan de achterkant. Maar ja, we zijn pas net begonnen. Oorsbeek gaat verder.
0: Goed zo, goed zo.
2: Wie is Sint-Jan van Grubbevors gaat het goed. Nummer 99, die hebben ook alle bulken tot nu toe afgesloten. Maar hebben hun tweede ring nog lang niet klaar. Want hebben de derde shutter pas onder de bijm staan. Dat is Femke van Geffen. En die is het aanleggen voor haar tweede bulken. Dat eerste is in ieder geval afgesloten. En haar eerste serie van drie worden rauw gehaafd. Dus dat zal het vertrouwen meebrengen. Een klopje op de schouder van degene, de buksmeester dat erbij staat. En nu gaat de paraplu-meester eventjes een leeg uit het gezicht halen. En werd er geschoten. En is hij? Raak.
0: Goed zo.
2: Dat is even spannend voor ik, maar wel raak.
11: Sint Willy Broodezoet Obig, die zit er nog maar in. Drie afgeschoten. Dat betekent dus dat nu de tweede man, in dit geval een vrouw, onder de buks steekt. En dan zenig, dat is Marieke de Jong, die het nu aangelag.
3: En die kick omhoog, die tuurt die omhoog op het juiste moment om de trekker over te halen. En dan is dat natuurlijk ook het moment, ja, dat het wel heel erg schoon en goed zou kunnen gaan voor die Van Obbig. Die Van Obbig, die altijd zo geer en zo lang ook altijd met willen doen. Fanatieke supportersvereniging hebben ze. Maar dat ze geeft niet altijd groot op succes. Petrus en Paulus, het zuster is de buurman. Kieken, nou dat gaat ook prima. Twee keer drie afgeschoten. Dus die doen het ook kunstig. Dus aan deze kant zijn ze in ieder geval ook bekoord om alles te doen. De eerste shirt van het Akkermans Gilde in Venlo. En de eerste shirt is meteen raak. En dat is natuurlijk een heel groot begin voor die.
2: Ik stond nog even aan de linkerkant bij Sint-Jan van Grubbevorst. Die zijn hun bultjes nog aan het zitten. Blijf ik even bij staan. Ik kan Tom al doorlopen. Nou, de kant bij dicht, Maurice. En dan houd ik hier Sint-Jan nog even in de gaten. Die wel goed bezig zijn. Inmiddels heeft Femke plaatsgemaakt. En is Mickey onder de buks gaan staan. In het aanleggen. En nu het eerste bulke. Het geschoten. Dat ze liek af te zien. Want er wordt tevreden gekeken of niet. Heeft er gemis?
13: Nee,
2: niet gemis, oké. Okay. Nou, er wordt een arm omheen gelachen. Ik denk, moet er getroost worden, maar het wordt blijkbaar toch een soort van bemoedigingsklopje van goed gedaan, de eerste shirt. En dan gaan die andere twee er ook af. Dat gewoon even hier kijken. Ik blijf erbij staan. Ik meld me als het is.
0: Goed zo, Maurice.
3: Die van Sint-Rosa Oetzitter, die staan hier met vier man de log in te kijken. Die kijken een beetje lastig. Ik denk, hebben ze dan al gemist of is er get? Maar dat is allemaal niet waar, want die moeten nog hun eerste officiële shirt gaan doen. Dat gaan ze nu in ieder geval doen. Er wordt nog een mooi bemoedigend klopje gegeven. Er wordt de paraplu dan erbij gehouden. En dan moet zo meteen door de eerste shirt komen voor Sint-Rosa uit Zittert. Terwijl de buurman nog niet begonnen is. Hij is nog niet eens aan de boom gaan staan. Lopen geen stukje weer, want te kijken dan zie ik door Sint-Martinus. Die zijn ook aan het scheten. Ene shirt was gelust en de shirt is raak. En Sint-Josef uit Vielen, die hebben voorlopig ook nog niks gemist. Dat geeft allemaal legoot aan deze kant. De rechterkant, waarvan ik toch zelf een beetje vind, dat er eigenlijk minder afgeeft. Als ik zelf een kant zou mogen kiezen, zou ik in ieder geval liever de rechterkant kiezen. Want volgens mij is het op een of andere manier.
2: Geen graancirkels, hè?
3: Ja.
0: Dat wou ik net zeggen. Gaat het alweer die kant op?
3: Ik durfde het niet te zeggen. Maar wat zou het dan waal zien? Geen. Moest altijd gaat hebben wat het waal is in deze kant.
0: Misschien het gebrek aan succes, mensen. Er komen steeds appjes binnen. Karen, Henk en Maaike die zeggen bijvoorbeeld succes aan Sint-Sebastianus in Heel. En zo zien er meerdere lui die appen. Lot, Gert van Uguren, Boegrog zit in de wereld. Het komt altijd over, want we ropen het hem. En de lui die onder de boom stonden, die vinden het hartstikke leuk om te huren. Dat er overal in de wereld lui zien die met hun met doemen dat het lukt. Judith.
2: Ja, ik stond nog helemaal bij Sint-Jan van Grubbevorst. En die nummer getiet, die pakken hun bulkjes. En zitten ze wel allemaal één voor één af. Nummer 5 zit onder de boom. Dat is de vijfde shutter, Bart Ermers. Sorry, ik moet even beter lezen. En Bart Ermers zit onder de bux. En hij heeft nu zijn tweede bulke afgeschoten. Er hebben nog vier bulkjes te gaan hier voor Sint-Jan uit Grubbevorst. In deze ring.
0: Maurice,
3: ik ben hier in Kieken. 120 Sint-Leender doet Urmung. En een misser. Wie die van Urmung? Oeh, dat is een pijnlijke. Ja, ze weten het, hè. Dan kent ze wel weer gewoon. Maar dan geeft ze ook niet weer, dus...
0: De 120 is dat, hè?
3: Ik kijk nog een keer terug. 120. Dat kende een dikke vette strijp doorheen.
0: Goed. Die van Vielen zien nog van de partij, geloof ik. Dan gaat het Hans Schoot. Geen graancirkels.
14: Ik moet wel heel even wat checken. Maar voordat ik die nummers neem en de mensen toe is teleurstel. We zien namelijk, er staat bij dicht achter de bus een groot bord van de OLS-federatie.
0: Aha.
14: Er stonden nog twee streepjes door schotterieën die volgens ons doorzien. Dus geef me heel even de tijd om dat te checken.
0: Ja, de onderste staan boven, Tom. Dat moeten we... Echt exact weten.
14: Oh, maar dat lukt niet in een minuut, hè, jong.
0: Nee, jong, dan heb ze even de tijd.
3: Hier.
0: Eens even kijken.
3: 124 Sint-Gregorius, de grote uit Brunsum.
11: Daar staat Grutske de Bier. De eerste al?
13: Ja, zien we schoten. De eerste meer, helaas.
11: Had ze dan niet beter met een tweede kunnen beginnen?
13: Ja, eigenlijk wel, hè.
11: De eerste mis wordt die al gezegd. Ja, een zenuwshirt. Maar ja, ook een zenuwshirt. Geen doet te lopen, hè?
0: Ja, Veers van de Leven reageerde hier. Potverdorie, dat is toch wel knap. Want de teleurstelling zal toch wel goed zien, nee?
11: Ja, dat was zeker. Hij kwam de kogel terugleggen en een nieuwe pakken, hè. Dus dan kreeg ze toch meteen die reactie, hè. Goh, de eerste mis. Ja.
0: Jo en Helen hebben zo'n chic appje geschikt. Die zitten in Frankrijk en luisteren naar L1. Wens iedereen daar op het OLS heel veel succes. Merci.
11: Paul, heb ze 126 op het blaad staan?
0: 126, dan gewoon ik eens even kijken. Deze staat hij op het blaad, jazeker.
11: Sint-Martinus, deelt goed Belg. Dan komt het volgend jaar niet weer. Het is niet zo erg als net. Die jongeren worden de eerste mis voor. Deze hebben het get beter gedaan. Niet veel. De tweede wordt mis.
0: Dat is toch jammer. Judith, wie is bij die?
2: Ja, lachen, want de tweede is natuurlijk ook heel vervelend.
0: Ja.
2: Elke Zuid-SMS is vervelend, ook als het de laatste is. Dus wat dat betreft is elk gemiste Zuid vervelend.
0: Ja, en dan zullen ze maar op die naam hebben stonden, hè, Bach?
2: Ja, zeker, maar in Gruppe Voort zei dat nog niet eens op zijn naam stonden, want er waren nog alle bulkstraaksoorten. We maken hier de twee laatste bulkjes van deze ring met Gruppe Voort. Ja. Onder de boom stijt, en ze even kijken, de achterop zit, en dat is Robby Soré, aangelag, de eerste raakgeschoten. En nu gewoon voor de tweede. En het zonke is schetsharper hier, dus het lastiger. En een bester.
11: We hopen volgend jaar de stadsautobaan in Helder niet stil te leggen, want Sint-Sebastiaan is uit Helder. Die hebben misgeschoten.
0: Welk nummer?
11: Nummer 128.
0: Goed zo, dan weten de luisteraars dat ook. 128, Sint-Sebastiaan is uit Helder. Neef van de partij. Volgend jaar de num te holen. Dit jaar eigenlijk, hè? Dit jaar de num.
11: Dit jaar, hè? Dit jaar kent je horen. En volgend jaar zo is het.
0: En volgend jaar organiseren.
11: Het zou ook een chic zin om dat in Helder te hebben. Daar kan ik nog heel veel over gaan vertellen. En dan loop ik ook heel wiet weg bij die van Helder. Want die van Helder, ja, dat wordt hem niet.
0: Nee, dan moest het niet erin vrieven, hè?
11: Nee. Over het niet erin vrieven. 132 Sint-Anna uit Achel. Een dikke vette kruis op het formulier. Dat betekent dus een misser. En ik controleer hem nog even. Ja, daarboven staat er nog 132. En dat is de. En dan moeten we toch die mythe gewoon ontzenuwen. Het is de meest shutterie die het meest aan de rechterkant hier van het ganse shutterterrein steekt. We hebben ze straks geropen aan de rechterkant. Daar is het allemaal gemakkelijk. Althans, daar gaan ze allemaal af. Maar dat is dus helaas niet waar.
0: Of is dit de uitzondering die de regel gaat bevestigen?
11: Ja, gewoon meteen een kijken of ik hier graancirkels ook stoom.
0: Ik zie
11: meer vierkanten van kroten stoom.
0: Ah.
15: Ja, Paul, ik moet ook mijn mond halen.
0: Ja?
15: Over die graancirkels.
0: Ja, echt.
15: Mis.
0: Mis. Want?
15: Ja, we hebben in de chaos in het begin twee schutterieën over het hoofd gezien.
0: Oh.
15: Dus ik meld af nummer 42, Sint-Sebastiaan, Grote Brogel.
0: Ja, die hadden vooral doorgestreken.
15: Oh, fijn.
0: Ja,
15: fijn.
0: En de andere?
15: Dan missen we ook nog schutterij nummer 64, Sint-Michael O.
0: Nee. Is al afgevoerd.
15: Oké. Okay. Yep. Maar dan werd afdeling internet en sociale zaken wil het nu ook.
0: Ja. En ik zie een heel enthousiast reageren. Die is er heel blij met.
2: Goed nieuws hier aan deze kant. Gruppe voor Sint-Jan. Die hebben de bulkjes allemaal afgeschoten. Ze hebben hun tijd genomen. Maar er wordt toch een duidelijk gejuich. Maar dat viel toevallig samen met de misser dat net genoemd wordt. Dus dat wordt een beetje raar voor de lustremmachine. Er wordt niet gejuich vanwege de misser. Maar er wordt gejuich vanwege dat alle bulkjes bij Gruppe voor zijn afgeschoten.
0: Ja, Ol moet ik toch wel even zeggen. Heel eerlijk. Ik had mij een hoop stond, maar gelukkig waren Ralf Soer zo groot om mij erop te wijzen dat die inmiddels niet meer op het veld stond. Goed, dan is de administratie weer helemaal bijgewerkt en ik moet toch. Oh.
15: Mensen?
0: Ja.
15: Nummer 100, Sint-Sebastianus Klumme. Ik kijk even nog een aantal gezichten van L1. Die mij hoogst verbaasd aankijken. Maar als je die nog niet hebt, dan moet nummertje 100 ook. Dan gaan we niet op klummen.
0: Nee, voor gewoon niet naar klummen is Van der Lies en Judith.
2: Voor het ogen missen. Maasbree, nummer 4. Sint-Martinus, Maasbree. Gemist? Yes. Vooropzet, eerste bulke, helaas.
0: Welk nummer nog een keer?
11: Het is mij toch het met die Sint-Martinussen, want Sint-Martinus op Dilze is ook af. 126. Sint-Martinus op Dilze. Druk straks met de bus naar het Belg.
15: Ik heb er nog een, hè. Mis. Ik zeg het heel voorzichtig, omdat die heuveur aan zit. En misschien is Maurice en Judith al over eer geweest. Maar ik denk het niet. 102 cent al de gundig niks. Moet buggen hem.
0: Nee, is nog niet doorgegeven.
15: Bij deze dan.
0: Dus dan gaat er nu vanaf.
2: Al de gundig niks?
15: vandaag dus niet.
0: Judith, wat stiek net neemt is. Want dat ontging me een beetje
2: en
0: door de Esprit.
2: Ik neem de 104 Sint-Martinus Maasbree. Maar ik ga er nog een benoemen. Mis. En dat is de buurman van 104. En dat is 104 Sint-Jacobus Hunzel. Er kan ook een klein OLS komen in het dorpje Hunzel. Waar alleen Rutte woont.
0: Ja. Nog even voor de lui die de administratie heel nauw willen bijhouden. We hebben op LN YouTube en via de LN-app. En voor de mogelijkheid om via de stream goed te kijken naar keertjes hoe op de laatste stand van zaken staat. En die wordt heel goed bijgehouden. Dus als de uitzending huurs via de app, kun je meteen kijken wie de administratie er precies bij zit, wie er nog bij zit en wie niet. En wees er nog succes kunt wensen. Boost toch mis in de wereld.
11: Jo. Zo heeft die administratiepool nu maar gaan bijwerken.
0: Wat is er mis?
11: 121 Sint-Martinus uit Borren het gemis.
0: Ja, Ralf Soer heeft hem inmiddels voor werk.
2: Nog een misser.
0: Hoppa.
2: Nummer 110. En dat is de chatterie van Anouska Koopmans, van de president van de OLS-federatie.
0: Meil.
2: De Gruene van Meijel, Sint-Willy Broders.
0: Oi, oi.
2: Afgemeld, de 110 geen OLS in Meijel.
0: Wetste dat er ook.
2: Die mededinging met, toch?
0: Wetste dat er ook geluisterd wordt vanuit Gambia. Zeker. En die wensen Mark van Sint-Antonius uit Stramprooi vuil geluk van Neel. En ook in Italië wordt er geluisterd. En wordt heel veel succes gewenst door Nicola en Annemieke voor Sint-Job uit Leuken. Volgens mij moeten die nog aan de gang.
2: Mes.
0: En wow.
2: Ja, Slek het gemist. 112, ach. Sint-Antonius. Slek. Ja, veerde shutter wel niet echt lekker erin vandaag. Alle drie de bulkjes niet afgeschoten. Dat is toch shit. Maar dat kan natuurlijk ook naar het eerste missen. Dat ze er dan helemaal uit niks. En dat ze dan zo nerveus en afgeleid best als ze er die dan nog maar niet afschiet. In ieder geval een streep door nummer 112. Sint-Antonius, ja. Slek.
0: Tom, Slek, dat deed me denken aan een film. Van een aantal jaren geleden, toch?
15: Hè?
0: Ja. Ging dan even voor een jong die probeerde de jeugd te betrekken bij het ganse schutterij gebeuren en het OLS.
15: Dit vind ik nog een radere opmerking als de graancircus. Dat...
0: Echt hoor?
15: Ja, de geest me nou iets. Oké.
0: Okay.
15: Ik zeg je ja, Paul. Ja, dat klopt.
0: Ja, is toch? Ja, ja, toch, hè?
15: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Mis. Ik kan het graag een mis.
15: Ja,
2: ja. Ja? Geen OLS in Zittert?
0: Nee.
2: Ja, echt? Maurice zal janken dadelijk. Maar 113 aan Sint-Rosa. Oet Zittert, is het er goed?
11: Dan ga ik met een zakdoek uithalen.
0: Ja.
11: Met een zakdoek achter de voetentest. En dat kennen de lui in Steen ook doen. 118 Sint-Jozef uit Steen. Die hebben ook het bulken laten staan.
0: Nou, er wordt nog flink doorgeknald. Het gaat een hel, als ik het zo eens bekijk. Is dit een gemiddelde snelheid, Tom Doesburg? De wedstrijd alles van. Dus de maat
15: van
0: Sievers.
15: Ja, die eerste ronde is echt zo'n soort bloedbad.
0: Ja.
15: Waar we uit moeten zien te komen. En dan heb ze toch wel de schutterieën die met z'n zestallen goed erin zitten, goed geoefend hebben. De goede concentratie hebben. Misschien op die kloor waren met de optocht. Of wat later. Dat is het nooit, hè. Het kunt zich in de piel optrekken.
0: Dat zien wel allemaal factoren die een rol kunnen spelen, toch?
15: Ja, maar ook weer niet.
0: Dus, nee.
15: Ik weet nog eens, hebben we truc zien gekomen op een zondag. Dat er iemand op vakantie wil. Ja, wat moest er door mee?
0: Ja, dat snap ik.
15: En toen kostte we hem 11 uur opnieuw met het OLS op zondagmorgen. En om 10 uur voor 11 uur te gemist.
0: Ja.
15: Ja. Dan heb ze ook slecht geslopen of niet. Of een tas koffie te weinig gehad.
0: Ja,
15: zo kunnen we doorgaan natuurlijk.
0: En geen geluk. Hè?
15: En geen geluk, nee, klopt.
0: Ja.
15: Maar ik vind echt qua wind dat het hier aan de rechterkant een stuk rustiger is. En dat liet me ook makkelijker scheten.
11: Misschien komen we het volgend jaar wel naar Brabant, hè? Want Sint-Nicolaas en Sint-Antonius, het Budel, die doen het uitstekend. Er is nog niks gemist en het geeft een lekker strak tempo van de Brabanders hier door. Dus dat is natuurlijk ook nog wel een mogelijkheid die we hebben. Kijk nog even met wie die van L, Sint-Sebastianus van het L. Nou, dat gaat ook prima. Er wordt rustig geschoten op het gemaakte, er wordt gekeken. Het einde, de kick, een beetje om een bie. Er is een graancirkel in de buurt dus, en dan wordt pas aan een trekker getrokken.
2: Nou, dat is een goed idee, dat ze dan een beetje zeker bezig als ze die in de trekker overhelst. Maar ja, goed, dat is niet voor iedereen het geval natuurlijk. Nummer 111, dat vind ik een joekse getal. Die zit er nog in, dat is Sint-Hubertus-Manenstraat. Alle bulken tot nu toe afgeschoten. 111, goed nieuws voor alle vaste lovers. Kijk, en dit getal zit er nog in. Maar eventjes een beetje de dek aan door te trekken. Dan
14: yes.
2: Oh, kijk aan.
14: Zeg het eens, Tom. Nummer 101. Ja, ik dacht, laat dat deuntje. Ik had dat nog niet gehoord. Dus ik dacht, ik laat dat een beetje uitspreken. Schutterie nummer 101. Ons genoegen cybergeweld. Begon dus niet via vliegveld Wezen naar de OLS allemaal volgend jaar. Dit is de meest noordelijke schutterie, hè, waar we naartoe kunnen. En nu, met het afvallen van het cybergeweld, zien alle noordelijke ogen gericht op Venrooy. Die zit er dan nog in.
0: En Venlo Daan?
14: Ja, ik bedoel, Venrooy leed, dat werd ze toch hoger als Venrooy.
2: Ah, dat is Paul nooit geweest misschien.
14: Oh.
0: Jongens,
14: ik,
0: toch.
14: Ik zei dat niet, hè.
0: Nee, wat is dit nou?
14: Zo zult dat echt niet meer komen.
0: Nee. Dan heb je toch wel een probleem, hoor.
14: Paul, Venrooy ook. Maar
0: ja, Venrooy ook.
14: De Vos zit er ook nog in.
0: Ja.
14: Dat is ook iets hoger.
0: Maar een OLS in Venlo, daar kan je me niks meer voorstellen. Geer wel?
14: Maar door hebben ze dus een interessant verhaal.
0: Ja?
14: Want die hebben schietlokaal boven op de heide, op de Venlose heide. En die hebben ruimte genoeg om door een OLS te organiseren en door ook te schieten. Maar van de gemeente Venlo mogen er dus geen keugel meer op de heide geschoten weer. Dus die hebben geen vergunning meer om in de open lucht te schieten.
0: Ja, maar waarom doen ze daar nog met?
14: Voor het eerst dit jaar.
0: Oh.
14: Hebben ze dus geen vergunning gekregen. Ik vind dat geen, ik vind dat geen maatwerk. Want die scheten namelijk op de Venlose Heide. Dat is een voormalige vliegveld uit de Tweede Wereldoorlog. Daar werd zich alles van, Paul.
0: Ja.
14: Maar het is ook door Noor hulenlang militair oefenterrein geweest. Dus dat leed bezaaid met hulzen en kogelresten en noem maar op. Het is ook door de geallieerden zwaar gebombardeerd, het vliegveld.
0: En dan ligt er niet alleen loot.
14: Dus dan moest ik dus voorstellen dat iedere keer Noor zo'n scheetwedstrijd, dat het Akkerman schilde, die looie kogels gaat oprapen op de heide. En dan ook nog eens in het zijgebeuren nog die oude hulzen van vroeger metnemen.
0: Ach, ja.
14: Dus, ja, maar er zit natuurlijk immers, sorry, mis.
2: Ja. Bij
0: Judith Kuipers is het mis.
2: Ja, het is mis bij nummer 111. Ik net nog zo enthousiast over wat het hier
0: nee, heeft. Dat is niks meer te zeggen.
2: Ja, dat is toch het lot, dacht ik het wel. Sint-Hubertus-Manenstraat, afgemeld, 111.
0: Nee, Joeksig huur, niks Joeks. Nee,
2: Joeksig huur, nog in ieder geval, van vandaag.
14: Ja. Ik vind het niet zo goed gewoon met de Belgen. Sorry dat ik het zeg.
0: Dat is een terechte opmerking, hoor. Want er draaien er nog maar een paar met, volgens mij.
2: Ja, die gaan wel weer beter op het WK, toch, of niet?
0: Ja.
14: Oh, dat is te hopen.
0: Dat is het een voor het ander, hè.
11: Die van Brunsen kwamen nog even bij mij langs, wie ze hier met de buks weggingen. Die zeiden ze, hou we de eerste mis. De volgende 17 morgen allemaal af. Dus het kent wel. Ja, maar dat is natuurlijk ook een beetje treurig, hè. En ze, bijna alle achternaaf zitten ze behalve de eerste niet, hè. En ja, dat heeft toch dan weer met spanning te maken, hè. Als die spanning dan eenmaal weg is, terwijl ik even kijk, hier bij Sint Cornelius Zwartbroek, waar nog alles netjes af is geschoten. Ja, dat is wel heel jammer. Dat zussen dan toch. Ja, morgen wordt ook een beetje vergeleken met penalty shaten. Penalties met een voetbalwedstrijd. Hè. We hebben het de afgelopen dagen gezien. Het is toch hartstikke lastig om penalties te shaten wie dan ook. Toch mocht ze dat een beetje met vergeleken. Het
14: schijt toch goed. Maar gewoon keihard stampen, kloor.
11: Nee, wie wil ze dat dan niet met het shaten niet doen?
14: Ach, die voetballers die dan met een bochtje aankomen dribbelen. Susteren is. Laten we het voor Susteren hebben. Het gaat keigoed natuurlijk. We wachten op het juichpunt. Van de blauwe Heeuwt Susteren, die hebben ze dan bijna alle 18 af. Volgens mixtijd, deze is het juich. Bert Koenen,
0: mooi.
14: De achteropshut, zorgt ervoor dat Susteren door is naar
15: ja, de eerste kavelronde, zoals het gij. Toneel van Opbicht is ook nog stadion gekomen. Die zien nog niet zoiets. Sint-Jan, het zandakkergilde uit Venrooy, gaat ook goed. Venlo gaat uiteraard ook goed als ik er in de buurt blijf. Venlo is, ja, moet nog 4 punten. Ik had het in de gaten.
16: Ja.
15: En dan staat hij ook nog Beerde erg goed te schieten. Dus die moeten we ook in de gaten houden. Eigenlijk houden we gewoon alles in de gaten.
16: Ja, dat zou wel het beste zijn. Ja.
15: Dus,
0: krijg jij trouwens nog een appje binnen van Ad en Nettie. Die winsten de chatterij van Sint-Lambertus uit Oorsbeek. Heel veel succes vanuit Frankrijk.
15: Dat heeft gewerkt, want die zijn door.
0: Kiekes. Dat vinden ze leuk om dat te huren. Dat zei niet al hij op het

0: erboven, hè. Dat is gewoon de grond erboven. Dat staat er nog. Ik kan nog eens kijken. Het is niks. Nee. Hij staat wie er steeds. Zo wie vanmorgen ook stongel om half negen. Zo staat het bulke dan een gummer.
1: Judith, wie is bij dich?
2: Ja, hier staan er nog belkes, maar die moeten nog afgeschoten worden. Dat is de reden dat die er nog staan. Sint-Sebastiaan is een heel het nu is voortvarend te werk gegaan. En die hebben tot nu toe alle belkes afgeschoten, maar zijn nog niet verder. Ook een Stijn had je vooral afgemeld. Hè. Die hebben de Noorgoed geschoten, maar toch al eerder gemist.
1: Ja.
2: Die heeft ook al afgemeld, dus dat is niet erg. Sint-Sebastiaan is alles raakt tot nu toe goed. Dus Budel, ja. Brabant kan het nog werken, want die zijn dan nog goed bezig. En hebben de ring ook nog niet aan. Die flinkjes hadden ook. Nielby As. Wie zit het dan met? Oh, goed, die gaan dan nog prima.
3: Vendo heeft de Bux afgelag.
1: Oh.
3: Bart, why?
4: Een slaggoedje zat niet goed.
3: Slaggoedje zat niet goed, zit hij op zijn Vendo's.
4: Zat niet helemaal.
3: Ja, jij praat best wel goed Vendo's, zeg.
4: Ik ook Vendo's praten dan.
3: Ja, toch? Nee, hier niet. We zijn in Hilversum, kom op, zeg.
4: Is dat Hilversum tegenwoordig? Nee, dat is niet helemaal goed, dus we moeten even een nieuwe kogel erin doen. Dus dat gaan we nu doen.
3: Maar goed, hè, dat is echt Nederlands brood.
1: Ja,
3: dat is de paraplu.
1: Doen ze dat extra in Venlo?
3: Nou, weet je, ik vind dit soort dingetjes altijd een kleine onderbreking. Een soort hydration break, zo noem ik het even. En dat kan dan natuurlijk gewoon doorgaan. Of het gaat fout. Maar dit is Bert Roodbeen voor de akkerman uit Venlo. De achteropshut. Dus we zien nog 3 punten verwijderd van het slagen van het korpschieten.
0: Een misserie.
1: Een misser.
0: Bie en shutterie. Die normaal bienen niet mis. En dat zijn die van Raam. 130.
1: 130.
2: Ah, oud-winnaar.
0: Oud-winnaar?
1: Ja, zeker.
0: Oud-winnaar.
3: 131, toch?
0: 131.
1: Ja.
3: Want ik wil één opletten, jongens.
1: Ja, precies.
0: Gelukkig. Maar ik deed dat of Kieken of de rest ook goed oplet.
1: Thijs en Marian die hebben op zijn ABN's nog even alle succes gegeven aan het Akkermansschilde. Zet hem op.
2: Sint-Josef, Fiele, gaat goed. Nummer 114, die zijn goed in het ze zitten nu op de helft van de tweede ring. Maar ze nemen de tijd en dat is goed. Misschien een garantie om raak te zitten. Even kijken, Nielby Assen zou nog goed bezig. Nog geen mister gehad.
3: Het slaghoedje zit goed in Vando.
1: Kijk,
3: Bert Roodbeen achterop shirt met zijn laatste scheut. En dat wordt goed serieus genomen. Vando wil die prestatie neerzetten om door te gaan naar die eerste kavelronde. En dat gaan we nu meemaken. Dat huren we aan het gejuich. Yeah! Op zijn Vando's. Ja. Akkermansschilde is in ieder geval door. Felicitaties aan deze kant. Ik kijk nog heel even bij Obicht. Bij Keuning Royke van Heijen. De keugel weer netjes op zijn plek zetten voor de lege hulzen. En hij moet er nog 4 punten bij Obicht. Wie is het in Van Rooy? Oei, ik zie een treurnis. Ik zie een verdreed. Ik zie een... toch geen misser, hè, jongens? Misser? Nee, toch.
1: Ladden zuren.
3: Ja. Lommerhuren, mis 103. Van Rooy leed de roet. En dat is niet best voor de vereniging die 600 jaar bestijdt. En de schutter baalt als een stekker. Kon hem ook niet lastig vallen. Het is Alex Lamers geweest die een punt in lotte stond voor de jubilerende vereniging. Die natuurlijk klor waren om een OLS te gaan organiseren door in het noorden van Limburg. Want die hebben een paar weken geleden al een heel groot feest georganiseerd. Dus de Drijbeuk, die logen klor.
1: Ja.
3: En ja, de collega werd hier getreurd door de vrienden van het zusterschap en de broederschappen. En ja, ze hadden de tweede punt lotte stond. En dan toch nog de macht gehad om de derde punt weer raak te scheten. Maar ja, toen waren het leed natuurlijk al geleden. Vendraai ligt eruit.
2: En het OLS komt dus immer zuur lekker. Maar het kind dan nog tussen de Belgische grens, of de Brabantse grens even gaan. Want die zijn nog goed bezig. Budel nog erin. Ik loop hier heel even langs. Mocht je heel even kijken. BL, Sint-Sebastianus L. Hebben die de bulkes nu allemaal af? Ja, die zijn er een weer.
3: Ik kijk nog even mee naar Obicht. 2 punten nog. Nee, nog 1 punt voor Obicht. Pak ik die mee? Die pak ik mee. Weer staat er als achterop shut. Het is Ivo Held, uiteraard. Wordt hij de held van het eerste korpsschieten. Ja, goed hè. Dat gaan we nu metmaken als de kogel de vogelbuks in geit. De buksmeester. De laai toeschuif. En zit tegen Ivo Held. Concentreer dich. Hij staat lekker. De bijnoedijn onder de buks. Hink met zijn lichaam in het verlengde van...

0: De buksen is al af, het is al zuur. Opik is door.
1: Die kan, is ook door.
0: Dus die kennen het ZLF. Dadelijk gewoon gebroken als oefenfestival voor het OLS. Volgend jaar weer huur ik doorjeuken.
2: Torn heeft ze ook afgeschoten. Alle 18 van Torn zijn ze afgeschoten. En dat is schoon. Dus die zijn ook weer. Dat wordt een jeugd. Ik heb inderdaad minuten lang stond met Kiekeny in de loeg. Wie die van Torn doorhouden aangelacht. En zich allen tijd neemde om hem ook te pakken. Ik wou even kijken. Ja, hier wordt nog gekeken. Ja, dat is ook het goot erin, de laatste, hè?
3: Ja, dat kan ze wel zeggen, ja. Dat ging er lekker af.
2: Echt de tijd genomen, hè?
3: Ja, dat is sowieso, ja. Dan wij even vooral te liggen. En na op de kump dat stuntje trommen, dat is, ja... Dan moest de grote steng in de gaten horen, hè. Maar als dat allemaal kumps, kumpt dat hier allemaal in orde.
2: En je zit hier.
3: Dat is sowieso, ja.
2: Dat geldt proficiat.
0: Ook voor Beegde, nog 3 punten achterop shot. Nog 3 scheutraak voor Beegde. En dan zien deze jokers ook door. En dan blijf ik u even weer in de buurt. En dan neven is het bij de groen van Meijl een hoop emotie. Maar die logen er natuurlijk al een aantal minuten geleden.
2: En die jeugd bij die van Schaatsberg. Ja,
0: goed zo.
2: Want die zijn ook weer, die hebben ze ook allemaal afgestoten. Toen ging ik zelfs al op de bank staan.
4: Ja, ja. We moeten even aan supporters uit Krakow. En die roepen dan Viva Schaatsberg. Dus dat moet er even goed. Hè. De spanning is er vanaf. En die is 2 rondes in gezet. Dus...
2: En de kruppen laten zien dat het kent.
4: Ja, het kent zeker. We pakken een pauze. En dan gaan we rustig weer.
1: Dat is die Poolse Jutterie, Maurice. Die Jutterie die ik straks sprak.
2: Ja, die Polen die geven ook die Jutterie, geven ook hier niet een handje. Dus gewoon een stonde receptie. Als ze niet beter zo weten, zo is heel lang geslapen hebben of niet wakker zijn geworden. En de worst nu wakker, dan denken ze dat die de OLS hebben gewonnen met die Polen hier. Heb je die vanmorgen niet uitgelachen, Judith? Dat er toch nog wel dekker moet geschoten dan die 18 keer. Heb ze dat niet uitgelachen in die Polen?
1: Nou, het was een derde bezoek aan het OLS al. Dus ze zijn ervaren. Dus ze vieren gewoon dingen gern verske. En na elke run kent ze er een vieren. Dus,
2: heb je toen al het binnengekregen over dat verzoek dat weer ook naar Schuttevis in Polen mochten gaan?
1: Ja, dat kan wel zeker uitzetten. Ik denk dat Tom nog de eerste is die daarheen zou willen. Dus ik denk dat we wel het kunnen regelen. En dan
5: ja, maar we gaan als team, hè. We gaan als team. Dat ken je dan dus.
2: Uiteraard als team gewoon. Ja.
1: Hier zijn er een paar blieden. Dat is Sint-Josef uit Vielen. Daar zijn alle bulkjes afgeschoten. En het werd inderdaad ook hier gevierd. Alsof ze het OLS ongeveer gewonnen hebben.
0: Eindpunt voor Beegde. Dat neem ik even mee, met ook toestemming. Want anders gaat hij te doen Polen. Ja, en ook Beegde heeft die 2x18 af. Sint-Sebastianus Beegde mag verder komen en zich dadelijk weer melden. Ik loop heel even naar die van Meijl, voor de emoties hoog zien. En ik dat toch even gewoon verorgen. Sorry voor het storen, maar de emoties zijn hoog.
6: Ja, het is balen.
0: Of van?
6: Ja, gewoon gemist. Ja, en niet snappen waarom.
0: Dan was natuurlijk de geldprijs winnen.
6: Ja, eigenlijk wel. Waarom? Ik wou even gaan. Maar ja. Ja, maar ja, goed, helaas.
0: Gelukkig hebben ze genoeg troostmeisjes om de keer.
6: Ja, gelukkig wel. Ja, ja. Nee, maar goed. Het is waar het is. Het is natuurlijk wel even balen.
0: Oké, okay, verwerken het
6: doe ik zeker.
0: Zo, wie is volgend jaar? De groen van Meijl, die je sowieso niet meedeed voor de eindstrijd, omdat ze onlangs het OLS hebben gewonnen en georganiseerd. Maar ja, de emoties moeten dan toch verwerken weer. Om zich voorstellen dat het natuurlijk al weken geoefend is, oven en ovend. En dat het dan heel op dit hoogtepunt fout gaat. Het is rustig bij de scheetbuim. Op een paar plekken nog, Judith en Maurice.
1: Ja, zeker. Hier bij Niel, Sint-Martinus bij Niel, bij As. Die zijn nog volop in de race. Althans, ze hebben nog geen bulken gemist. Dus dat is altijd goed. Dan niks er
2: Judith, hier het enige gemist.
1: Is en met slaagnieuws, inderdaad.
2: Oh, het ging zo goed. Het ging zo goed. Nummer 129, Sint-Margaretha uit Ettervoort. Oh, oh, oh, oh. Wat waren ze op dreef. En een zussen hoe dat de vierde man in de tweede serie het tweede bulken gemist heeft. Oh, oh, oh.
0: En El Einheid misschien nog wat gemist.
5: Lekker zoet.
0: Ja, eerste tune.
5: Eerste tune.
0: Mis.
5: Ja.
0: We hebben een collega die daar even achter op het bord gekeken, achter de omroepwagen. En we zijn door een streep door schutterie nummer 81 Sint-Sebastianus Put. En zeg niet, dat had ik. Zeg dat.
5: Nee.
0: Ah, oké. Okay. En ik heb nog voor de schutterie nummer 84, Sint-Remigius Meersen. ook op dat bord een streep tot erheen. Gelukkig okay. Dat die het goed hebben, want ze hebben al die rapporten.
2: Dat is wel, ja.
5: Ja, het wordt eigenlijk goed bijgehouden door het team.
0: Ja, dat gaat gewoon te snel.
5: Even een vraagje. Wie is het met de Leventour? Het die witte stadje. Ja,
2: ja die heb ik net gezien. Die heb ik net gevolgd. En ik denk, dan gaan we nog naar Toor. Dan gaan we ook wel eens dikker heen. Vind je het leuk, omdat te wandelen. Ik zie ze niet meer. Zou die ook zo'n wandelen? Mensen die zijn wandelen, betekent gewoon dat ze allemaal hebben afgeschoten. Want ik heb daar voor de rest niks van gehoord.
0: Kijk, wat wandelt zich dan?
5: Dan zien de mensen van de familie Tonaar, die zien in ieder geval op het goeie adres terechtgekomen. En heet het gewerk voorlopig.
1: Niel bij Asses Wier en Ring Wier. Daar juichten ze naar Tiveur. Sint-Martinus 115. Door naar de volgende ring.
5: Kijk eens aan. En dan nog even de vraag, wie is het met Maasbree? Sophie, die wens ze alle succes.
0: Liggen er al lang moeten,
5: hè? Toch, ja. Dacht ik al. Ja.
0: Het niet geholpen.
5: Heeft het succes niet geholpen? Ook misschien gaat die dan moeten ropen, Daan. Met Kumpij om 6:50 binnen. Ja, ja.
1: Ondertussen is het warmer het weer. De zon is duidelijker aanwezig. Wat misschien ook wel weer die schaduw op die bulkjes werpt. En wat kent de oorzaak zijn van de uitvallers op dit moment? Al weten ze dat natuurlijk niet nu bijvoorbeeld bij de halve. Kennen misschien daar eens even.
5: Het is altijd een combinatie van factoren, hè, Judith?
1: Zeker.
2: En graancirkels.
1: En graancirkels, dat zeker. Maar wat wel zeker is, is dat er meer zon is dan in het begin van de middag. Waarbij de wolken geduisterder worden. En nu is het toch overwegend de blauwe lucht. Met hier en daar een wolkje wordt de zon nog af en toe zich achter versuurd. Maar voor de rest is die vrij zonnig weer. En dat is toch anders dan de rest van de dag. En het kan toch weer van invloed zijn op wie er dadelijk gesorteerd wordt. Ook een verschil met de sutters die de eerste ring hebben gesorteerd. En een andere omstandigheid. En nu een nieuwe omstandigheid hebben. Namelijk de zon.
5: Dit is LN met het OLS in Melick. Het prachtige shuttlesfeest. Waar we onder de bem wordt gestangen.
0: En ik ben aan het tellen, Paul.
5: Ja.
0: Sorry voor de onderbreking.
5: Ja, wat ben je dan tellen? Ik wou net even aan het ropen, moet alleen aan het luisteren worden.
0: Oh ja, doe dat maar eerst.
5: Ja, is heel belangrijk. De luisters naar LN. En dit is het OLS. De 150ste editie. Tom Doesborg.
0: Ja, ik tel nog 54 schutterijen in de strijd.
2: Dat zijn er niet zo gek veel meer. En, dat kom ik hier ook net alleen in het vragen. Er zijn wel heel veel afvallers. Heb je enig idee wie dat kent? Terwijl er zelf met zijn chatterie zich aan het terugtrekken worden, omdat ze ook worden afgevallen.
5: Ja, wie dat kent, dat is natuurlijk een hele moeilijke om te beantwoorden. De vraag zou moeten zien, wie gaat het aan weer?
0: Ja, nou, ik weet dat ze met rond de 30, 34 schutterijen door de volgende zaterdag willen. Maar dan gaan we niet meer lang schieten vanochtend.
5: Nee. Dan wordt het geen latertje.
0: Maar 54 is mijn telling. En dat kan natuurlijk niet gans correct zien. Ik kan best zien dat ik op 49 goed kom.
5: Oh, ja.
2: Oh, dan is het niet zo erg.
5: Ja.
0: Nee, maar dan is het helemaal dadelijk snel gedaan.
5: Ja. Die speelt gelukkig ook een rol, zeg ik bij tellen. Maar goed. Eens even kijken, Judith. Hoe is het bij die op dit moment?
1: Nou, nog helemaal vrij zonnig. De zon zien nog helemaal. Maar de meeste buimen zijn klaar met zitten. Er zijn er nog 2 of 3 aan de kant van Maurice Sting. Wat nog de buks in het inpakken.
2: Ja, maar dat zijn schotterieën die in principe al droed waren. Dus die heb ik gelaten voor even voor wat ze zien. Want ja, die mogen natuurlijk netjes afscheten. Maar dan weten in ieder geval al dat ze al in de telling niet metgenomen zijn. In de, laten we maar zeggen, correcte telling van Tom.
1: Nou, dan denk ik dat we een soort van pauze hebben. Want aan de linkerkant wordt dan weer geschoten. Dus,
2: Ik denk dat die pauze heel nodig is in de tent van de federatie. Want die moeten zich natuurlijk nog gaan bedenken van wie gaan we wier, wie gaan we het doen. Want ze willen natuurlijk toch wel op dat aantal uitkomen wat Tom net al noemde. En dat is toch ook het voor heel veel schotterieën een moment dat ze volgende week eens terugkomen. Daar hebben ze het toch ook heel vaak over. Dat is toch ook het, ja, hoe ze nog uitkeken, hoe ze met bezig zijn. Dus dat zal ongetwijfeld spanning zijn. In ieder geval zin ik dat het in de veerstand. Daar is volop Rukitsuki. Die kregen niks met van dat het die boete zo'n ongelooflijk slaagveld is.
5: Ja, die zijn met gans andere dingen bezig. Maar we konden ons ook even met het anders bezighouden, is mijn voorstel. Want luister, het NOS-nuits, dat moeten we natuurlijk ook nog even laten langskomen. Zodat iedereen weer op de hoogte is van de gebeurtenissen in de rest van de wereld. Dus mijn voorstel is dat we even de route gewoon, dat we schakelen met de lui in Maastricht. En dat we luisteren naar de boodschappen en het nuits van 7:00 van de NOS.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom.
8: water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
16: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
17: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
18: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er 2 zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden.
19: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
20: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
20: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
21: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
22: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
22: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook. Uit de meterkast.
21: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
21: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
24: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
25: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
26: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro. Laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
27: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
28: 25 en 26 juli.
29: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
27: ihf-festival.nl.
30: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
31: Grijs aan tafel.
32: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
33: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
34: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
35: Vers. Aan tafel.
36: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
37: e-boekhouden.nl.
38: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
39: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
40: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
25: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
41: Meneer, mag ik u wat vragen?
42: Ja?
41: Waar kent u Hesi van?
42: Hesi? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
41: Oh, maar Hesi biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
42: Oké.
41: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hesi zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hesi kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hesi.eu.
43: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen. Musiceren, eten en wandelen in Parkstad. Remo Knops over onze defensieindustrie. Toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan. En de familiebedrijven Vebego en Mestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
44: Het is weer zover. Het OLS, dit keer in Nelijk.
0: Wij van Daniëls Traprenovatie wensen alle schutters, jeugdleden, vrijwilligers en bezoekers een onvergetelijk feest. Geniet van de tradities en de prachtige momenten samen. Heel veel plezier op het OLS in Melick.
1: Beleef het zelf, het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl. Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: WK-avond? Haal alles in huis bij Trefcenter Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer! Kom gezellig langs, ook op zondag. Trefcenter Venlo.
11: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
12: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
11: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Liefde voor Limburg.
16: Live vanuit Melick is dit het Oud-Limburg Schuttersfeest, het OLS.
15: Dit is L1.

Mensenkinder, Oet Venlo met Oet het Zuur. Ja, het Zuur, daar zit er inderdaad in. Nou, precies te zien in Melik bij het OLS 140ste editie. En nou, het is een scheterij geweest de afgelopen oren. Daar doen we uiteraard SLN uitgebreid verslag van. Zo Esker dat van us ieder jaar altijd geweend heet. En dat doen we ook dit jaar. Op dit moment zien er nog 47 schutterijen in de race. Voor de NUM. Het is alleen nu even pauze. Er wordt even rustig aangedaan. Er wordt even geconcentreerd gekeken naar wie voor de volgende runging. Er wordt weer goed voorbereid geconcentreerd. Er wordt nog even gekeken of de geweren nog allemaal in de buksen nog in goede staat zien. Of er nog even geolied moet worden. Kortom, een beetje een technische voorbereiding. Maar ook een rustmomentje om even te kijken wie ze weer gewoon. En tot dit tijd, blijven we natuurlijk op de hoogte houden. Ik kom straks eens even bij onze verslaggevers informeren wie de stand van zaken precies is bij de verschillende verenigingen. We houden het allemaal bij. En de kind staat ook doen op onze streamer. Deze tijd op de LN-app. Dan luisteren ze naar de uitzending en dan zusten precies op prachtige keertjes welke verenigingen nog in de race zien. Wat ze ook nog kunnen doen is us appen. Want dat vinden we hartstikke leuk. Dan kunnen we namelijk de succeswensen ook overbrengen naar de lui die dadelijk weer onder de boom stond en hun uiterste best kon doen. Doe dat via de LN-app. Dan kunnen ze de winsten doorgeven. En dan kunnen ze natuurlijk ook laten huren bovenaan de apps. Hè? Want overal in de wereld wordt er geluisterd naar dit OLS. En laat huren boosten zit. Dat vinden we hartstikke leuk om dat ook door te geven op onze zender. Maakt niet uit. Frankrijk, Spanje, Australië, de Verenigde Staten. Laat maar komen die appjes.

0: Brussel.
1: Zo, de batterij is helemaal op daar. Maar nee, hij bij LN en het OLS. We zitten nu in de tent, waar een aantal collega's van mij lekker aan het happen is. Moet ook gebeuren. En tegenover mij zit aan de computer Ralf Soeren. Die ervoor zorgt dat het Lieske altijd compleet is en accuraat. Wie is de situatie nu, Ralf? Gaat dat goed met die nieuwe streaming?
2: Het gaat heel goed. Misschien zelfs beter dan op de radio.
1: Wie kent dat nu?
2: een beetje chaos, maar dat mag niet doen. Want van zijn er nog twee vergeten. Mocht ik die dan afmelden? Of,
1: Ik zou dat maar even doen. Dan kunnen de leutoes dat ook weer op hun Lieske afschrappen.
2: Dat kwam hem net volgen. Dat kun je pingelken. Want we hebben hier achter onze studio in Melik een soort bord staan voor de federatie, zeg maar de schietcommissie, alles bijhield. En daar staat dan 36 als ze door is en een streepje als ze niet door is. Bij onze afmelding is, daar stingen dus twee schutterijen die nog niet zijn afgemeld. Dat is schutterij nummer 123, helaas niet nog lummerig dit jaar. En ook schutterij 127, Sint Cornelius Zwartbroek, is niet door.
1: Goed, even dan kijken naar de lui die nog overzien. Heb sticht daar een overzicht van? Wie dat nog met? Wie is nog in de race? Boek in de eventueel naar toe gaan?
2: Ja, we hebben dus 49 schutterijen nog in de race, waarvan twee buiten mededinging doen. En ik kan het hele Lieske even opnemen. Nummer 1, Sint-Nicolaas Heidhuizen is nog erin, buiten mededinging weliswaar. Dan nummer 2, Sint-Sebastianus Herkenbos. Nummer 3, Sint-Hubertus Uboksberg. Nummer 7, Sint-Petrus Oet Roggel. Nummer 9, Eendracht Oet Grevenweg Papenhoven is nog door. Nummer 12, Sint-Job Oet Leuke. En dan schutterij nummer 14, Sint Mauritius Oet Strucht is nog door. Nummer 16, Prins Hendrik Oet Sint Odilienberg zit nog erin. Nummer 19, Sint Sebastianus Oet Mergerote. Nummer 20, Sint Laurentius Oet Bocholt. Nummer 22, Sint Jozef Oet Buchte. Nummer 23, Sint Joris Wessem. Nummer 24, Sint Antonius Oet Stramprooi. Nummer 25, Sint Lucie Nederweert Eind. Nummer 26, Sint Stefanus Oet Deteren. Ook nog van de partij. Dan gaan we naar nummer 27, Sint Sebastianus Oet Voerendaal. Nummerke 30, Sint Sebastiaan Sint Huibrechtsliel. Nummerke 31, Sint Sebastianus Oet Laar. Nummerke 32, Sint Severinus Oet Gratem.
1: Even wachten nu, want nu moeten lui moet even tot rust komen. Die moeten even dat Lieske nog weer afschrappen. Die moet even ademhalen. Maar dan gisteren weer en?
2: Dan gaan we richting Opglabeek. Nummer 33, Sint Amandus is ook door. Dan Oet Zerum, Sint Sebastianus, nummer 34. Die zijn ook door, maar die doen alleen maar met voor de geldprijs. Nummer 41, Sint Sebastiaan Oet As. Nummer 44, Sint Urbanus Oet Maasniel. Nummer 46, Sint Catharina Oet Bree. Nummer 50, Sint Paulus Oet Roggel. En dan gaan we weer met nummer 51, Sint Harlindus en Sint Rilindus Oet Alicom. Nummer 53, het Sint Jozef Gilde Oet Lommel. Nummer 60, Sint Monulfus en Gondulfus Oet Maasmechelen zijn nog van de partij. 62, Sint Nicolaas Meijel. En nummer 63, Sint Maternus Oet Wielri hebben ook twee keer 18 bulkes af. Dan zijn het er nog een paar, dan gaan we even naar onderscrollen. Nummer 65, Wilhelmina Oet Het Hingen, ook door. Nummer 75, Sint Lambertus Oet Broek Sittard. Nummer 79, ook een Sint Lambertus, alleen dan Oet Oorsbeek, ook nog door. Nummer 80, Sint George Oet Simpelveld, door. Nummer 83, de Bussenschut Oet Neer. Nummer 88, Sint Jozef Oet Sint Gitteren. Nummer 98, Sint Brigida Oet Noorbeek is door. Nummer 99, Sint Jan Oet Grubbevors is door. Nummer 106, Sint Willibordus Oet Obbig, door. Nummer 107, Sint Petrus en Paulus Oet Zusteren. En nummer 108, het Akkermansgilde Oet Venlo. Dan nummer 109, Sint Sebastianus Oet Beegde. Nummer 114, Sint Jozef Oet Veilen. Nummer 115, Sint Martinus Niel bij As. Nummer 116, Sint Nicolaas en Sint Antonius Oet Budel. De enige Brabantse zutterij is nog erin. Dan nummer 117, Sint Sebastianus Oet El. Nummer 119, Sint Sebastianus Oet Heel. En dan nog twee. Nummer 122, Sint Hubertus Schaasberg is door. En nummer 125, Sint Michael en Sint Ansfried Oet Toer.
1: Dan kom hier goed landgraaf, dus Schaasberg, dat zou hartstikke leuk vinden als we daar ook nog eens een keer het OLS krijgen. Maar wie gaat het nu eieren vanavond?
2: Ja, dus nu even afwachten wat de schietcommissie gaat doen. De poilen worden nu ververs, dus we zullen dadelijk wel doorschieten. Ik heb nog een leuke verdeling. Hè. Over Noord, daar is een beetje is het misgegaan. Er zijn nog maar 3 van de 18 schutterijen door. Midden 19 van de 42 schutterijen door. Zuid 15 stuks nog over. Oebels-Limburg zijn nog maar 9. En die ene Brabantse schutterij zit er nog terug.
1: Interessant. Ik zal het straks eens even Anton gaan vragen. Brabant, is er überhaupt wel eens een keer een ONS geweest?
2: Nee.
1: Nee? Dat weet je zo zeker? Dat hoef je niet meer te checken?
2: Ik durf het. Ja, 99,9% zeker. Zo.
1: En mocht je ineens zo zien, dan dat het even weten via de LN-app. Dan gaan we gewoon verder even weer op researchen. Ralf, Soeren, dank je wel voor het bijhouden. En nog even de stream. Hoe moeten de leuzinessen alles willen bijhouden? Neven de radio-uitzending?
2: Op LN YouTube en in de LN Nieuws-app.
1: Dank je wel.

0: Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Ja, een nummer van al heel veel jaren geleden. En dansen, dat zit voor hey op dit moment alles behalve te doen. Voorzien in afwachting van de voortzetting van het OLS, het Oud-Limburgs Shuttlesfeest. Altijd heel mooi om te zien wie er gestreden wordt om de num. Onder die beum en met alle precisie wordt geschoten. Maar ja, het gaat nog deks mis. Er zien nog een aantal schutterijen over. 47 wordt de laatste telling. En de vraag is natuurlijk even, wie gaat het nu door? Daar weet Judith alles van.
1: Ja, althans, ik heb immers net verstand. Dat er alles van wet. Wat is de naam?
2: Bart Rutte.
1: Bart Rutte. Oké, wanneer gaan we weer?
2: We moeten nog 4 buim de hartje vervangen. En dan zijn we klaar om te gaan starten. De boomindeling is gemaakt. We gaan met 49 schutterijen verder zitten.
1: 49. Vierde dag de 47.
2: Ja, dat is 49 met 2
1: buitenwedstrijd.
2: Ja,
1: ja, ja, oké. Okay. Goed. Dus nog een aantal vervangen en dan gaan we weer?
2: Ja, het zal, ik denk... om en bij 4 voor 8 zijn, denk ik.
1: En wie lang zit van nog door? Want het is natuurlijk te kort bij een aantal. Als ze dan zo eens denken dat die willen van met nummer naar volgende week.
2: Ja, dat zijn twee regels eigenlijk. Hè. We gewoon streven altijd naar 30 schutterijen overhooien. En we hebben natuurlijk met leeg te maken. Dus als het leeg te zeer duister wordt, ook stoppen.
1: En dan dat leeg weer uitgedrukt in luxe. Hè? Zo wie de bouffard hebt voor het weer. En graden Celsius en zo gaat allemaal voor de temperatuur. Wie van luxe, voor de jullie die dat al interessant vinden, wat van de gaten houden?
2: Ja, dat moet een beetje aan experts overlaten, maar ik dacht 200 luxe.
1: 200 lux, oké, okay, vernoteren dat. Even wat dat allemaal betekent, ik heb er geen idee van. Dicht wel?
2: Jawel, als het te duurster wordt, dan stoppen.
1: Ja, nee, dat snap ik er wel van. Okay. Goed, het vervangen van de buksen is het de hark inderdaad keeper.
2: We zitten bij boom 24 klaar en moeten 25 tot 28 moeten we vervangen.
1: Ja. En dan doen ze hem helemaal naar onder takelen, hè? Dus ze wordt eigenlijk opgeklapt en dan kent ze erbij en dan klapt ze hem weer terug naar boven.
2: Ja, dus dan is hem af. De harken worden dan vervangen, of tenminste de latten werden vervangen. Dan wordt er terug omhoog getakeld en dan wordt het nog gericht. Dat er netjes recht staat. De schutterie, dat iedereen een eerlijke wedstrijd heeft. Dat staat in de storm. En dan staat klaar, dus kunnen we beginnen.
1: Wie is het met de Belgische schutterie? Dat maakt voor ons een beetje zorgen.
2: Wat ik gezien heb, vult het eigenlijk wel met. Het is best wel een goed gevallen. Maar het zijn toch, ik dacht, 6 of 7 nog een wedstrijd.
1: Goed, dus de bus op zich content.
2: We zijn content, ja.
1: Ja, Belgen zijn altijd contenter als Hollanders.
2: Ja, maar het is een prachtige dag. Iedereen is amuseert zich goed. Het is een geweldig mooie organisatie, dus nee, het komt helemaal goed.
1: Nou goed, dankjewel in elk geval.
2: Ja,
1: yes.
0: Dus we hebben te maken met ongeveer 4 voor 8 uur, dan gaat het weer.
1: Ja, zo gaat het. Eigenlijk gewoon als de buim vervangen zijn. Ze doen geen tietstip ergens op plekken. Dus van wat het gewoon een beetje aanhouden zo.
0: Ja, en wie lang ze kunnen doorgaan, dat heeft met luxe te maken.
1: Ja, 200 luxe. Paul, zeuken eens op wie duister of leeg het dan is. Ik heb geen idee. Ik heb het nog nooit metgemaakt dat ze de luxe meter erbij hebben gepakt.
0: Mijn mama vroeg ook luxe, maar dat deed ze de afwas met.
1: Ook dat kent. Maar dan kent ze blijkbaar ook de lichthoeveelheid met meten. Dus okay. Nou, goed, vooral het zien.
0: Vrouwen in de gaten, dankjewel.

0: Dat betekent dat er veel geschoten moet gebeuren, want het gaat allemaal om de num. Wij heet hem voor volgend jaar weer. Wij maken hem daar organiseren. Maar dit jaar is het Melick en ik moet zeggen, de sfeer is fantastisch. Het weer werkt met en het is super spannend. Vergoed nu even de route en maken plaats voor het boodschappen.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
12: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro, laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
13: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
14: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
15: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
14: Feel their magic and be there.
15: Get your tickets at dedoolhof.nl.
16: Live vanuit Melick is dit het Oud-Limburg Schuttersfeest. Het OLS.
17: Dit is L1.
0: En voorzien we terug in Melick. Jawel, jawel, welkom bij dit urke. Voor de komende minuten weer geneten van het scheten. Maar op dit moment wordt er nog niet geschoten. Dat heeft alles te maken met de voorbereidingen voor de laatste run. De vensters, de ruimkes, die zien nog even naar onder gehold. En daar zien de nieuwe buil ingezet. En dat is een heel nauwkeurig werkje. Maurice, Jesse, doe Stesta bij die... Bij boezen aan het werk zal zien?
18: Ja, ik zit in ieder geval een beetje op afstand. Zin ik dan een van die beum die nu nog op half zeven hing, waar ze dan de nieuwe raam gaan opzetten.
0: Op half zeven?
18: Ja, ja, het is wel op het midden scharneert. En dan geeft hem leeg. Je zou er ook een prachtig speeltoestel van kunnen maken. Ze aan de ene kant blijft hangen en de trekt dan heel hel aan die touw, zo wie nu door de man van de organisatie zijn doen. Dan geeft ze de vlucht aan de andere kant hoogte lood. Het kan ook een beetje een kattenpult kunnen zien. En hoe zinig dat ze weer bijna recht hebben. Dus het is niet meer half zeven, maar hing nu op kwart voor elf. Half twaalf, zullen we maar zeggen. En nog heel even, dan staat er weer op 12 uur. Maar hier zitten ze natuurlijk allemaal klaar. Hier zijn ze allemaal aan het kieken. Hier zijn ze, ja, hier bijvoorbeeld die van Chotterie Sint-Hubertus uit de Ubaksberg. Die zitten hier verdig. Ik hoor, ik zie bij deze meneer. Ja, concentratie is het nu toch wel, hè?
19: Maar zeker. Zeker als ze die concentreren, dan is het lukken te kneten.
18: Wie fijn is het als ze die eerste rondje hebben verleefd?
19: Dat is heel fijn, mensen die je verleefd. Nu ook weer. Kijk, de eerste 2 jaar 18 zijn.

0: Frühschoten und nur muss werden zu ahnen. Haben sie einfach Pause gehabt, dass man nur mal ahnen. Dann schön für was zu überleben, ja.
1: Das folgende Doel ist natürlich, um folgende Woche Saturday zurück zu kommen.
0: Das ist das folgende Doel, ja. Aber es ist immer schön, wenn sie das holt.
1: Was ist de Taktik? Als ich kijk naar de zon, als ich kijk naar de wolken, als ich de wind voel?
0: Ja, overal op letten. De Taktik is stekskindig aan te houden bij de Paris. En dat is belangrijk.
1: Goed, nou, succes dadelijk. En dan loop ik je nog weer en zeg ik ben een hangen, waar bent u van?
2: Van Schutteri Sint-Peters Roggel.
1: Ja. Die zit er nog in, hè?
2: Ja, of zit er nog in, ja. Vanmorgen nog eens proberen.
1: Wieso proberen? Dat is toch goed geluk?
2: Ja, nou, het heeft toch wel getjurkjes geduurd, dat verwerden. Maar ik zeg altijd, we hebben een op de boom zitten. En die gunt ons dat, dus dat komt goed.
1: Ja, lekker goed.
2: Nou, we hebben in maart een lid verloren met een dodelijk ongeluk. En voor hem zitten we vandaag. Hij is bij ons. Dus zonder verdenken dan niet, jong. Komt goed.
1: Schoon gezag en dadelijk natuurlijk heel veel succes. En zus, hè, een chatterie is toch een gezelschap wat niks en nemers vergeet.
3: Dat was Maurice Jesse. Die staat op het punt bij de lui dat die gewoon scheten. Want de laatste rungen die gewoon zo langzamerhand in. Tom Doesborg, wist u al in de buurt van de plekken boe ze weer gewoon scheten?
4: Ik ben in de buurt. Ik ben me een beetje aan het oriënteren. Maar ik loop tegen Mark Frank aan van Maas Mechelen. Die mij vanmorgen vroeg om 6 uur appte dat er vijf schutters van zijn club waren uitgevallen. En dat Mark dan van het einde op het andere moment even koning moest spelen, toch?
5: Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, er moest inspringen, hè. Er moest zorgen dat de schutterij kan doorgaan, hè.
4: Ja.
5: Dat is de koning van doen.
4: Wie komt dat nou in de geschiedenis dan?
5: Oh, dat weten we nog niet. Oh. Misschien staat ik, als ik zo volgend jaar koning scheet, dat het misschien keizerwerk werd. Nee,
4: ik moet dat gewoon alles optellen.
5: Ja, ik moet dat eens in bestuur gooien.
4: Ja, ja, natuurlijk is dat. Ja, ja. Maar dan zit toch zelf ook in het bestuur?
5: Ja, ja, daarmee, ja, ja. Dat is dan een voorsprong.
4: Als je eindstum hebt, zal.
5: Ja. Dus nee, we kennen het hier. Hé,
4: hey, je zit kloor, zit je er nog in?
5: We zitten er nog in, ja.
4: We hebben niet veel Belgen meer.
5: Nee, we gaan ons best doen, hè.
4: Ja, Botwal, die kant wil ik erop. Ja.
5: Het is,
4: het is lang geleden.
5: Het is lang geleden, ja. Voor zo'n BS voor zaterdag eventueel kunnen terugkomen. Dat gaan we ons best voor doen, nu vandaag. Ja. En dan volgende week zullen we zien hoe en wat er kan gebeuren.
4: We rekenen op de Belgische vaart, Mark.
5: Goed, bedankt.
3: Nou, aan Vital Hoebe zal het niet liggen. Die schikte u een appje door. Succes aan alle Belgische schutterijen.
4: Hoeveel Belgen hebben we nog dan?
3: Dat had Ralf niet nog net genoemd.
4: Ja?
3: We hadden een stuk of 9.
4: Huibrechts Liel.
3: Dat is één. Ben ik even vanaf.
4: Op Gladbeek is 2. As is 3.
3: Mm-hmm.
4: Natuurlijk, die van Beek. Dat is 4. Oh, Ellie komt nog 5. Oh, we hebben er genoeg. Lommel 6. Dan die van Mark Franken 7. Dus het wordt toch echt Bels?
3: Nee, dat moest je afwachten. Er zijn zoveel factoren.
4: Ja, daar komt er nog een. Niel bij As, werd vanochtend. Die waren 2 jaar geleden 2e. Waar kom ik dan uit op 8? 8 ja, Belsen nog.
3: 8, nee, volgens mij waren het er 9. Maar voor gewoon even de administratie hier gans doornemen, Tom. Dat van die dingen gewoon roepen die niet kloppen, dat zou ik zo vervelend vinden.
4: Als we.
3: Ja. Toch?
4: Ja.
3: En er is nog altijd de mogelijkheid om te appen. Pak de LN-app als die bepaalde schutterijen heel veel succes wel wensen. Zijn hart onder de riem wel steken. Heel belangrijk op dit moment. Schik het maar even door, dan gewoon weer het umroepen. En dan weten die lui zich gesteund door u.

0: Nou, mooi dat Max en Andy Grammer zien hoe het gezongen met The Thing I Love. Want het gaat weer beginnen, hè? Toch, Judith?
1: Ja, het gaat zeker weer beginnen, Paul. De optekenaars zitten hier alweer op hun plek. Dit is een van de buschutten en neer. En dan gaat optekenen voor Sint-Josef, Sint-Gieteren, die er nog in zit. Je hebt er een sigaretje bij opgestoken.
2: Ja, ik denk in de buitenlucht kun je nog een sigaretje oproken. Ja, dat kan hier nog allemaal, hè?
1: Je zei het, de buschutten zitten er nog in. Dat zijn de fijn besnaarde types.
2: Ja, wij zijn echt de fijn besnaarde types. Een heel fijn vereniging zijn wij.
1: En waarom fijn besnaard dan?
2: Ja, wij zijn heel gezellig en kijk, dat is helemaal geen stress, dat is helemaal niks.
1: En wat is het geheim daarvan dan? Want dat liep ik wel heerlijk om te hebben als je zo'n zestal bent.
2: Ja, wat is het geheim? Ja, dat kan ik je ook niet vertellen, maar ik vind dat wij allemaal heel goed bijeenpassen.
1: Ja, je hebt dezelfde kleier aan, maar ja, dat is meestal met een shutterie.
2: Ja, en we zijn heel gezellige types. En daar wil ik het eigenlijk een beetje bij laten, want ik moet nu optekenen.
1: Oh jee, dat is...
3: Ja, geweldig.
1: Nou, hier helemaal geen stress, dat heurt ze, Paul. Ook niet bij de optekenen.
2: Nee,
0: het wordt nu toch echt spannend, hè, Tom. Dit zien nu de...
4: Ja, maar ik
0: dit,
4: vond
0: we zitten nu in de fase dat het er echt om gaat.
4: Ja, zeker, zeker. Maar Judith vond ook wel heel veel door, vond ik. Hè. Er wordt ingeschoten. De schutterijen mogen allemaal 5 scheut doen. Om er even in te komen. En dan, ja, dan weer de peetjes of de kruisjes weer gezet door de optekenaars op het veld. Waarbij Maurice Jesse eigenlijk die eerste scheetbuim heet. Ik pak het middendeel. En Judith, zeg maar, de achterkant van die schutterijen.
0: Gaan wij trouwens een appje van Sharon. Die wint Sint-Stefanus uit Deteren. Heel veel succes. Go, go, go. Groetjes uit Roosteren van Sharon. Maurice.
5: Ja, ben aan het kijken wie hier de eerste 12 peul die ik in de gaten moet gaan houden. De 12 beum, wie die de route zingt. Ik zal ze even opnummen. Dan weten we ook meteen wie op die eerste 12 zitten en welke er nog in zitten. Dat is Sint-Nicolaas uit Heidhuizen. Sint-Sebastianus uit Herkenbusch. Sint-Hubertus uit Ubisberg. Sint-Petrus uit Rochel, Eendracht Grevenbeek. Sint-Job uit Leuken. Sint-Mauritius uit Strucht. Prins Hendrik Sint uit Ilienberg. Sint-Sebastianus uit Margraten. Sint-Laurentius uit Bocholt. Sint-Jozef uit Buchten. Sint-Joris uit Wessum. Sint-Antonius uit Stramprooi. Sint-Lucie Nederweert Eind. Sint-Stefanus uit Deteren. En Sint-Sebastianus uit Voerendaal. En dan de laatste boom die ik in motte gaten houd. Dat is 12. En dan aan de linkerkant Sint-Sebastiaan, Sint-Heubrechts uit Liel. Die zitten erin en die hebben de eerste 12 boom. Terwijl je de klanken van het inscheten op de achtergrond hoort.
4: Zal ik die ook doen dan, Marie?
0: Ja, dat zou wel handig zijn. Dan weet iedereen wie wat in de gaten houdt.
4: Oké, ik heb hier met Sint-Sebastianus Laag, Sint-Severinus Graten, Sint Amandus op Glabbeek. Sint Sebastianus Zerum, maar die doen buiten mededinging mee. Sint Sebastian As, Sint Urbanus Masniel, Catharina Beek, Belgisch Limburg, Sint Paulus Roggel, Sint Alinus en Rillinus Ellicom, Sint Jozef Gilde Lommel, Monulfus en Guldulfus, Maasmechelen, Sint Nicolaas Meijel, Sint Maternus Wielre, het Wilhelmina Oed het Hingen, Sint Lambertus Broekzittard, Sint Lambertus Oorsbeek en Sint George Simpelveld.
0: En wat heb je dan nog op onder de boomstoel, Judith?
1: De fijn besnaarde buszetten van neer. Ik heb Sint Jozef uit Sint Gieteren, die er nog in zitten. Sint Brigida Noorberg, Sint Jan Grubbevorst, Sint Willy Broordes uit Obbig, Sint Peters en Paulus uit Susteren, Akkermansgilde uit Venlo, Sint Sebastianus uit Beegde, Sint Jozef uit Vielen, Sint Martinus uit Niel bij As, Sint Nicolaas en Sint Antonius uit Budel, dus dat is de Brabantse. En Sint Sebastianus El, Sint Sebastianus Heel, Sint Hubertus Saasberg en Sint Michael en Sint Ansfried Torren. En dan hebben ze alle 49 gehad.
0: Tom, dan dicht de vraag, wie gaat het nu weer? Ze gaan scheten en huurt het op bij een bepaald aantal dat over is.
4: Waarom maar mecht die vraag?
0: Ja, die is toch op een of andere manier
4: nestig.
0: Toes.
4: Een nestig?
0: In het OLS.
4: Oh, oké. Okay.
0: Hebben ze me verteld?
4: Ze willen volgende week zaterdag nog een beetje een feestje bouwen. Want ja, het hele terrein staat hier nog. Er wordt misschien een tent of iets afgebroken of zo. Maar ja, het hele feestterrein is nog helemaal intact. En dan willen ze eigenlijk, als ze er nog wat van wil smaken, moeten ze met zo'n 30 truc komen. En dat kan best zien dat we hier nog één ronde doen. En dan zitten we op, ja, weer wet. Zitten we misschien op 29 of op 33. En dan gaat die schietcommissie ermee stoppen.
0: Ja, Nou ja, we begonnen met maken. Even nog, wie is het besnoto? We hebben nu deze editie Heijen Melik. Verkennen is nog heet. Heel goed herinneren natuurlijk ook Beekdalen, Jord of Uur.
4: Ja, donder.
0: Donder. Goed georganiseerd allemaal, besnoto.
4: Ja, als u ziet het er wel uit. Ik denk dat, dat kent ze eigenlijk niet echt helemaal verkeerd doen. Omdat natuurlijk de draaibeuk en alle manieren waarop ze dit kind gaan doen, is de laatste jaren veel beter vastgelegd. Zodat zo'n vereniging niet meer met nul moet beginnen. Er is veel meer verslaggeving gedaan. Er werd veel meer overgeleverd van de ene club naar de andere. Dus er is een veel grotere samenwerking. Omdat ze zich natuurlijk kapot geschrokken zien van wie dat destijds in Nederweert ging. En dat ze door in november of december hebben gezegd, ja, we geven de organisatie terug. Ja, en dan loopt ze al zo wie het achter. En dat willen ze natuurlijk nooit meer meemaken bij de OLS-federatie. Het doorgeven van het stukje en het helpen van de eerste start maken, daar hebben ze wel werk van gemak. En het is niet meer zo van, zoek het nog maar goed wie het allemaal gaat gebeuren. Die blamage en ook die negatieve media-aandacht die er toen is geweest rondom het niet kunnen doorgaan van het OLS in Nederweert. Ja, ik weet zeker dat de OLS-federatie dat absoluut niet meer wil de komende 30, 40 jaar. Er zal best nog een keer wat misgaan door een hittegolf of door andere problemen of wat dan ook. Maar voorlopig ook zeker als die burgemeesters of wethouders moeten komen bij de laatste tier en dan moeten zeggen van jongens, wilt je dat echt organiseren? Er zit een veel zwaardere juridische drang op van je kunt niet zomaar ja zeggen en het dan over een paar weken teruggeven. Ja, dus dat is toch wel veranderd naar aanleiding van Nederweert.
0: Dat zien de lessen die getrokken zijn.
4: Ja, het schieten is trouwens begos.
0: Kijk eens aan. Judith, hoe staat het ervoor bij die?
1: Nou, bij de shutterieën die ik hier in de gaten houd, is er vooral, wordt er nog ingeschoten. En er zijn nog geen enkel soort genoteerd.
0: Dan ga ik eens even kijken bij Maurice.
3: Daar wordt wel al geschoten. Ik zie het bijvoorbeeld hier bij Sint-Sebastianus uit Voerendaal. Daar wordt al geschoten. 3 P'tjes zijn echt. Dat betekent dus 3 bulkes aan. De Belgen uit Lille, die zijn ook al volop in schieten. Die zijn al met een tweede man in schieten. Dat betekent dus dat de eerste man al 3 keer daar geschoten. En de tweede man lust net de shirt. De heurig. En ik kijk naar boven. En de heads ook alle 3 afgeschoten. Dat betekent dus dat die van Lille er al 6 hebben afgeschoten. Dus hier aan de linkerkant, daar wordt al volop geschoten. En voorlopig zie ik nog niks gemist.
0: Tom.
4: Ja, wie belangrijk is het heeft voor Sint-Catharina Beek. Het kerkdorp van het Belgische stadje Bree. Nou die nederlaag van afgelopen jaar, de verliezende finale. Nou goed terug te komen. En dan zien die volop op in het zetten. Hey, Sint-Catharina Beek. Die willen zich loten zien. Ik luif maar met de 9 Belgische schutterieën door naar in. Zullen we wel eens die kant weer op kunnen gaan.
0: We kregen de groetjes van George uit Budapest. Maar nu zit er op Calabri op vakantie. En dan gunt ze allemaal de overwinning. Maar ja, het kinder maar ennen zien, toch?
1: Dat is zeker zo. Bij de busje toen neer is eerst shirt gelost en de is raak. Dus fijn besnaard, zoals ze net al zeiden. Maar ook raak schietend. Even kijken, dan gaan we langs Sint-Gieteren. En daar zijn ze nog niet begonnen met zitten. Ik maak hier een rondje. Hier is al nog niet begonnen in Noorbeek. Al nog niet bij Grevenvorst. Hier werd wel al gesloten volgens mij. Even kijken, 3 geraakte shirt bij Sint-Willy Broders. Opricht te worden. Vuur op shirt, Roy Willems.
0: Mes.
1: Raak het gesloten.
0: Ja, Tom, zeg het maar.
4: Ik zit bij schutterie nummer 80, Sint-George Simpelveld. Dat vuur opschut, het tweede welke heet Lotte Stoon. En dat is Helga Ploem, helaas. En door mij leed Simpelveld als eerste van de eerste kavelronde roet.
3: En in je ogen een misser.
0: Ja, laat maar huren.
3: 20 Sint-Laurentius uit Bocholt. De eerste schutter. Het driede bulke neet kraak. Die van Bocholt zijn ook goed.
0: En wie is bij die dit nu?
1: Ja, de helft is al begonnen, de helft niet. Dus ik ga dus even doorlopen om te kijken waar er echt... Sint-Josef uit Veele. Het in elk geval 3 welke is al afgeschoten. Benieuwd wie as zijn ze nog niet begonnen. Ja, we hadden begonnen met inschieten, dus zover is wel schieten, maar...
0: Het is nog niet raak.
1: Dus misschien wel raak, maar niet op de bulkens die voor de ronde meedoen. Hier wordt ook nog niet geschoten bij Budel. En wat zijn voor hier? Optekener zet hier wel gaat neer. En dat zijn gelukkig peertjes bij Sint-Sebastiaan. Zijn aal heel hoog begonnen. Eerste twee bulkjes raak. Dat is een goed nieuws voor heel.
0: Begonnen aan Maurice.
5: En de misser.
0: Want daar valt weer een slachtoffer.
5: Bij nummer 14 Sint-Mauritius Utrecht. We gaan volgend jaar niet nog terug. Die hebben heel snel geschoten. Maar helaas, snel scheten is niet altijd het recept voor raak te scheten. En de misser bij de driede man heeft de eerste gemis.
0: Veel succes krijgen die van Oorsbeek van Tini Schoten.
4: Mis.
0: Mis. Oh jee.
4: We hebben een Belgische afvaller.
0: Nog één.
4: Nummer 51. Sint-Alindus en Relindus Elikom. Wie waren de anderen dan?
0: Nee, ja, god, we hebben natuurlijk al een verschillende. Er waren er nog 9 in de race, dus het zielen nu nog 8, toch?
4: Ja, Elikom.
1: Bocholt is ook goed gevallen, toch?
0: Ja, ja, dat is gelijk. Dus dan het zal erom spannend aan. Kansen worden steeds kleiner naar Belgisch. Maar hallo, voorzien nog niet op het einde. Hè. Het kan alle kanten uit. Wie is de situatie bij dich, Maurice?
5: Ik ben nog aan het kijken. Hier geeft er goed die van Herkenbusch. Die hebben alles afgeschoten. Althans, diegenen die geschoten hebben. En dat zijn er op dit moment. Kieke zus, 7-8 shirt die zijn geweest. Hier komt shirt nummer 9. En dan gaan we nog kijken. Hoog in de log. Ook shirt nummer 9 is raak. Dus die gaan het prima doen. En dan kijk ik bij die van Heidse. Die hebben tot nu toe ook 9 geschoten. Sint-Nicolaas Heidse. Heidse alle 9 afgeschoten. Die gewoon dus ook aan deze linkerkant van het veld. De kant wordt ze straks heel vaak misging. Dan geeft het nu in ieder geval voor een aantal goed. Behalve natuurlijk voor die van Strucht en van Bocholt. Want ja, die hebben gemist.
0: Ja, ik krijg hij nog de beste wensen van Haie Hendricks voor de shutterie van Zevenum.
4: Vlos ook wie anders het is als een oor geleden. Dat, tenminste, of ben ik gek het weer? Het is veel rustiger qua wind. En nu hebben we helemaal die zon achter ons. Dat is ook wel lekker. Waardoor die parapluhouders ook een functie hebben. Een echte functie hebben om het duister te houden. In de diopters van die buksen.
0: De diopters, wat zien dat?
4: Ja, dat is zeg maar het kiekapparaat. Ah. Dus, die een oog in moest leggen. Daar kun je trouwens de bril mee ophalen.
0: Oh, dat is wel mooi.
4: Ja, ik heb trouwens... Ja, laten we dan zo'n beeldschermbril aangeschaft. Het is al een keihandig noemen, dat OLS.
0: Moet ik wel echt hoor?
4: Ja.
0: Ja. En had ze die dan op het werk nodig?
4: Ja, ja, voor de beeldschermen van L1.
0: Oké.
4: Het moet steeds meer op beeldscherm. Hè?
0: Ja. Dus het werk was niet deze, is eigenlijk niet beeldscherm, dan gaat het anders.
4: Ja, het is vooral beeldscherm.
0: Oké. Okay. Nou, fijn dat het daar nog werkt bij het OLS. In, wie hadden dat ding al weer?
1: Dioptus.
4: De diopter.
0: Dioptor.
4: Ja, niet dioptus. Dat is met Christel in het ziekenhuis.
1: Ah. Ja, ik ben even aan het kijken wie de shutterieën nog weer doen. Sint-Hubertus doet Saasberg. Je hebt nog niet gemist. Dus die gewoon nog goed. Even rondjes. Sint-Sebastiaan is heel voortvarend. Niks aan de hand. Niks aan de hand bij Sint-Sebastiaan is een L. Alles raakt het nu toe. Ja, nu zijn ze toch wel allemaal nu begonnen. Budel het oog. Ja, die gaan nu op zo'n punt van beginnen. Dus al nog geen gemis. Dan kom ik hier aan bij Niel bij As. En die hebben gemis. Hey.
0: Wat zegt ze daar?
1: Niel bij As en Krutske. 115. 115, weer een Belgische shutterie, toch?
0: Ja.
4: Is het de eerste, hè, Judith?
1: Wat zegt ze?
4: Is het de eerste van deze ronde?
1: Voor mij wel, ja. Aan deze kant. Ja, 115. Sint-Martinus, Niel bij As. Goed, het OLS door een misser van de 42, Katrien Baten. Ja, helaas. Bulke blieven staan. En dan is het goed. Veiligheid nog goed aan deze kant.
0: Budel krijgt trouwens de groetjes van Danny. Die zegt, ze hebben nog niet het OLS gewonnen. Wurdes hoeft hij het, dus.
1: Sint-Sebastiaan is begedigheid nog goed aan deze kant. En het Akkermansgilde in Venlo. Ook twee shutters al, alle bulkjes af. Dat zal Tom ook tevreden stellen. Ik doe er nog hier nog een paar Sint-Petrus en Paulus en zusteren. Alles af tot nu toe. Het geldt ook voor Olbicht. En dan de laatste twee aan de ene kant. Grubbevorst, Sint-Jan, alles af. Tot geschoten is tot nu toe nog niet heel veel. En aan deze kant zinnig oog positief bij Sint-Brigida Noorwijk.
0: Wie gaat er bij dicht, Tom?
4: Wilhelmina Hingen, achteropshut is begos. En dan zien ze eigenlijk al kloor met die 18 punten. En dan zullen we dadelijk het eerste juichen krijgen heen en door Op de banken die je achter zien neergezet. Daar worden fans achter het hek. Alles volgen met de radio aan, met Vere Kiekers erbij. Met alles wat een beetje het leeg kan tegenhouden. Want de Kieks voortdurend natuurlijk boven door die wolken. Dus die punten zijn allemaal prachtig te zien. Er hing een beetje een grieze sluierbewolking achter die punten. Dus ja, we gaan last van de ondergrond, de zon. Dus het kan eigenlijk niet misgaan. Dat bedoel ik met dat de natuur mij helpt. En dat we redelijk weinig aanvallers hebben. Misschien, hè, moeten we even afwachten, in deze eerste kavelronde. De eerste punt van het hingen is goed van de achteropshot. Even met spieken. Het is Tineke Knobe. Gewoon een beetje truckstone, zodat ik niet te hard te huren ben. En niet lopen kweken in de nek van de mensen. Zodat ze zich kunnen concentreren. We willen natuurlijk niks levens als ook het hingen. Als een van de eerste dadelijk doorgaat. Judith, heb zich toch al een paar zoiets?
5: Mes.
4: Oeh.
2: Eerst maar eens naar Maurice.
5: Nummer 7, Sint-Petrus uit Rochel. Daar hebben ze een laten staan. De ene laatste man heeft de eerste gemis. Dus die gaan ook niet weer. We gaan niet naar Rochel.
2: En Schakel, ze doen net op dit moment in en links bij de radio wat hurig nu. Wat is dit voor geld? Dit is LR met het OLS, het Oud-Limburg Shuttlesfeest. Hoe volop geschoten wordt, de num. Tom.
4: Het juichenwaar van het hing, die kunnen even ras nemen. Die zien door. Als volgens mij als eerste toch van deze kavelronde hebben ze het vrij snel gedaan.
2: Je guurt een kikker in die stum. Bist je emotioneel?
4: Ja,
2: emotioneel?
4: Nou ja, ik ben struchtend voor werken. Ik weet niet of ze het in de gaten hebben. Ja, het echt, ik heb echt keihard binnen.
2: Dat snap ik.
4: En dan begint Judith nog even van doen. En ja, wetsen.
2: Ja, wie staat het daar trouwens met? Want we krijgen heel veel succes toegewenst van Frans Fransen. Akkerman Schilde Venlo. Heel veel succes in de strijd, schreef hier.
1: Nou, speciaal voor ik zal er eventjes naartoe lopen. Want dan zing ik natuurlijk weer zo wie als mogelijk vanaf. Maar ik zal eventjes kijken wie het Akkerman Schilde bezig is. En dan liek het toch goed positief ja, te verlopen. Ze hebben er tot nu toe hebben weer schutten. Alle bulken zijn geschoten. Vijfde schut is nu aan de zet, aan het zuid.
4: Yes.
1: Ik zal even Rieke aflopen. Oh, dat is een beetje...
2: Dat wordt Tom.
5: Licht jeugdje achter weg.
2: Maurice.
5: Die zowel Heidse als Herkenbosch hebben ze allemaal afgeschoten. Alle 18. En daar komt het gejeugd dan ook vandaan.
2: Maar je hoort toch natuurlijk iemand roepen mis. Dat wordt Tom.
4: Ja, zeker.
2: Kijk eens.
4: Schutterij nummer een Belsch weer. Schutterij nummer 53. Sint-Josef Gilde Lommel. Heeft hij een punt Lotte Stoon. Is een keer op de opteken toffel. Die mevrouw is zo aardig, of de meneer is zo aardig. Om ik dat heel goed te laten zien. Marijke Emmers is de persoon die het dit jaar verknald heeft. Voor het Sint-Josef Gilde in Lommel.
1: Goed, dus dan rol ik Marijke even af. Hier de buszetten neer. We hebben nog alle bulkjes af. Nu wordt hier achter mij gejuicht. Want die zijn met deze run klaarblijvig. Sint-Josef zijn... uit Sint-Gieteren heb alle bulkjes tot nu toe af, maar zijn nog bezig. Dan komt voorbij Noorbeek. Nog niet gemist volgens mij. Nee. Noorbeek deed het dan nog goed. Ook geen missen nog. Bij Grubbevorst, Sint-Jan, die zijn al nog bezig. Oh, dat geldt ook voor Opbicht, waar ze nog bezig zijn. En dan nog geen gemis hebben. En dat geldt ook voor Sint-Pieters en Paulus en Susteren. Het gaat hier best goed aan de rechterkant. Akkerman Schilde, wat ik al zei, geen missen nog. Beegde. Oh.
2: Ja, wat is dat?
1: Daar zit toch een kruis gestaan? 109.
2: Sint-Sebastianus.
1: Ja, zeker. Sint-Sebastianus uit Beegde. Het gemis. Hoe het nog allemaal goed ging bij de eerste paar shutters, is de derde shutter degene geweest. Gemisheid. En waarvoor dus een streep gaan zetten hier door Beegde aan de binnenkant van het veld.
2: Ja, en Judith zag net dat Obbig het hartstikke goed heeft. Kregen ook de hartelijke groeten uit Zwitserland van Maurice. En die hoopt dat volgend jaar de groen in Obbig staat.
1: Oké, even kijken.
4: Nou, dan wil ik u even aan Roger Weetjes vragen wat met zeven hem aan de hand is. Want dan mis ik een punt. Volgens mij bieden ze achterop shit.
6: Ze zijn 18 punten geschoten, dus heeft een opteken naar zijn foutje gemaakt.
4: Dus die zien lekker eruit.
6: Nee, ze zijn er nog door. 18 punten al, hè?
4: Ah, zo. Oké, dus ze vergeet een peetje te zetten.
6: Even kijken welke optekenaar dat geweest is.
4: Ja, die hangen we aan de bovenste knuipen. Hangen we de knuipen in.
2: Hallo Tom, hij is enorme verwarring. Wat is er aan de hand?
4: Nou, ik kijk hier op het optekenblad. En de achteropshut is één vakje niet ingevuld. Dus gen P en gen X. En het gaat over Sint-Sebastianus Zevenum. Maar Roger Weetjes, Dat is een grote kenner. Die kijkt naar boven toe en die zegt, ja, maar 18 punten zien af. Dus 7e is gewoon door.
5: Mis.
4: Toch?
0: Daar komen we naar Maurice, want dan is het wel mis.
5: Ja, bij 24, dan hebben we het Sint-Lucie Nederweer doet eind. Die hebben hem hier gemist.
0: Grote teleurstelling bij zij.
5: Grote teleurstelling hier natuurlijk. Maar ja, dat is het. Maar ja, ze moeten nog weer, want het moet natuurlijk de rest afgeschoten worden.
0: En Andy Day heet hij in Brieske geschik. Het is weer hartstikke spannend. Hup, voelendag.
1: Mis.
0: Mis, oh jee.
1: Ja, ik weet niet wie het in Krakau is, maar de shutterie, die Poolse shutterie bij zich heen, ja. Die ik eerder vandaag al heb gesproken. 122 Sint-Hubertus Sausberg heeft je mis.
0: Ach nee, jongens. Dat betekent dus dat ik,
1: echt waar?
0: Dat ik het weer op mijn boek kan schrijven, een OLS in de Plas Boegoen. Potverdorie.
1: Ja, Landgraaf gaat niet door, Paul. Nee. Geen OLS in Sausberg. 122 klinkt goed.
0: Ja, maar we gingen toch nog een keer naar Polen toe, hè?
1: Dat sowieso.
0: Jo.
4: Ja. Ik moest voorop hebben gehuurd. Goed nieuws. Laag is door, Gratum is door, Opglabbeg is door. En we hebben net gehuurd dat het wonder van Zevenum ook verricht is. Wilt je kieken? De muggen. Kom mee, mensen van de shutterie kieken.
5: En hier zijn die van Buchten, nummer 22, Sint-Josef uit Buchten. Die zijn door. Daar staan overal pekens, 18 keer. Ja, en Sjonen is er weer die een foto van gemaakt van het plaat. Want die zijn geluif. Ja, geweldig, hè?
7: Dit is geweldig, ja. We gaan altijd voor één keer achteraan en inmiddels zijn het er al 3 keer achteraan.
5: Hoe ligt dat dan aan? Wat heb je hangers gedaan?
7: We zijn hier gewoon in Zeter de laatste tijd, eigenlijk. Het geeft vertrouwen, naar iedereen. Ja, dan wil dan toch zeggen dat we toch gaat goed doen als Buxmeester zijn en ook als vereniging zijn. Opkomst is groot, plezier is groot en dan gaat dat eigenlijk allemaal vanzelf.
5: Misschien wel op de volgende week zaterdag.
7: Laten we het open, maar voor ons is het al geslaagd.
5: Dankjewel.
1: Nou, geslaagd is het ook van Sint-Michael en Sint-Ansfried en Torren, want die zijn een rung weer. Die hebben alle beulken af en dat wordt dus eventjes flink gejuich en terecht, want dan komt ze misschien wel volgende week zaterdag terug. Tenminste, als vandaag niet meer weer zit hier nou. Dan loop ik even op de zaken vooruit.
5: Sint-Sebastianus doet Margraten, die zin ook door, die zin ook weer. Wordt nog even alles een beetje nabesproken. Ja, beseft ze al wat er aan de hand is?
2: De Buxmeester, dat is de man.
5: We gaan nog even naar die toe, de Buxmeester. Maar dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, die zijn de grote proficiatten, hè?
8: Ja, wat zei ze?
5: Fijn, dat je door zit.
8: Oh, mooi, heel mooi. Ja.
5: Wie heb je het gedaan? Wie heb je dat geflikt?
8: Ik denk, veel oefenen met z'n allen aan gewoon de vergaan.
5: Gewoon de vergaan, misschien volgende week zaterdag weer.
8: Ja, volgende week zaterdag. En dan kunnen we weer alles uit de kast halen met z'n allen.
5: Zo, geniet ervan. In ieder geval van dit moment. Maar nog even neer dan bij je. Want misschien komt er nog wel een rondje achteraan.
8: Ja, dat komt goed.
5: Goed zo. Ja, dankjewel.
0: Tom, even kijken. Wie van zien er nog over? Ik heb zo'n beetje het idee dat we wel...
4: Hebben we er tien die eruit vliegen?
0: Mm-hmm.
4: Hier is het gejuich bij de schutterie van Sint-Nicolaas Meijl. Want de blauwe van Meijl zit er al nog in.
0: Aha.
4: Dus ze kunnen echt nog wel een keer naar Meijl gaan van OLS. Kijk, goed met die blauw. En dan is aan mijn kant iedereen kloor. En dan gaan we elkaar voor onder tweeën. Denk ik, want we zien nog met iets te veel.
1: Met Hiel en El zijn in elk geval ook door. Dat kan ik ook alvast melden. Die zijn klaar met shit en hebben alle wilkens af. Even kijken. Heb ik hier al... wordt het een krutske eronder? Even kijken of ik die al heb afgemeld. Is dat een krutske?
2: Dit is een krutske, dit.
1: Dat is een krutske. Dan betekent dat de shutterie wacht bijstaan. De roetlek. Ja.
0: Boe is het mis, ja. Judith. Boe is het mis.
1: OLS, geen OLS in Brabant.
0: Oh.
1: 116, Sint-Nicolaas en Sint-Antonius Budel. Die hebben gemist. En dat waren net zo in... Even kijken. De Vropshop heeft gemist. Eerste shirt. Helaas. Deze rung, de roet gevallen. Budel, de Brabantse shutterie. Even kijken, we zijn hier klaar. Sint-Martinus, Neelby Asso, die heeft al afgemeld. Die heeft gemist. En wat hebben we hier dan nog? Even kijken, is hier nog iemand klaar? Mogen jullie even kijken?
9: Ze beginnen met de derde shot. Nee, ze beginnen gewoon wel bij het eerste schot.
0: Gaat alles gelijk door?
1: Wat is er hier aan de hand?
9: Ze hebben al twee te veel geschoten van de volgende ronde.
1: Je hebt te veel belkens afgeschoten, alvast van de volgende ronde.
9: Ze hebben de eerste twee van de volgende ronde al afgeschoten. Dat was niet de bedoeling.
1: En dan?
9: En doe niks.
1: En welke shutterie is het? Villa?
9: Villa, ja.
1: En doe niks, dan hoeven die motorgene niet meer zitten, die twee belkens.
9: Ja, dat was gewoon bij de volgende ronde begint het wel gans opnieuw. Dus gewoon bij de eerste weer.
0: Oh, dus geen disqualificatie, begreep je?
1: Geen disqualificatie dus. Nee, maar er moest wel even nog gekeken werden.
9: Ja.
1: Goed, dankjewel voor de informatie.
4: Hebben we een VAR?
0: Nou, ik van Utrecht is wel zien, moet ik heel bekennen. Dat zouden we wel chic zien eigenlijk, hè? Moeten we dan niet voor compleiten?
4: Weet ik niet. Ik ken Thijs aangevaren vroeger. Is er een VAR?
1: Nou, de VAR staat hier bimig te...
4: Ja, maar ik heb Thijs bimig. Is er een VAR?
10: VAR?
4: Een VAR.
10: Een VAR, joh.
4: Kijk ze wel eens voetballen.
10: Ja, alleen met de optocht.
4: Nee, hé. Hey. Nee. Vielen hadden al, was al door in het schieten.
1: Hé, hey, ik heb een misser.
10: Kan niet, hè?
0: Nee. Oh, we moeten even sneller hier dit.
4: Verwacht.
0: VAR zelf even goed.
1: Wacht.
0: Wacht.
1: Nee,
0: wacht.
1: Ga ik weer met de VAR. Ja. Dit is een misser van mij.
0: Start hem met de esprit.
1: Ja, heel leuk. Ik zal even vertellen wat er gebeurd is. Het papier leek in een plastic mapje. De optekenaar heeft op het plastic mapje een kruits gezet ergens. Maar op het papier staat dat kruits niet. Dus, nee, open is gewoon door.
0: Ja, het is een kutzwever, je begreep het wel. De VAR, daar waren we mee bezig, besteden het dan met Tom. De VAR, Tom is duidelijk in gesprek met iemand anders. Tom, de VAR. Vertel me nu eens over de VAR, Tom.
4: Nou, de VAR is verbaasder als ik zelf. Dus,
0: Nee, dus daar gaat het hem niet in zitten.
4: Nou, dan moeten we van Judith voor. Was immers van de schietcommissie doorbij, of niet?
1: Ja, daar waren immers van de schietcommissie. Ja.
4: Ah, oké.
1: Okay. En dat was Huub Bertrand.
11: Ja, klopt.
4: Oké.
1: Ja, en ik zie hier een kruutje en deze hebben we nog niet afgemeld, volgens mij. Nee, dat weet ik wel zeker dat we die niet hebben afgemeld. Kruits door nummer 99. En dat is Sint-Jan Grubbevorst. Een misser. En hij zit niet op het plastic, maar dit keer echt op het papier.
4: Ja. Ja, kijk, en nu is Venlo het meest noordelijke plekje waar we met het OLS naartoe kunnen.
0: Het zou toch het zien, hè?
11: Ja, het is een totaal weet ik even.
0: Ja, er was alweer emotioneel, Tommy Guret.
4: Ja, ik heb die tronen niet in de hand.
0: Nee, dat wordt steeds erger naarmate de oude bus, heb ik begrepen.
4: Ja, maar op een gegeven moment moest het ook gewoon laten lopen.
0: Ja, een man mag niet huilen, zo'n vroeger Jacques Herp.
4: Luk zeker.
0: Maar dat mag altijd, hè?
1: Kan ik melden dat Sint-Brigida Noorbeek door is. Die hebben allerlei bulkjes afgeschoten en die zijn ook klaar met deze rung. Dus die zijn weer blij.
0: En Maurice, bij die is het helemaal klaar?
12: Is het helemaal klaar hier aan de linkerkant. Er wordt geschoten, betekent dus dat ik hier aan de linkerkant vier aanvallers op. Roggel, Strug, Bocholt en Nederweert eind. En dat betekent dus dat de rest allemaal door is hier vanaf de linkerkant. Met sommigen toch wel een hoop gejeugd, bij anderen iets rustiger. En dan merk ze aan het feit dat er toch wel veel shutterieën zit. Ja, die dat goed oefenen en dat normaal vinden. Maar dat er ook een aantal shutterieën heel erg blij zijn dat ze er nu nog bij zijn. En die hopen eigenlijk dat er misschien nu niet meer geschoten gaat weer. Want dat
4: ja, 34, Maurice.
12: Ja, want hier kreeg ik ook al 2-3 keer de vraag van wieveel zin er nog over. Kenst u dat zin? Kenst u mij dat even navragen? Ja, als dat zo zei 35, dan wordt dat toch een getal waarvan ze zei moi, dat zou schoon zijn om de zaterdagmorgen met 35 shutterieën weer te gaan beginnen.
0: Ja, want dan wordt er weer een chic feest, toch?
1: Ik loop hier bij Thijs Aangevaren en Huub Bertrand. Die zijn hier eens eventjes een bekieken. Wat zit hier aan bekieken?
10: We gaan eerst even ongeling bekieken wat er gebeurt. Dus dan gaan we ongeling beslissen wat we gaan doen.
4: Toch een VAR.
1: Een VAR, ja. Nee, je gaat kieken dus wat er gebeurd is. Wat bedoelt je dan met?
10: Ja, we gaan kieken wat er gebeurd is.
4: Ja, Vielen is doorgeschieten. Ja, dat
10: mag je. Weg, dan gaan
1: we bedoelt het vooral over Vielen?
10: Ja.
1: Oké, dan ga ik je bekijken. Oké, ja, Thijs is altijd een beetje beknopt met zijn uitleg, zeg maar.
0: Ja, maar is geconcentreerd, is gefocust, hè?
1: Ja, prima. Ze gaan dan kijken wat er gebeurd is en gaan dan kijken of Vielen weer kent of zo. Dat is misschien niet helemaal duidelijk, maar ze gaan er... Huub Bertrand heeft blijkbaar Thijs aangevaren. Dat is een meneer van de OLS-federatie erbij gehaald. En die gaan dan nu kijken of... Ja, of dan nog gaat met mot.
0: Ja, en we hebben nu niet meer geshort. Ik hier namelijk niks, hè?
1: Nee, voor de rest niks meer. Iedereen is klaar. Dus iedereen wat door is, is... wat niet is uitgevallen, is door. Ik zal eventjes uitvallers aan deze kant nog nemen. Dat is Sint-Jan de Grubbevorst. Nummer 99, nummer 109. Sint-Sebastianus Beegde. 150 en Sint-Martinus Nielby As. En Sint-Hubertus Saasberg. Die aan zin en binnenkant afgevallen. En dan kunnen we die bij elkaar optellen. En die van Tom nog. En dan weten we wie er nog in het spel zijn, toch?
4: Ik heb hier Ellie Kommers afvaller. Sint-Josef Gilde Lommel. En Sint-George Simpelveld.
0: We gaan tellen, we gaan even optellen, we gaan aftrekken, we gaan even flink rekenen. Maar veel gaan ondertussen ook even naar Borgaren. Naar Fietsenvreem.
13: Dit is L1. Live vanaf de Schutterswei op het OLS in Melick.

0: Ah, wat chique MD weer eens sturen van Fietsenframe. Ja, hartstikke leuk, hartstikke leuk.
1: Wat hebben ze dit gevonden?
0: In ons dikke OLS-archief.
1: Mooi.
0: De wet, nee, wat er allemaal in staat, Tom. Niet te geloven. Even snel naar Judith, want er wordt toch echt gedeuns over de VAR, hè?
2: Ja, er wordt een flinke kwestie hier. Ik zal daar even vertellen wie het is afgelopen. Maar wat aan de hand was, is dat er twee bulkjes van de volgende ronde al af zijn geschoten. Mij is natuurlijk of degene per ongeluk uit de verkeerde boom heeft geschoten, of dat degene alvast is gaan doorzitten met het idee van ik ken de volgende alvast afzitten. Maar dat is tegen de regels. En toen moest er eerst iemand van de shitcommissie bijkomen. En daarna moest er nog iemand van bijkomen. En die hebben met z'n tweeën eens even duchtig gekeken. En is even gepraat en is even gekeken. En toen de beuk er misschien allebei nou geslagen. En ze zijn tot een oordeel gekomen. En ze hebben besloten. En het ging om de chatterie 114 Sint-Joseph uit Vielen. Daar zijn ze dus gewoon bekeken of die misschien wel dan dag hebben met mos. Of die misschien wel droen moesten. Of dat die een straf kregen. En het antwoord is nee. Ze kregen geen straf. Ze mogen gewoon weer zitten. Die twee belken sinds door de vingers. Dat is per ongeluk gebeurd. En er wordt gewoon weer geschoten. Dat is eigenlijk de conclusie van de VAR.
0: Zo, verrast zich dat, Tom?
1: Ja, dat waren die bij Ecuador nooit geluk. Snap ze ook wel. Maar stel dat die de OLS winnen.
0: Ja. Dan hebben we een probleem.
1: Nee, nou ja, dan zien ze echt door het oog van de nood gekropen.
0: Ja.
1: En dan blijven we er nog joren vandoor nul over die twee.
3: De tuchtcommissie van de OLS kent dan nog in het geweer komen.
0: En dan gaat Venlo klagen dat ze benadeeld zien.
1: Nee, ze zien die het is het broederschapsliefde, kom op zeg.
2: Nou, ik zag wel opgeluchte gezichten hier bij vielen, want ze keken wel met enige spanning doen dat nog eens bijgehaald wordt.
1: Die schrokken zich kapot.
3: Want als je ze enig zie aan de rechterkant weer allemaal richting de buks lopen.
1: Ja, want conclusie.
3: Dat betekent dat we er nog een runje achteraan.
1: Ja. En deze ronde door rijden door Maurice. Ja,
3: Noem ons ze blijven overleven.
1: Want als ze er nou goed vlucht, dan ben ze eigenlijk een sukkel natuurlijk.
2: En ben ze er volgende week niet bij?
1: Nee, maar ja, dan duurt ze toch een hele grote kans ontglippen. En dat moest ze nou niet hebben. En geluifbaar, toch onderaf vallen.
3: Zeker nu, sommigen er al dachten van ik ben er misschien al, we hebben het weer overleven, kennen weer wie er. Ja, dan is het toch wel lastig om nu die concentratie weer op te pakken. Je merkt ze ook gewoon allemaal, het wordt gaat losser, ze komen gaat wie er. Maar daar zit er natuurlijk het grote gevaar in. Ik ga terug naar mijn positie.
0: Ja, ik
3: deed hij allemaal in de positie.
0: Ik kreeg net een appje binnen van Sofie, uit Venlo. Die wordt steeds ongeruster, die zegt kom op Venlo. Ik kan dat wel snappen, Tom.
1: Ja, ze hadden natuurlijk grammaticaal wat moeier kunnen dichten. Als gewoon drie keer een herhaling. Maar ik snap hem wel. De spanning is natuurlijk hoog.
0: Zeker.
1: Dan weet ik niet of er steeds weer ingeschoten mag worden.
0: Trouwens, die zag me straks. Ik heb neus. Is dat blijven hangen? Of,
1: Nou ja, dat is me eigenlijk voor de veut weggemeid door Maurice en Judith.
0: Ah.
1: Dus ja.
0: Nee,
1: maar ik accepteer dat. Ik gun dat mijn collega's. Dus dat is geen probleem.
0: Ja, dat is broederlijkheid, hè? Ja. RBLN. Yo.
1: Er is nog wat discussie over weerwoordigheid zitten. Oh ja, natuurlijk. Dan zien een paar aanvallers. En dan is het de vraag welke optekening gaat zitten. Ja, er werd nu verteld.
3: Ja.
1: Alles weer oké, alles weer rustig. Dit is de spanning, hè?
3: Volgens mij wordt er niet ingeschoten. Want ik zie in hier de Belgen van Sint-Sebastiaan, Sint-Heubrecht, Zoet-Liel. Zijn er al twee keer een peestoon.
1: Dus en ik vind ook dat er heel streng gecontroleerd wordt op die pasjes. Ziet je die ook allemaal liggen?
3: Ja, iedereen heeft die pasjes.
1: Dat ken ik me van vroeger niet herinneren.
3: Nee. Ik word zelf ook al even in de foto tijdens een veulen over ook mijn pestgebied.
1: Allemaal die identiteit.
2: Ja.
0: Oh. Judith, boe is het mis.
2: Wat blijf?
0: Boe is het mis. Dus toch...
2: Oh, het was een foutje van de optekenaar. De heide even kruutje neergezet.
0: Och jongens,
2: dat toch. Dat is de shutterie nog niet genumpen.
0: Nee, gelukkig maar. Door naar Tom.
1: Oh, hier kreeg ik echt heel heet van dit soort dingen. Godsam.
0: Ja, hadden we noemen aan VAR, hè?
1: Ja, nee, dat hoeft niet. Maar Sniel is al vol op het schip. En dat gaat allemaal goed. En dit moest ze gewoon doen. Zeven hem schuut natuurlijk voor de geldprijs. Tegen die van Heidse hebben, die zit er ook nog in. Dus het gaat hem de pieken verzeren. Het gaat tussen Zevenum en Heidse vandaag, wat dat betreft. En die anderen die doen voor de overwinning mee.
3: Sint Joris uit Wessum gaat hartstikke goed. Al vier shirt gelos en alle vier raak. Dat is kijk ik even bij die van Buchten. hebben we ze een keer geschoten. Maar voor alle luie buchten, de ene shirt, dat vloog niet in de gordijnen, maar dat wordt gewoon raak.
1: Schouderklopjes bij laag. Dat betekent dat het goed gaat. Bij die van Loor. Noemen ze volhouden. Noemen ze de concentratie houden. Noemen ze niet de blackout krijgen. En denken van... Ach ja, wat ze... Ik schiet deze drie dronnen maar af. Blijven concentreren. Rust blijven bewaren. Want er zit geen tijdslimiet echt op. Dan hebben ze alle tijd... om zich voor te bereiden, om door de dioptocht te kijken en de bugs goed te leggen, het vizier goed te leggen. Want dat zit op het eind natuurlijk van de luip van het geweer.
2: En het de rust moet bewaren.
1: Ja, vertel.
2: Ja. Ik ga niet dan nu over vertellen.
1: Nee.
2: Ze gaan beginnen met zitten weer. Oh.
0: Dit werd wel spannend te maken hier, dit.
2: Oh, ja, dat soort collega's. Ze gaan nu beginnen. De eerste shirt is gelost en de is... raak. Ja, dat gaat hier voortvarend beginnen en dat is goed. Ik dacht, ik laat het toch even weten. Aangezien Tom daarvan natuurlijk op de weg wil blijven. Oh, helaas in Venlo, zou leuk zijn. Even kijken, Sint-Sebastiaan is L. Ja, sinds de Oogstjes begonnen. De eerste shirt raak, hier ook een shirt raak. En dat is een heel... En dan kijk ik nog eventjes hier aan het helemaal uit einde van die kant. Sint-Michael en Sint-Ansfried Torren.
1: Mis.
2: Ja, wij raken.
0: Not om.
1: Nummer 100. Sorry, nee. Ja, heb ik daar niet. Nummer 63 is Sint-Maternus Wielree. Hij is gemist. Wat een ontzetting voor het zestal. Hey. En de eerste shutter... Vooropshot het volgens mij. Ja, dat eerste punt moeten stonden. Heb ze het over die concentratie? Wat zal die laatste ronde beginnen? En dan meteen die andere twee hit te raak.
2: En Wielreek komt ook altijd redelijk wiet in het shit, hè?
1: Wat zegt hij?
2: Die komt ook altijd redelijk wiet in het shit.
1: Ja, ja, zeker. En ik heb nog een misser.
0: Nou.
1: Ja, de optekening door Neven knik. Joh, want hij is van die vereniging. En die ergert zich er natuurlijk aan. Schutterie 75, Sint Lambertus Broek zit acht. Nu kunnen we het echt niet in de kant op, Maurice Jessen.
3: Ik ben bang van nee, het geeft niks weer.
1: 75 liter goed.
0: Ja.
2: Aan deze kant is het een rustig dag, zo te zien. Zusteren, eerste twee. Shutters hebben de bulkjes afgeschoten. Opicht oog, de eerste twee. Allemaal raak. Ik zie wel dat die vielen nog niet geschoten werd, dus ik weet niet wat dan nu nog.
0: Die moeten zich herpakken natuurlijk, hè?
2: Ja, die zijn volgens mij nu de buksen klaar zetten. Sint Brigitte Noorbeek, ja, die zijn al klaar met de string. Die hebben alles al afgeschoten.
0: Wauw, mis. Nou, Maurice.
3: Ai, nummer 23, Sint Joris uit Wessum. Daar gaan we niet heren het volgend jaar. In een misser. De tweede man heeft de derde bulke laten staan. En dat beste de Haars.
1: Ja, en Wessum staat nu in dat liesje van mogelijke kanshebbers. Dat is wat dat liesje wat nergens vergeet, wat ik dan heb gemaakt.
0: Ja, dat is toch weer een bewijs dat ze dat volgend jaar niet meer hoeft te doen, Tom.
1: Ja, ik weet het, jong. Ja,
3: heb ze dat liesje wel goed gelezen? Nee, het ungerste boven of zo gaat angers of zo. Wat is er gebeurd?
0: Nee, die had toen deze speciale bril nog niet. Werd wel voor op het scherm te kijken.
3: Ja, dat... Misschien moeten we volgend jaar dat Lieske van Dichtom door AI laten gaan. Schieken wat tijd ervan zet.
1: Ja, heb ik eens een keer met buterretners gedaan. Heb ik AI gevraagd om me wat te vertellen over buterretners. Nou, moesten ze niet weten wat ze dan is.
0: Wij vier hebben bij LR niet AI, hè. We hebben RS. Ralf Soer, dat weet ze toch, hè?
3: En als dit zit,
0: ja,
3: dan hoeft ze het eigenlijk binnen niet nog te rekenen.
0: Tjus.
2: Bij Sint-Jozef en Sint-Gieteren, nummer 88, staat de derde schutter onder de bouw. Of onder de buks, onder de bouw omhoog. De shirt van de eerste twee zijn in ieder geval raak. Dat is een goed nieuws. Noorbeek, alles goed. Tot nu toe. Het valt me op dat die het heel erg rustig aan doen. Dus geen idee waarom dat precies is. Wat is hier? Oog alles aan wie Obig en Zusteren. Oog alles goed in het gaan. Het Akkermansgilde, bij Kemper, de Roffel. Nou gaat het gewoon goed.
1: En waar zitten we nu op, in aantal?
2: Bij het Akkermansgilde hebben twee schutters alle bulkjes afgeschoten. De derde staat nu onder de bukstop.
1: Ik bedoelde natuurlijk de afvallers.
2: file is weer begonnen. Wacht, ik ga even... Hubert Gans.
1: Want het is namelijk zo dat...
4: De scutterie, wat twee schoten en de volgende ronde al schoot.
2: Ja, maar de het immers per ongeluk de verkeerde balkens of de het gewoon doorgeschoten?
4: Doorgeschoten. Dus we beginnen nu met een volle rie. Bovenaan gewoon met het eerste punt.
2: En dan moet dus wel die twee belkens die al hij afgeschoten nog een keer opnieuw zitten.
4: Ja, klopt.
2: Oké, duidelijk. Ja, dankjewel, Huub. Sorry Tom, ik wou het zeggen.
1: Maar ja, de schietcommissie heeft gezag, als we onder de 30 zitten, dan stoppen we erbij. Dus ja, als we daar nog 32 of 31 voor 3 over hebben, dan voor me gaan. Op welk aantal zitten we? Paul moet dat weten. Zo hoeft de officier heen.
0: Ja, ik wil nu wel even gewoon tellen, maar dan moet ik me even de gelegenheid geven.
2: Miss.
0: Oh, juist. Ik kom er niet aan toe. Ik kom er gewoon niet aan toe.
2: Nee. Streep. Geen OLS in L volgend jaar. 117 en Sint-Sebastianus L. Het gemis. Ja, de derde shutter.
0: Wat zijn...
2: Middelste bulken. Helaas. En de buren zie ik ook eventjes hier kijken. Dat is heel... Maar daar zie ik nog alles goed gaan. Ja, L ligt roet. Ik zet er even een streep door, Paul.
0: Ik ook. Ik heb trouwens een schitterende foto binnengekregen. Schitterend. Van Jacques Stals van een diopter.
2: Oh.
3: Mis.
1: Geet in voorop.
3: Sint-Josef Uitbuchten. Dat is gemist. De eerste van de derde shutter.
1: Ik weet
3: het
1: zeker.
3: Eerste laten staan.
1: Ik weet zeker, Maurice, dat we onder die 30 zitten nu.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En dat betekent dat iedereen die nu juicht, is door naar zaterdag.
2: Ja, naar volgende week.
3: Dus eigenlijk kan ze zeggen, als ze nu weer best in de hoofd nog met een, ja, laten we zeggen, de laatste shirt moet, dan kan ze al richting het buffet gewoon om dan een blad bier te halen.
1: We zien met die laatste shirt bezig bij sommige schutterijen. Dus we gewoon die juichmomenten krijgen. En dat waren niet de slappe juichmomentjes van de afgelopen minuten. Nee, we kregen nu het we zien door naar zaterdag moment.
0: En ik zit even te kijken of Ralf Soeren mich in beeld heet. Wieveel, je ziet er nog even, wieveel schutterijen?
5: 30.
0: 30 zit Ralf. Ja,
3: nou, dan perfect. Valt er maar één vanaf, jongens. Want hier hebben we een misser gehad.
0: Oh.
3: Sint-Sebastianus, goed, Margrave.
0: Welk nummer?
3: Moet ik even het nummer kijken van de optekenaar? Moet ik heel even kijken. Het blijntje omhoog, het nummer moet ik zien. Nummer 19.
0: Ja.
3: Ik denk dat ik me de komende weken niet in Margrave moet laten zien. Want god, maar ja, daar keek nooit naar mee.
1: Ja, dan ga je ze dan nut.
0: Ja. Ja. Ja, inderdaad.
1: Is het opgelost?
2: Maar het optijken er is niet van de Margrave, toch dan?
3: Nee, met degene de keugelwissel, de waal.
2: Ah.
3: Dan naar de top.
1: Mis.
0: Nog een wisser bij Tom.
1: Maar... En het gejuich bij Sint-Catharina Beek. Belgisch hebben de nummer 2 van vorig jaar is Doornoor. Waarschijnlijk zaterdag. Maar de misser zit op nummer 34, Sint-Sebastianus Zevenum. Die gewoon dat verleren van Heidhuizen voor de geldprijs. Want Heids is er nog in, Maurice, hè?
3: Heids, gewoon echt nu herlopen. Zijn die nog in chain of zijn die veerdig? Met het geel hebben die normaal aan, hebben die zich de jasjes aangedaan. Ik ga eens even kijken. Die van Sint-Nicolaas en Heinz zijn nog in chain. Die hebben zich even de overjas nog aangedaan. Dan ga ik nu kijken wie dat geeft. Sterker nog, die zijn veerdig. Die zijn veerdig.
1: Hebben ze niks gemist?
3: Niks gemist. Niks gemist. De buks geeft in het koffer.
1: Ja, dan hebben die de geldprijs binnen. Dit gejuich is bij Gratum. Ook Gratum is door naar volgende week. Op Glabbeek is ook door naar volgende week. En ik zit nu bij... Oei, mis. Dankjewel, optekenaar. En wie is het mij? Schutterie nummer 31. Sint-Sebastianus Laar heet... op de valgreep gemist. Wat zal de vijfde schutter, de Theo Seibe, wat zal het balen? En nu de achterop schut, die het nog gaat afmaken. En Laar hoeft niet terug te komen naar Melik volgende week.
2: Wij misschien wel kunnen terugkomen is Sint-Michael en Sint-Ansfries en Torn. Want die gewoon goed, die zijn nog... Ja, de ene laatste shut is bezig. Laatste bulken en nog veel bulken moeten hier af. En dan weten ze of ze volgende week kunnen terugkomen. Dan nemen ze zich de tiende even voor. Ik loop nog eventjes langs heel hoe ik een misser zijn. Ja, daar heb ik nog niet afgemeld. Dus dat is een misser die we nu moeten gaan nemen. Wat zeg je? Een heel verse misser. Nou... Storm met de naast vooraan, jongens. 119, Sint-Sebastianus, heel streep door, helaas.
0: En boeierig juich.
2: Niet bij mij.
0: Nee.
1: Voor mij in de tent.
3: Miss.
0: Maurice.
3: Miss.
0: Oh. Al geen jeugd bij Maurice, maar ik heb kans anders.
3: Nummer 12, Sint-Job moet leuken. Daar zijn ik zelf al twee krutsken staan. Oh. Pienlijk, zo goed gedaan. En dan toch niet wie er de volgende week zaterdag.
2: Goed nieuws voor dich, Tom. Akkerman Schilde.
0: Is het door?
2: Ja, die juichen, dus dat neem ik dat aan.
0: Kijk eens.
2: Zijn ze door? 1, 2, 3, 4, nee, 5. 5 van de 6 shutters. Blijkbaar is er een gewoon die dat er de welkste afgeschoten. Die wordt er dan ook 3.
3: Sint-Odilienberg is door. Die hebben het gelangen de wurt nu handjes gegeven, de wurt geschud.

0: voor volgende week wat niet gekumpt bij het kavelen. Dit is nummer 88, Sint-Josef, Sint-Gieteren. Sint-Geertruid dus.
1: Ja.
0: Nummer 88, Sint-Josef, Sint-Geertruid.
1: Maar als ik dan zo even op mijn kop een beetje een inschatting maak, dan zitten we inmiddels op, ik denk, zo'n 24, 26 ja. Chatterijen, hè?
0: Zeker. Ik denk
1: die
0: dat het
1: overzien.
0: Ook werd volgende week dan.
1: Nee.
0: Nee, ik ga even kijken wie het weer naar geit. Ik zit hier bij... even kijken, is dit aan mijn kant?
2: Roggel is ook door. En dan heb ik het over Min Roggel, Sint Paulus uit Roggel. En ik heb net een foutje gemaakt, Sint Sebastiaan As is door. Maar Katrina Beek, de nummer 2 van vorig jaar, is nog een scheten. Maar daar zit ik vlakbij. Dat volg ik, de achteropshirt van Katrina Beek.
1: Welk nummer was dat?
2: Ja, die zien nog een scheet, hè? Oh, ja. Nog niks gemist. En dan komt nog eindpunt van Jacques Kenis. En ook Beek is door. Uit Belgisch Limburg, de nummer 2 van afgelopen jaar. Die gewoon revanche holen komende zaterdag. Voor ik nog gauw naar Meijl. Want de blauw van Meijl zit nog een scheet, hè?
3: En hier aan deze kant is Voerendaal door. Op de volgende week zaterdag.
4: Nou, ik weet het niet. Liep er aan wat ze nog kunnen doen, hè, maar verhopen het wel.
3: Alles af vandaag.
4: Tot nu toe wel, joh. Dus vergun het zien, hè.
3: Succes.
4: Dankjewel.
0: Aan deze kant is goed nieuws van Venlo. Het Akkermanschild is door. En dan volgende week?
5: Ja, we gaan volgende week komen weer, hoor. Ik ben trots op dat we dit bereik hebben. Ik ben echt blij mee. Echt blij mee.
0: Als ik het wel eens naar Venlo halen.
5: We zullen hem niet laten. We zullen hem niet laten, laat ik het zo zeggen.
0: Goed. En wat is het geheim om vandaag zo goed te schieten? Waarom zat je er zo goed op?
5: We hebben een hele goede persoon gehad. Die hebben ons geweer in het geschoten. En hebben we vandaag goed op de rij. Ja, daar was hij echt trots op.
0: Waar is dat dan? De nummerste naam niet?
5: Gio Roodbeen heeft dat voor ons geregeld dit jaar.
0: En wat heeft zich dan zo goed geregeld met, het, met de Bucks?
6: Wat heb ik geregeld?
0: Ik heb het ingeschoten, het gewerkt.
6: Ja.
2: Meijl is door, de blauw van Meijl.
0: Ja, hier ondertussen, ja.
2: Sorry, Judith.
0: Nee, niet daar,
2: de blauw van Meijl zien door. En dan weet ik alleen nog even wat dit Wilhelmine Hingen gedaan. Is het Hingen door? Zit je door? Ook het Hingen is door. Had niet anders verwacht.
3: En Strooi is ook door. Ah. Die hebben het oog. Die wordt in oog alle felicitaties gedaan.
2: Die van de hei, hè?
3: Ja, hij wordt de laatste zweten de vanavond geveegd. Heb ze het chique gedaan, hè, jong?
7: Ja, dank je.
2: Laatste punt voor Oorsbeek.
3: Dank je.
0: Mis.
1: Oh. Mis wat?
0: Ja.
1: Dat is echt op het chef van de merit.
0: Dat is zo, maar die waren later begonnen. En dan werd ze al wel geduver hebben, zie ik. Want dat was net genomen gedeuns over. Nummer 14. 114, excuses. Sint-Josef Viele. Die heb je dat bulkje te veel afgeschoten. En of dat dan toch goed de concentratie heeft gebracht. Ik weet het niet of dat het gewoon een messer is. In elk geval is het bulkje nu verstaan bij Gina Nix. Die het bulkje heeft laten staan. Tweede bulkje. Helaas troet.
2: Het gejuich in Kumboet Oorsbeek. Ook Oorsbeek is door naar zaterdag. Want we zitten ver onder die 30 schutterijen.
3: Ja, en hier wordt ook al de vraag van... Maar ja, wat wordt die vraag net?
8: Wie wil er nog over zijn?
3: Ik hoor net minder dan 30 en zit Deter door bier?
8: Uiteraard zit Deter door dit jaar bier.
3: En de heur zit heb ik blizzes in dat ze volgende week weer terug kunnen komen.
1: Ik zijn trouwens Marjan Koopmans van de Schutterijvereniging van het OLS, moet ik zeggen. Anoushka, sorry.
2: Marjan is ook goed.
1: Ja, nee, excuses. Anoushka die is inmiddels op het veld gekomen. Dat betekent dat er een soort afronding plaats gaat vinden.
3: Maar er wordt nog geschoten, jongens, aan deze kant.
1: Oh,
0: zeker, Rio.
3: Die mogen afronden, dat is allemaal geen enkel probleem. Maar ik ga kijken, met een geel shirtje. Maar ik ken natuurlijk ook ergens zin.
0: Hier wil
3: ik je geur.
0: Juichen is bij Sint Brigida Noorbeek, die dus door zijn naar de volgende week. En dat is duidelijk niet echt een vanzelfsprekendheid, want daar zijn ze erg blij met. Alle bulken zijn eraf. Goed zo, proficiat, hé.
9: Jawel.
0: Wat?
9: Jawel, Jan. Ja, gewoon ja, voor een lekker met gedoe. Het ging goed. Dus ja, flow zat er goed in.
0: Volgende week was druk.
9: Ja, ik hoop het wel.
0: Ja, proficiat.
9: Dankjewel.
2: Is Obbeg ook door, Judith?
0: Even kijken. Ja, daar liep het wel op, want daar zijn ze volgens mij gestopt met scheten. En dus even kijken, ik moet even langslopen langs de boom waar die aan het scheten waren. Dat was boom nummer 23, daar staan echt nu voor. En daar zijn ze op de foto aan het gaan. Sint-Petrus en Paulus is dit. Dat is zusteren, die zingen dan neven. Sint-Willy Borlis, Obbeg. Is dan dit?
2: Obbeg is namelijk wel belangrijk als die doorzien.
0: Obbeg door?
10: Ja, dat is juist wel, ja. We hebben een gesaf.
0: Ja.
10: Ja, we hebben een gesaf, ja.
0: Gesaf? En waarom was het zo belangrijk, Tom?

0: Ja, ik acht Obbig wel onder de kanshebbers.
1: Vanwege de kanshebberie. Ja.
2: Dan kregen ze wel concurrentie hoor, van het buurtdorp. Want die van Grevenbig, die zijn oogdoren. Dat wordt hem, jong.
3: Dat wordt hem.
2: De shoot verzonderd ik.
3: Lekker, heerlijk. Lekker terugkomen.
2: Ja, en zo klinkt dat dan. Alsjeblieft, als ze wil weer morgens.
4: Ze hebben er allemaal heel veel zin in. Ze hebben er allemaal heel veel zin in. Tom, wordt er nu de komende week heel veel goeven nog? Of is dat eigenlijk niet naar dan?
0: Nou, dat regelt iedere vereniging. Het is niet makkelijk om zomaar overal. De ene vereniging heeft het wat makkelijker met oefenen als de ander.
4: Ja.
0: Maar over het algemeen, denk ik wel, dat is een beetje het ritme moest blijven. En dan kun je natuurlijk eind van de week, donderdag, vrijdag, met elkaar afspreken tegenover 7 service. Als het eerder gezag is, om dan nog even bij elkaar te komen bij het schutterslokaal en op. We zitten op de kogelvanger toch nog even die concentratie te pakken. En dan ook echt serieus te doen in de volgorde waarin ze zit. Venlo heeft vorig jaar dus einde schutter omgewisseld. Dat neemt compleet verkeerd af. Dus er moest zich ook af komen volgen of ze die succesteam nog eens veranderen. Of dat ze met elkaar hebben afgesproken. Wee met z'n zessen. Op allebei de dag zorgen dat de agenda leeg is. En niet gekke dingen doen van, ja, maar ik heb een broer of ik heb een braderie of ik moet nog dit of ik moet nog dat. Nee, dan moest wel zorgen dat ze als team bij hem blijft. Want dan hield ze ook die concentratie vast. En ja, dan ben je nog eenmaal gewend aan dat ritme. Alhoewel, we hebben natuurlijk maar heel weinig geschoten. Hè? We hebben maar 4 keer 18 keer geschoten.
4: Nou ja,
0: dat is voor een zondag best wel weinig, vind ik.
4: Ja, dat bedoel ik. Het ging allemaal heel vlot. Kun je dan zeggen dat de top, ja, die hebben ze heel snel kunnen manifesteren? Of is het zo dat aan de basis er niet zoveel routine was?
0: Nou, ik denk toch gewoon dat ze met die schutterie goed met elkaar aanspraken moest maken. De steeds niet alleen onder die buksen. Daar heb je de parapluhalder bezig en daar heb je de buksenmeester bezig. En dat moet er ook een beetje figuren zijn die zich rustig kunnen houden en die zich gerust kunnen stellen. En als ik nou zie wat er door is, Ubachsberg, waar vorig jaar al goed bezig, Herkenbos is ook een grote kanshebber. Nou, Eendracht heeft een paar jaar geleden al het OLS georganiseerd. Daar is Sint-Odilienberg nog erin. Sint-Antonius Stramprooi, Voerendaal, was afgelopen jaar derde. Dat soort teams moest natuurlijk wel op. Bas Niel zit er nog bij. Ja, en Catharina Beek, de nummer 2 van vorig jaar. Er zitten natuurlijk toch clubs bij die wel in de gaten hebben. Obbicht ook en Venlo ook, die in de gaten hebben wie ze succes kunt hebben en verder kunt komen. Maar nogmaals, als we hier zaterdag stonden, het wordt volgens mij 32 graden. De zon gaat daar heel raar draaien. Het kan allemaal raar gewoon.
4: Het kan alle kanten op. Maar de velden, het veld is nog aan het.
0: Kom ik toe en dan vragen ze, wat eten we vandaag? Zeg ik, ja, het kan alle kanten op.
4: Ah, zo. En die kook ze altijd, hè?
0: Ja.
4: Ja. Maar even kijken, het veld is nu leeg. Alles is geschoten.
0: Maurice, zustig was hij stig? Zustig woord
2: is. De gans achter op het heen, daar is ook helemaal niks meer. Er werden het handjes gegeven. Ik zie er weer de eerste glazen bijen weer aan. Goed de tent gehaald. Dat moet natuurlijk dadelijk een hotline weer vanuit die tent. Want ja, die bonnen moeten op. Ik weet niet of de bonnen van deze week ook volgende week nog geldig zijn. Maar dat maakt niet uit. Op is op. En volgende week kent ze gewoon weer nieuwe kopen. Ja, dat moet gevierd worden. Hè. En ze mocht terugkomen. Dat is eigenlijk een mijlpaal voor heel veel schutterijen. En zo wie Tom ook al aangeeft, ja, het oefenen. Ik heb wel wat ik heb gehoord, is dat er toch heel veel schutterijen afgelopen dag heel goed en heel veel hadden geoefend. En dat is natuurlijk toch wel wat in ieder geval een aantal schutterijen toch geen windeieren net bezorgen.
4: Nou ja, jongens, dan kunnen we eigenlijk zeggen dat het een hele schoene editie was vandaag.
0: Ook goed wie Boris al die volzinnen maakt.
4: Ja,
0: ik heb echt respect voor.
4: Ja, en hier gaat de catering regelen, want er had nog heel veel bonnen over, zag
2: ik
4: net.
2: Ja, dat is echt de enige poel, zeg het maar. Ik ben zo weer hier bij de kassa. Ik heb het peskebeam van Toes heb ik metgekregen.
4: Ja,
2: zul waarschijnlijk van de Waal komende week het minder huishoudgeld geoverd zijn, maar dat maakt niet uit. Dan zijn we ook volgende week strak en in vorm om op zaterdag weer hier op de shut te weten.
4: Oké. Okay. Zeg, Judith, ook even erbij. Dank u alle drie. Maar ja. Wie laat zullen we afspreken volgende week zaterdag?
0: Nou, we zijn nu de zon zakken in de zee. En dan is het afgesproken dat we om 10:00 beginnen met de uitzending. Zaterdag als ik dan ook hier is. En wat ze doen voor ons is dat we om 10:55 beginnen met het kavelen. Kavelronde. Nummer 5.
4: Goed, dan zien we ons volgende week. Dankjewel allemaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De toeretappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

0: L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedans.